NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

RTL Klassiek. Door een technische storing is er geen reguliere uitzending. Onze excuses voor het ongemak.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden de inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
11: In de NRC staat een serie portretten van mensen die in hun vrije tijd een vorm van kunst beoefenen. Een mooie serie, heel divers. En ik las nu over Jessica Gottenbos, die orthodoxe iconen schildert. Mooi, ambachtelijk proces dat ze met heel veel liefde doet. Hoewel ze zelf niet eens religieus is. Maar het mooiste vond ik nog de kop van het artikel. Want hoe vat je dat werk het beste samen? Je begint met een plank en eindigt met een heilige.

0: En zo'n ground van Purcell vormt toch een ideaal canvas. Hè, zo'n repeterende melodie en harmonie om op te variëren. En dat doet de Lauten Companhia dan toch weer fantastisch. Onder leiding van Wolfgang Katschner. 7:08 zeg ik. Goedemorgen. We zijn begonnen met de ochtend op zondagochtend. En ik moet zeggen, die ochtend die begon een beetje wiebelig. Allereerst, mijn stoel. Ik weet niet of ik dat nu voor elkaar krijg. Maar als ik dan achterover leun, ja, dan zak ik langzaam onder de tafel van het meubel weg. Maar gelukkig heb ik naast mij Ize staan, die dan weer een goede stoel voor mij wist te regelen. Ize, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar je had ook een pittige start van de ochtend.
1: Ik woon in een pand waar omheen net betaald parkeer is ingevoerd. En dus hebben we nu een slagboom. En die gaat dan van buiten, moet je nou even iemand vragen. Maar normaal gaat die van binnen open. Stond ik er vanmorgen voor, ging die niet open.
0: Zondagochtend. Wie moet er dan uit?
1: Die moet er dan uit. Ja, ja, de regisseur van de ochtend moet er dan uit. Dus ik heb daar een kwartier gestaan en toen op een gegeven moment ging die open. Toen...
0: Arme jongen. Ja. Nee. Maar je bent er.
1: Ik ben er.
0: En dat doet mij deugd. Want anders dan moet ik het alleen zien te rooien. Want Jacobus is er ook niet. Hij heeft wel een aflevering van De Vleugels voor ons achtergelaten. Dat is altijd fijn met Brahms. Maar laten wij gewoon even lekker beginnen op een stoel die blijft zitten. Of kunnen gewoon staan en een kopje koffie drinken. Mag allemaal. Even liggen in bed, zou ook lekker zijn. Dat mag nog wel, hè? 7:10 's ochtends? Jawel. Laten we dat doen met muziek van Felix Mendelssohn. De Scottish Chamber Orchestra ga je horen onder leiding van Jaime Laredo met het tweede deel. Even wat energie erin uit de derde, de Schotse symfonie. Goedemorgen.

Een lekker lichtvoetig begin van deze ochtend. Het Vivace non troppo. Snel, maar niet te. Uit de Schotse symfonie van Mendelssohn, Scottish Chamber Orchestra, onder leiding van Jaime Laredo. En dan nu muziek van Howard Skempton. Ja, als ik die naam hoor, dan gaat bij mij altijd dat lampje van het ZKV aan. Dat thema muziekje dat daarvoor gebruikt werd. Het zeer korte verhaal van Harold Snijders. Dat was van Howard Skempton. Maar die componist is zoveel meer dan die 10 seconden die je toen altijd hoorde. Het is een Engelse componist die opgroeide met de modernisten van de jaren 60, 70. Goretzky, Feldman, Cage. En die stijl begon hij ook echt te componeren. Maar uiteindelijk maakte hij toch een heel eigen, veel zachter, veel toegankelijker geluid. Zonder dat experimentele helemaal los te laten. Luister maar naar dit Rise Up My Love. Een muziek op teksten uit het Hooglied. Gezongen door Arts Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier.

Muziek die nergens heen hoeft. Muziek die leeft in de woorden uit het Hooglied en de harmonieën van Howard Skempton. Rise Up, My Love. Gezongen door Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. Ja, en deze componist, die kennen we dan weer vooral als koorcomponist, Hubert Parry. Van dat beroemde Jerusalem dat je altijd bij The Last Night of the Proms hoort. Maar hij schreef ook symfonische muziek eind 19e eeuw. Beetje in de stijl van Brahms zou je kunnen zeggen. Luister maar eens naar dit vierde deel uit zijn vierde symfonie. Door het BBC National Orchestra of Wales. Onder leiding van Rumon Gamba.

0: Het scherzo uit de vierde symfonie van Hubert Parry door het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Ruman Gamba. En Ize, jij zei tegen mij van, ja, die Brahms vergelijking, ik snap hem ergens wel, maar toch is het ook Brits, hè? Dat het...
1: Ja, het zit er een beetje tussen. Het zit echt een beetje zo tussen dat Duitse en Britse. Ja, cool.
0: Leuke muziek. Maar we gaan langzaam toch op weg naar de echte Brahms. Jacobus die gaat daar straks over hebben. Een van de mooiste stukken ooit geschreven. Klein opmaatje daarnaar. Met een Schots liedje. Hoe dat zit legt Jacobus hopelijk zo uit. Lady Anne Bothwell's Lament. Gezongen door The Curious Bards.

echt een cadans. En bijna in één toonsoort had ik alleen maar in S groot. En dan zit dan die melodie. En die melodie heeft hij ontleend aan een Schots wiegeliedje. Eigenlijk een heel tragisch wiegeliedje wat we zo even al hoorden in een oorspronkelijke stijl. Een Schots traditioneel liedje gaat heel zielig over een alleengelaten moeder die haar kindje wiegt. Het oorspronkelijke lied heet Lady Anne Bothwell's Lament. En dat is juist op gebaseerd. En dan heeft dan weer een Duitse dichter een Duitse vertaling van gemaakt. Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön. Mies dauert zeer, die geweinen zien. Het doet mij verdrietje te zien huilen, het kindje. Slaap maar zacht, kindje. Het staat ook boven de partituur. Dus het is een inspiratie geweest voor Johannes Brahms. Het mooie is inderdaad de stemvoering, wat ik al zei. Want die zit dus eigenlijk verweven middenin. Die zit niet in de melodie per se, maar die zit er ergens tussenin. Er zit een stem boven.

0: Onder de vleugels van Ben Herder.
1: Voor deze zondagochtend kruip ik met heel veel plezier in de muziek van Johannes Brahms. Zijn latere pianowerken, opus 116, 117, 18, 19. Dat is echt hoogtepunt voor het pianorepertoire. De muziek waar ik het over wilde hebben zijn draai-intermezzi. Drie intermezzo's, opus 117. En dat is echt hele intieme muziek. Echt prachtig. Hij noemde het zelf, met Brahms is vaak zit wat spot in soms. Hij zegt de wiegeliederen van mijn smart. Dat is de wiegelieder meiner Schmerzen. Ja, dat is bij Brahms, soms heeft dat een beetje een dubbele bodem. Hè? Dan steekt hij ook wat te draak met zichzelf. Maar het is ook wel waar dat hij een wat donkere kant van zichzelf aanspreekt. Maar het levert wel echt schitterende muziek op. Moet je horen.

Ja, en dan is bij Brahms altijd valt op de prachtige stemvoering. Hè? Dus het is eigenlijk een wieglied in een 6/8 maat, wat vrij gebruikelijke maatsoort is voor een berceuse, voor een wieglied. En als ik de melodie weglaat, dan heb je ook een mooie cadans.

En dan zijn we aanbeland bij het B-gedeelte. Het is een stukje staat in een gebruikelijke ABA-vorm. En het eerste gedeelte staat in S majeur. Maar dan gaan we eens naar zes mollen, naar S mineur. En dan krijgen we ook weer zo'n mooie

Echt hele droevige muziek. Sempre ma molto espressivo. En hij maakt ook vaak gebruik van dat hij het ritme eigenlijk een beetje verschuift. Want je hoort wel een melodie. Maar die zit dan niet op de eerste tel. 2, 3, 4, 5, 6. Die zit eigenlijk op de zwakke maatdelen van het stukje. En dat, ja, als je dat dan speelt, dan kom je helemaal los van elke maatsoort dan ook. Is het eigenlijk alleen maar nog een sfeer die overblijft. En dan komt het A-gedeelte terug met een beetje een variatie. Met die prachtige akkoordjes wat hoger in de piano.

we weer het oorspronkelijke Schotse liedje te pakken. En een van de mooiste, vind ik, van de opnames die hiervan zijn. Het zijn er veel en er zijn ook veel mooi. Maar mijn hart ligt altijd bij die van Arkadi Vododos. Dus daar gaan we naar luisteren.

Het is toch adembenemend mooi, dit intermezzo van Johannes Brahms. Toegelicht hier door Jacobus den Herder en de uitvoering met dat romige en toch zilverachtige spel van Arkadi Vololos. Er komen veel reacties ook juist op die uitvoering. Het is zo ongelooflijk mooi, schrijft Martin. Loren vindt het ook het tempo geweldig. Gaat snel weer oppakken, schrijft ze. En Agnes die vraagt nog, ja, wat een prachtige muziek, maar is het moeilijk te spelen voor een gemiddeld niveau speler? Voor mij dus. Ja, dat is een goede vraag, Agnes. Ik denk dat het stiekem altijd wel lastiger is dan dat je wil dat het is. Zeker om het zo natureel en mooi en ontspannend te laten klinken. Zoals iemand als Arkadi Vololos. Maar die hoef je ook niet te zijn. Je hoeft alleen maar te genieten van die muziek. Het op de lessenaar te zetten. En al speel je maar die vier maten die je zo mooi vindt. Blijf dat lekker doen. Het is fantastisch en heel veel. Het levert je veel. Het geeft je veel als je dit gewoon kunt proberen te spelen. Ik zou het gewoon doen. Johannes Brahms dus. Zilverachtig spel. Ik zei het al. Nog meer zilver straks in het volgende uur van de ochtend in de museumtip. Wij gaan op weg naar Ster en Nieuws. Clara Schumann die begeleidt je daar naartoe. Een aantal van haar romances in een ensembleversie. Gespeeld door het Intercontinental Ensemble. En daarmee zeg ik tot zo.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Dinsdag om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder andere ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. De aardbeving in Colombia van maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingwerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere plekken is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
8: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
9: Af en toe laat ik wat boodschappen thuis bezorgen. Hartstikke handig. Maar toen ik laatst opendeed, kwamen de alcoholdampen me al tegemoet. En ik snap het ook wel, een bloedhete dag, dan is een pauze met een koel drankje op het terras als bezorger toch wel aanlokkelijk. Maar het leek me niet zo verstandig. Moet ik er nou wat van zeggen? Gelukkig maar dat ik dat niet gedaan heb, want het bleek gewoon een lekkende wijnfles.

0: Celliste Mirjam Prandi speelde hier die beroemde prelude uit de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Goedemorgen, welkom of welkom terug bij het tweede uur van deze ochtend op zondag 16 augustus. Ik zag hier toen ik aankwam net een fantastische zonsopkomst, Ize. Het was werkelijk schitterend. De wolken die werden zo helemaal oranje-rood verlicht van onderen. Maar beneden aan de straat, daar was de zon nog achter de horizon. En dan eenmaal hier op de derde verdieping kijk je zo uit over dat schitterende mediapark waar dan die zon boven komt.
1: Ja, het is heerlijk. Ja, het is een van de leukste dingen aan hier te werken.
0: En in de ochtend werken.
1: Vooral.
0: Want in mijn avondprogramma maak ik dat nooit mee. Nee. Wat gaan wij nog verder doen dit uur? We hebben over de zon gesproken. Daar kan Jan Visser ons alles over vertellen. Het is ook 150 jaar geleden dat in Bayreuth de eerste Bayreuther Festspiele begonnen. Daar blik ik even op terug in mijn tijdmachine. En zoals altijd op zondag hebben we ook een museumtip. En daarvoor gaan we straks naar het Fries Museum in Leeuwarden. Dus ik zou zeggen, goedemorgen en blijf luisteren.

0: op de een of andere manier, als ik die naam zie staan, Jean-Paul Estevinard, dan denk ik van, het is iemand van Franse barok van heel lang geleden. Maar dat was gewoon de trompetist die hier zijn eigen muziek hoorde spelen, samen met pianist Anthony Romagnuk. Een improvisatie en een prelude. In Bes staat er dan bij, Ize, en dat jij zegt voor trompet,
1: koekje. Lekker makkelijk.
0: Lekker makkelijk, ja.
1: Dan doe ik het hem niet na. Moet toch uitkijken.
0: Nee, precies, oké. Fijne muziek om dit tweede uur van de ochtend mee te beginnen. We gaan zo dadelijk hebben over een bijzondere zilverschat. Een klein opmaatje daarvoor. Steeds de muziek van Orlando Gibbons. The Silver Swan, gezongen door Apollo 5.

0: Apollo 5 met The Silver Swan van Orlando Gibbons. Het is 7:15, tijd voor onze museumtip. En die gaat vandaag over 6 zilveren voorwerpen uit de 17e eeuw... die wereldberoemd zijn, en ik zou bijna zeggen wereldberoemd buiten Nederland. Want veel Nederlanders zullen er nog nooit van gehoord hebben. De Popta-schat. En dat is de reden voor het Fries Museum in Leeuwarden om er een tentoonstelling over te maken. Daar spreek ik over met Marlies Stoter, conservator. Marlies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die tentoonstelling heet dus De Popta-schat, Fries zilver op de wereldschaal. Uit wat voor voorwerpen hebben we het dan over? Waar bestaat die schat uit?
1: Die bestaat uit een kleine kaarsensnuiter, uit 2 kandelaren, een hele grote lampetkan met een bijbehorende lampetschotel en een kleinere schotel, maar nog steeds imposant. En die zijn prachtig gedreven met voorstellingen uit Ovidius' Metamorfose.
0: Dat klinkt al geweldig, maar dan die naam van die 6 voorwerpen, de Popta-schat. Het klinkt een beetje als Suske en Wiske en de Popta-schat, maar waar komt die naam echt vandaan?
1: Nou, dat vind ik ook. Die vergelijking is fantastisch. Maar hij is pas aan het einde van de 19e eeuw gedoopt als de Popta-schat. En ze zijn genoemd naar Henricus Popta, dat was een ongehuwde Leeuwarder advocaat. En hij bepaalde in zijn testament in 1712 dat deze spullen, deze prachtige voorwerpen, altijd op zijn buitenplaats in Marsum moesten blijven. Alleen die buitenplaats heette toen nog niet het Popta-slot, maar Heringastaten. Dus dat is pas aan het eind van de 19e eeuw dat het zo gedoopt is.
0: Ja, en ik zei al, dit komt uit de 17e eeuw, dus hij was niet de eerste eigenaar hiervan. Waar komt dit vandaan?
1: Hij komt zelf ook uit de 17e eeuw, alleen hij heeft de buitenplaats gekocht in 1687 van de erfgename van de allerlaatste bewoonster.
0: Ah.
1: En dat was de ongehuwde Anna van IJsinga. En zij erfde dat huis van haar moeder 20 jaar daarvoor. En dat is vrij ongebruikelijk dat zo'n vrouw zo'n staten kreeg, maar toch was het zo. En wat heel bijzonder is dat we erachter zijn gekomen dat zij in de jaren nadat ze het huis kreeg, zich in de schulden steekt om dit prachtige zilver te laten maken.
0: Maar waarom liet ze
1: dus
0: dat dan maken?
1: Dus een opdracht van een vrouw. Nou ja, waarom liet je dat dan maken? Ook zo'n lampetschotel met zo'n schaal, die was eigenlijk bedoeld als de gasten op de buitenplaats, op de staten kwamen, dat hun handen daarboven gewassen werden. En je liet daar eigenlijk mee zowel je status zien als je rijkdom, maar ook dat je kennis van zaken had, kennis van de mythologie. Omdat iedere gast die prachtige voorstellingen die op de schotel staan, kon bekijken en kon lezen. Dus het had heel veel doelen en ze kon ook, als er geen gasten waren, prachtig haar zaal mee aankleden.
0: En dan vraag ik me nog af, je hebt dan 6 voorwerpen waar je een tentoonstelling mee maakt. Omdat deze voorwerpen dus wereldberoemd zijn. Wat maakt die schat zo uniek in de wereld dan?
1: Het stond tot eind 19e eeuw op die buitenplaats. En toen werd het tentoongesteld en was er uit Engeland een scout. Een meneer Wilfred Cubs die langskwam om te kijken wat voor prachtige dingen er allemaal in Europa gemaakt waren. En die werden vervolgens naar het South Kensington Museum in Londen gebracht. Maar eigenaren wilden natuurlijk niet van hun prachtige zilver af. Dus van dat zilver werden dan reproducties gemaakt. En in een serie. Dus ook andere mensen, andere musea, konden dat prachtige spul dan kopen. Dus in het Metropolitan Museum in New York staan exemplaren. Het Rijksmuseum heeft exemplaren. En ook staan tegenwoordig op het Popta-slot ook een kopie. Omdat in het museum de echte bewaard wordt.
0: Nou, en als we dan naar Leeuwarden gaan om die Popta-schat te zien. Noem nou eens 1 detail van 1 van die voorwerpen. Dat je zegt, kijk, als ik daarna ga kijken, daar word ik echt gelukkig van als ik dat zie. Is er zoiets?
1: Ja, er is iets. En op de rand staat een voorstelling van Pan, die Syrinx achtervolgt. En op het moment dat hij haar achtervolgt, verandert ze in het verhaal, in de gedaanteverwisselingen, in riet. Alleen de zilversmid en ook de maker van de voorbeeldprent heeft dat niet gedaan. Je ziet nog steeds die blote dame tussen het riet staan. En daar moet ik altijd weer om grinniken, want dat wilden ze natuurlijk niet weglaten.
0: Conservator Marlies Stoter, hartelijk dank voor deze toelichting. En die tentoonstelling, de Poptaschat, Fries zilver op wereldschaal, die is nog tot en met volgend jaar mei te zien in het Fries Museum in Leeuwarden.

0: Het heerlijke, romantische, langzame deel uit het enige pianoconcert van Alexander Scriabin. Muziek uit zijn jonge jaren, duidelijk geworteld in die romantiek. Het is heel dromerig, zangerig en toch veel minder grillig dan de muziek die hij later schreef. Die mystieke, bijna hallucinerende muziek van Alexander Scriabin kent. Uitgevoerd hier door het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Fabio Luisi en pianist met de prachtige naam Julius Azal. 8:58 en dan heb ik zoals altijd vaste prik Jan Visser aan de lijn. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
0: Eindelijk, meer hoef ik niet te zeggen, hè?
1: Nee, eindelijk inderdaad. Regen.
0: Regen, ja.
1: Ja.
0: Was het wat?
1: Ja, het was zeker wat. Het was nog niet overal. Hè. Dat is wel meer met buien in het geval. Mm-hmm. Maar ja, het begon toch echt al gisternacht al veelbelovend. Met de eerste regens in het westen en noordwesten. Er zaten ook forse donderslagen erbij voor de kust. Boven het warme zeewater. En dat leverde vooral in Noord-Holland toch op veel plaatsen meer dan 10 mm op. In de omgeving van Alkmaar viel zo rond de 15 tot 16 mm. 17 zag ik ergens ook staan. Landsmeer had ook 14 mm. En gistermiddag was het vooral in het midden van het land. Montfoort, Zeist en zo, waar meer dan 10 mm viel.
0: Ik heb het gemerkt, ja.
1: Ja. En in de rest van het land was het allemaal wat minder. Maar ook in Zeeland hier en daar, wat bijzonder droog is, al geruime tijd, is wat regen gevallen. Het zijn nog niet echt de grote hoeveelheden die nodig zijn om de verlichting van de droogte op gang te brengen. Hoewel dat natuurlijk plaatselijk nu wel is die bovenlaag, omdat de regens gisteren niet al te heftig waren. Ja, dan wordt die bovenlaag, dan kan dat water wat makkelijker in de uitgedroogde bovenlaag komen. Kijk, als je zo'n spoelbui hebt, dan loopt het meteen weer alle kanten op.
0: Maar ik hoorde ook wel dat bijvoorbeeld het IJsselmeer nu onder een soort grens zit. Ja, dat vult zich natuurlijk niet zomaar aan met zo'n bui.
1: Nee, dan heb je aanvoer vanaf de Rijn en de IJssel nodig. En dat is niet aan de orde. Maar ja, goed, alle beetjes helpen. Ja, er gaat meer komen. En ik kom eerst nog even, voor ik op de verwachting inga, nog even te spreken over Frankrijk. Want ook in Frankrijk zal het de komende dagen geleidelijk gaan afkoelen. En Frankrijk is toch wel zo'n beetje het land met de grootste temperatuurafwijkingen deze zomer. En de meest extreme droogte, waarbij enorme hoeveelheden landbouwgewassen zijn, echt letterlijk zijn verschroeid. En ik heb even een klein overzicht gemaakt. In de gemiddelde temperatuur in Frankrijk, dus het nationaal gemiddelde over de periode 1 juni tot en met 15 augustus, is 24,3 graden. Dat zegt misschien niet zo heel veel, omdat we toch denken steeds aan maximumtemperaturen boven 30, 35, boven 40 graden en zo. Maar ja, er zitten dus ook de minimumtemperaturen bij. Maar het is bijna een graad hoger dan dezelfde periode in 2003. En dat was de grote hittezomer die aan zo ontzettend veel mensen het leven destijds heeft gekost. En deze zomer trouwens ook, maar niet in die maand als 2003. Maar dat zegt wel wat. En ja, nu wordt het dus wat minder warm, wat minder heet. Gisteren was het lokaal nog 40 graden in Frankrijk. Maar het wordt minder heet de komende week. Er komt waarschijnlijk ook toch wel wat meer regen opzetten. Maar het blijft onbetwist de grootste zomer, die van 2026, uit de Franse geschiedenis. En Parijs is toch wel, we hebben het er vaker over gehad, Pieter.
0: Ja.
1: Parijs is toch wel een van de steden geweest waar de warmte enorme indruk heeft gemaakt, om je een idee te geven. Er zijn 20 dagen deze zomer geweest in Parijs met een maximumtemperatuur van tenminste 35 graden. En het record stond op 11 uit de grote zomer van 1911. En in 2003 waren het er 10. Dus die verhoudingen zijn eigenlijk helemaal zoek.
0: Ja, je had ook rondom Parijs die bosbranden bij Fontainebleau en zo. Hè?
1: Klopt, inderdaad, ja. Ja. En Bordeaux natuurlijk zelf ook. Hè. Maar
0: het was dus niet alleen een hele warme, maar echt een hele droge zomer.
1: Gordroog.
0: Ja, dat mij het meeste bij zal blijven nog wel.
1: Ja, klopt.
0: Hoe gaan we de rest van de zomer tegemoet?
1: Ja, nou, vandaag in ons land vrijwel overal droog. We hebben een mix van perioden met zon met wat wolkenvelden. Temperaturen, ja, die zijn echt uit de hitte vandaan nu. 22 graden, gisteren werd het in Maastricht nog 30. Maar vandaag 22 graden in het noorden, 26 in het zuidoosten en een zwakke tot matige noordenwind. En dan de komende nacht en morgenochtend komt een regengebied, niet al te heftig, maar trekt vanuit het noordwesten ons land binnen. Vooral in het noordwesten is het wat regenachtig. Het kan dus zich ook wat verder gaan uitbreiden. In de middag dan weer wat zon, afgewisseld door een enkele bui. En een graad of 19 in het noorden en 23 in het zuiden. Ja, en dan vanaf dinsdag, dan stropen de depressies hun mouwen op. Ze trekken naar de Britse eilanden en het Noordzeegebied. En dat betekent vanaf dinsdag en woensdag trouwens ook in eerste instantie periode met buien en regen. Dus van alles en nog wat. En vooral in de kustgebieden, en dan gaat het zeewater een rol spelen, kunnen vrij grote hoeveelheden neerslag vallen. In het binnenland zal dat allemaal wat minder zijn. En verder temperaturen omstreeks 21 tot 22 graden. Dus we gaan we mogen het wel zeggen, een mooie, onstandvastige week tegemoet.
0: Eindelijk weer. Ja, precies. Daar hou ik het bij. Dankjewel, Jan. En tot de volgende keer.
1: Afgesproken.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

violist Niek Baar en het Concertgebouw Kamerorkest in dit Prelude en Allegro van Fritz Kreisler. In de stijl van Pugnani staat er dan bij. 18e eeuws violist en componist. Ja, sterker nog, Fritz Kreisler die had deze muziek onder die naam van Pugnani bij zijn uitgever onder de aandacht gebracht. Ja, in de hoop om het zo gepubliceerd te krijgen. En later gaf hij toe dat het toch echt van hemzelf was. Een klein kruiwagentje uit het verleden, zou je kunnen zeggen. Nou, Pierre Genisson en Bruno Fontaine die gebruiken ook een kruiwagentje uit het verleden. Het Requiem van Mozart namen zij op de lessenaar en gingen daar hun eigen weg in met klarinet en orgel en Fender Rhodes.

een eigentijdse blik op het Requiem van Mozart. En toch past het heel goed, juist omdat door die klarinet en de bassettehoorn heel dicht bij het origineel is gebleven. Pierre Génisson, die speelde klarinet en bassettehoorn tegelijkertijd, dat vind ik dan wel weer knap. En Bruno Fontaine speelde orgel en Fender Rhodes. Het is 8:15 geweest. En dat betekent dat ik weer in mijn tijdmachine terugreis naar een bijzonder moment uit de muziekgeschiedenis. Het is deze dagen 150 jaar geleden dat in Bayreuth, dat beroemde Bayreuther Festspiel van Wagner begon. En we gaan eens even kijken hoe dat klonk. Bayreuth, 13 augustus 1876. Het Beierse provinciestadje wordt overspoeld. Uit heel Europa zijn ze gekomen voor Richard Wagner en zijn nieuwe festival. Tchaikovsky is er, Grieg, Saint-Saëns, componisten, dirigenten, zangers, critici, tout le monde uit de internationale muziekwereld. En Bayreuth kan het nauwelijks aan. De hotels zitten vol. Bezoekers slapen bij particulieren en in de restaurants is het een hele kunst om überhaupt iets te eten te krijgen. Koteletten, gebakken aardappelen, omeletten, of het gebrek daaraan, daar wordt soms hartstochtelijker over gesproken dan over Wagner zelf. Maar uit openstaande ramen klinkt overal muziek. Hier een viool, daar een hoorn. En loop je een tuin voorbij, dan kun je daar zomaar de goden, de walkuren en de Rijndochters tussen de bomen zien rondlopen. Maar iedereen moet uiteindelijk dezelfde kant op. Buiten de stad, een kale heuvel op. Het is warm, bijna 28 graden. Rijtuigen zijn er nauwelijks, dus de meesten gaan te voet. Het is een half uur klimmen in de zon. Een journalist noemt het de Golgotha voor de kunst. Een artistieke leidersweg. Maar boven staat het nieuwe Festspielhaus. Geen zijloges, geen kroonluchter. De zitplaatsen lopen als een waaier op naar achteren. Alles wijst naar het toneel. En het orkest? Dat heeft Wagner diep voor het toneel laten wegzakken. Grotendeels onder een kap. Geen dirigent of muzikus te zien. En dan dooft ook het licht in de zaal. Een unicum in die tijd. En zo begint Das Rheingold. Het eerste deel van Wagners Ring des Nibelungen. Alleen, de perfecte illusie die Wagner wil, die houdt niet helemaal stand. Wotan laat de ring vallen. En wanneer er iets misgaat met het decor, kijkt het publiek plotseling dwars door Wagners mythische wereld naar toneelarbeiders in hemdsmouwen tegen de kale achterwand van het theater. Na afloop wordt Wagner minutenlang teruggeroepen. Hij verschijnt niet, woedend over wat er op het toneel allemaal is misgegaan. Buiten is Bayreuth feestelijk verlicht. Er gaan vuurpijlen de lucht in en daarboven zijn ook nog de vallende sterren te zien. Een bezoeker noemt het een Götternacht, een godennacht. Wagners eerste festival is begonnen. Na 3 complete ringcycli wordt de rekening opgemaakt. Een enorm tekort. Het Festspielhaus blijft daarna nog 6 jaar dicht.

0: Ja, na bijna 4 uur Das Rheingold eindigt die opera dan op deze manier hier in handen van Marek Janowski, die het Rundfunk Symfonieorkester Berlin dirigeerde. Ja, lange zit, zeker als je de hele ring meekrijgt, maar het toch wel erg de moeite waard. Hoe omstreden Wagner ook is, hoe bizar die gekke plek daar in Bayreuth toch ook is. Het lijkt me toch wel heel speciaal om dat een keer daar mee te maken. Wat jij, Ize?
1: Zeker, ja. Ik ben niet zo'n Wagner-fanaat, maar...
0: Maar hoef je ook niet te zijn.
1: Ja,
0: ik las zelfs dat er destijds dat er mensen rondliepen die zeiden van... ik dacht dat ik een Wagneriaan was, totdat ik ze daar echt ontmoette.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat is nog een bepaald...
1: Die gekte zou ik wel eens willen zien, ja. Dat lijkt me wel cool.
0: Goed. Dit was... De ochtend op zondag 16 augustus. Ik heb nog een klein stukje Brahms. Kijken we toch nog eventjes terug naar het vorige uur. Met die prachtige intermezzi waar Jacobus het over had. Maar dit is het mooie dubbelconcert. Daarmee gaan we naar de ster en het nieuws. En vervolgens zit Bas Roepman voor je klaar. Voor een nieuwe aflevering van Tussen Hemel en Aarde. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Ize, dankjewel.
1: Met plezier.
0: En dan maak er een hele mooie zondag van. En graag tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Nas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
8: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl. NPO Klassiek. KRO-NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman.
7: Muziek.

Violist Théotine Langlois. De Zwarte weet altijd weer pareltjes te vinden. Of bekende muziek in parels om te toveren. Zoals dit deel uit het vioolconcert in A groot van Antonio Vivaldi, de Fantasia. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde op deze heerlijk frisse zondagochtend. Eindelijk weer een beetje regen. Ik snakte er zelf wel enorm naar. Ik verander met al die onheilstijdingen over het klimaat soms een beetje in Kees Momma. Misschien kent u hem wel. De man met autisme uit de documentaires van Monique Nolte. Hij is een beetje bang voor het weerbericht. En hij snakt eigenlijk naar een witte kerst. Dat is wat hij het liefste wil. Nou, ik begrijp Kees helemaal. Ja, die regen die viel gisteren op een bijzondere dag op de liturgische kalender. Een feest dat vandaag in veel kerken wordt gevierd. Het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Ja, misschien had Maria er ook wel iets mee te maken met die regen. Aan het einde van haar leven wordt Maria, de moeder van Jezus, door God met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. In de volksmond wordt het feest ook wel Maria Hemelvaart genoemd, maar dat klopt dan weer niet helemaal. Maria betrad de hemel niet op eigen kracht, maar werd door God zelf aan de aardse werkelijkheid onttrokken. Veel moois vandaag, muziek gewijd aan Maria, uiteraard. Veel Italiaanse muziek, zoals het schitterende Nulla in Mundo Pax Sincera van Antonio Vivaldi rond tienen. En ook intense koorklanken van Carlo Gesualdo en Claudio Monteverdi. En zometeen over een minuut of 15 nog een tip. Een prachtig middeleeuws liefdeslied van Gilles Benchois, componist aan het Bourgondische Hof in de 15e eeuw. Maar zoals altijd, eerst Gregoriaans voor Maria ten hemelopneming. Gevolgd door het Gloria uit de mis die Palestrina schreef op basis van deze melodie. Assumpta est Maria. Maria is in de hemel opgenomen. De engelen zijn verheugd.

De engelen verheugen zich. Glorieuze muziek voor Maria ten Hemel opneming. Gezongen door de Tellus Scholars met hun voorman Peter Phillips. Het Gloria uit de Missa Assumpta Est Maria van Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Giovanni Paolo Cima schreef deze intieme muziek. Ietsje minder bekend dan zijn tijdgenoten Monteverdi en Frescobaldi, maar niet minder mooi. Dit was Cima's sonate voor viool en violone, hier gespeeld door violiste Rachel Podger, organist Marcin Sviatkiewicz, dat is een tongbreker, en op theorbe Daniele Caminiti. Dan gaan we nu afreizen naar het Bourgondische Hof in de 15e eeuw. En daar werkte componist Gilles Benchois. En deze Benchois die schreef schitterende liederen over de hoofse liefde. En de liederen uit die traditie die gaan vaak over onbereikbare vrouwen, over liefdesverdriet. Vaak ook een beetje melancholische, weemoedige thema's. Maar niet allemaal. Ik had het voorrecht een paar maanden geleden om ook een lied van Benchois te zingen. Het lied Amour Merci. En dat deed ik met mijn koorgenoten Floor van Dalen en Stijn Bruning. En dat lied Amour Merci, dat gaat nou eens een keertje niet over verdriet en weemoed, maar over blijdschap en vooral dankbaarheid. De zanger die dankt de liefde zelf voor alles wat hij van haar heeft gekregen. Ik citeer, liefde dank ik met al mijn macht, zoveel als ik kan, omdat zij mij heeft laten kiezen. Heel zacht en geheel naar mijn verlangen heeft zij mij een zeer groot genoegen geschonken. Kijk, dat is weer andere koek. We gaan luisteren naar een uitvoering van Amour Merci door Solazzo Ensemble van hun nieuwe album dat deze zomer is verschenen. Amour Merci.

Ja, ik wist niet wat me overkwam toen ik dit live hoorde vorig jaar op het festival Oude Muziek. Ongelooflijk mooi. Amour, merci, de Tretou Montpoir. Een ontroerende liefdesbetuiging aan de liefde zelf van Gilles Benchois. Door het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. We gaan door. Zometeen tijd voor de wonderlijke en ook zeer intense muziek van Carlo Gesualdo. Zijn eerbetoon aan Maria. Ave Dulcissima Maria. En Gesualdo wordt ingeleid door de warme klanken van de Theorbe, bespeeld door Fred Jacobs. Vorig jaar overleden overigens. Een toccata van Giovanni Girolamo Kapsberger.

een soort pijnlijk verlangen naar Maria. Deze muziek van Carlo Gesualdo. Je weet nooit helemaal welke afslag hij gaat nemen. Zijn Ave Dulcissima Maria was dit. Giuseppe Maletto leidde het koor van Il Pomo d'Oro.

Het doet mij denken aan een warme zomer, deze muziek. Geschreven door de Italiaan Orazio Bassani. En hij baseerde dat op een werk van Palestrina. Hier gespeeld door Paolo Pandolfo, Thomas Boysen, Chiara Granata en Francesco Saverio Pedrini. Dan gaan we nu naar Monteverdi, Claudio Monteverdi, terug naar de liefde. Zijn madrigaal A Dolente Partita. En dat gaat over de pijn van het afscheid nemen. A Dolente Partita, a fin della mia vita. Da te parto e non moro. O smartelijk afscheid, o eind van mijn leven. Jou te verlaten en niet sterven. Emoties verklankt zoals alleen Monteverdi dat kan.

0: Kent u dat gevoel? Vivace morire. Afscheid nemen is levend sterven. Nou, ik ken dat gevoel zeker, mag u best weten. Dit was het madrigaal A dolente partita, La Veneziana, onder leiding van Claudio Cavina.
1: Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman. Op NPO Klassiek.

Nou, daar word je toch enorm vrolijk van. Maria stijgt blijmoedig op naar de hemel. De 14e Rozenkrans-sonate voor viool van Heinrich Bieber. Ter ere van Maria ten hemelopneming. Terug naar Italië. Muziek van Francesco Cavalli. Grootse Venetiaanse muziek. Een dubbelkorige mis. De Missa Concertata. En daaruit het Agnus Dei. Nou, dit heeft ooit in de San Marco geklonken.

groots en meeslepend. Deze muziek van Francesco Cavalli. Ja, ik ben historicus, ik had er wel graag bij willen zijn in de San Marco in Venetië toen dit ooit voor het eerst werd uitgevoerd. Ensemble Les Surprises, onder leiding van Louis-Noël Bastien de Camboula, speelde en zongen het Agnus Dei uit de Messa Concertata van Francesco Cavalli.

Hoe mooi kan een eenzame viool toch zijn? Heerlijk, deze muziek. Alina Ibragimova speelt. Alina Ibragimova. Moeilijk. Speelde Bach de tweede partita en daar dan weer het eerste deel uit, de Allemande. Nu Théotime Langlois de Zwarte. Hij kwam al eerder voorbij. We begonnen vandaag met hem. Zijn ensemble is de top van de hedendaagse barokmuziek. En zij spelen opnieuw Vivaldi, de aria uit zijn motet voor sopraan en strijkorkest. Nulla in mundo pax sincera. Er is in de wereld geen echte vrede, behalve in u, o zoete Jezus.

Ja, de zoete stem van sopraan Julie Rosé. Ja, echt, lijkt wel gemaakt voor deze muziek. En zij zong het motet Nulla in Mundo Pax Sincera van Antonio Vivaldi met Le Consort onder leiding van Théotime Langlois de Zwarte.

0: de luit en Bach. Een fijne combinatie als je het mij vraagt. De fuga uit Bachs prelude, fuga en allegro voor luit, BWV 998. Door de Argentijnse luitist Eduardo Eguez.
1: Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman. Op NPO Klassiek.

Ja, hij is vooral bekend van zijn filmmuziek, componist Nino Rota. Maar hij schreef nog veel meer moois, zoals dit concert voor harp en orkest. We hoorden het tweede deel, Andante. Harpiste Anneleen Leenaerts werd begeleid door het Vlaams Radioorkest onder leiding van Adrien Perruchon. Terug naar Maria ten Hemelopneming en naar Italië, het motet Assumpta est Maria van Giovanni Pierluigi da Palestrina.

The Aura Singers, onder leiding van Susie Digby, met een motet van Palestrina. Assumpta est Maria, voor Maria ten Hemel opneming. Hoe bouw je een kathedraal met een gitaar? Nou, de 20e eeuwse Paraguayaanse componist Agustín Barrios, die slaagde erin. Deze muziek moest sfeer oproepen bij het binnenlopen, van het binnenlopen bij een kathedraal. Nou, laten we maar gauw naar binnen gaan. La Catedral van Agustín Barrios.

geïnspireerd door de kathedraal van Montevideo. Gitarist Sean Schiebe, moeilijk om uit te spreken, speelde La Cathedral van Agustin Barrios. Ja, het is 10:50, tijd voor onze Mariakapel. Kom binnen, steek een kaarsje op. Ik steek er vandaag een op uit dankbaarheid voor de regen. Ondertussen luisteren we naar de pracht van Pergolesi, zijn Salve Regina in C klein.

Het Salve Regina in C klein van Giovanni Pergolesi. Sopraan Emma Kirkby werd begeleid door The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Tot zover Tussen Hemel en Aarde vandaag. Straks in het zondagochtendconcert weer een greep uit het rijke archief. Met onder andere pianiste Nino Guettazze. We horen haar nu nog met een klein stukje van de Arabeske voor piano van Schumann. Ik wens u nog een hele fijne zondag.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep de Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert vanuit de studio in Hilversum tijdens onze zomerstop. Op 6 september zijn we er weer live vanuit het concertgebouw. Vandaag, ondanks dat we midden in de zomer zitten, eindigen we met het stuk Oktober van Eric Whittaker. Ook horen we Samuel Barber met Adagio for Strings en ook Astor Piazzolla met Tres Movimientos Tanguísticos Porteños. Maar we beginnen vandaag met Leonard Bernstein. Zijn populairste werk, dat is zonder twijfel de West Side Story. Het ging in première in 1957 op Broadway en betekende een ware revolutie in de musicalgeschiedenis. Bernstein baseerde het verhaal op Romeo en Julia van Shakespeare, maar verplaatste de tragedie naar New York van de jaren 50, waarin de straatbendes, de Sharks en de Jets tegenover elkaar staan en elkaar intens haten. Bernstein combineert klassieke compositietechnieken met Amerikaanse jazz, swing en opzwepende Latijns-Amerikaanse ritmes zoals de mambo. Ook hoor je invloeden uit de opera, grote ensembles, doorgecomponeerde scènes en een symfonische orkestklank. We horen hier een versie voor cello octet, namelijk cello octet Conjunto Iberico. Zij speelde de West Side Story op het zondagochtendconcert van 6 november 1994.

Applaus hier voor Cello Octet Conjunto Iberico. Zij speelde de West Side Story van Leonard Bernstein. Door naar Astor Piazzolla, Tres Movimientos Tanguísticos Porteños. Dit werk is een energiek en kleurrijk concertstuk waarin Piazzolla de traditionele tango combineert met invloeden uit jazz en klassieke muziek. De titel betekent letterlijk drie tango-achtige bewegingen uit Buenos Aires. Het woord porteños verwijst naar de inwoners van Buenos Aires, de stad waar de tango ontstond. Piazzolla was, zoals u wel weet, een Argentijn en ook een beroemde bespeler van de bandoneon, het instrument dat zo kenmerkend is voor de tango. Maar hij speelde geen gewone tango. Hij ontwikkelde een nieuwe stijl, de Nuevo Tango genaamd, waarin hij tango combineerde met klassieke muziek en jazz. In dit stuk hoor je veel contrasten. Soms klinkt de muziek heel krachtig en ritmisch, alsof je door de drukke straten van Buenos Aires loopt. En even later wordt de muziek juist rustig en heel gevoelig. Het bestaat uit de volgende drie delen, Allegretto, Moderato en Vivace, en werd gespeeld op het zondagochtendconcert van 16 januari 2005 door het Radio Kamerorkest onder leiding van Gerard Korsten.

Dit was Astor Piazzolla, Tres Movimientos Tangüísticos Porteños, oftewel drie tango-achtige bewegingen uit Buenos Aires, gespeeld door het Radio Kamerorkest onder leiding van Gerard Korsten. En dan Claude Debussy, Estampe, oftewel Prenten, gecomponeerd in 1903, het jaar waarin ook zijn beroemde werk La Mer zou ontstaan. Bestaat uit drie delen. In het eerste deel, Pagode, worden traditioneel

Dit was Astor Piazzolla, Tres Movimientos Tangüísticos Porteños, oftewel drie tango-achtige bewegingen uit Buenos Aires, gespeeld door het Radio Kamerorkest onder leiding van Gerard Korsten. En dan Claude Debussy, Estampe, oftewel Prenten, gecomponeerd in 1903, het jaar waarin ook zijn beroemde werk La Mer zou ontstaan. Bestaat uit drie delen. In het eerste deel, Pagode, worden traditionele Indonesische melodieën geïmiteerd. Debussy was met deze muziek in aanraking gekomen bij de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889 en schreef: als je de middelen ontbreken om zelf op reis te gaan, dan moet je je fantasie te hulp roepen. Deel 2, La Soirée dans Grenade, imiteert een gitaarspel om beelden van Granada, Spanje, op te roepen. Debussy had slechts een paar uur in San Sebastian doorgebracht, maar toch schreef Manuel de Falla over het stuk: Debussy geeft tot in de kleinste details op bewonderenswaardige wijze Spanje weer. Dan het derde deel, de Jardin sous la pluie. Daar horen we tussen de waaiende wind, een woedende onweersbui en vallende regendruppels ook twee oude Franse kinderliedjes. Hier uit het zondagochtendconcert van 18 januari 2015, Nino Guettazze op piano.

Dit was pianiste Nino Guettazze. Zij speelde van Claude Debussy Estampes, oftewel prenten. Door naar een van de beroemdste werken uit de klassieke muziek, Adagio for Strings van Samuel Barber. Barber wist al op heel jonge leeftijd dat hij componist wilde worden. Verlang niet van mij dat ik ga voetballen, liet hij zijn moeder weten, die soms met ledenogen aanzag hoe haar zoon nooit naar buiten ging. Adagio for Strings schreef Barber in 1936, oorspronkelijk als het langzame deel van een strijkkwartet, en 2 jaar later bewerkte hij dit deel voor strijkorkest. De muziek begint heel rustig en bouwt langzaam op naar een indrukwekkend hoogtepunt om daarna weer te sterven in stilte. Het wordt vaak geassocieerd met rouw, troost en herdenking. Zo klonk het bij begrafenissen van president Roosevelt en ook John F. Kennedy en na de aanslagen van 11 september. Barber heeft zelf nooit verteld waar het stuk precies over ging, dus iedereen kan er zijn eigen emoties in herkennen. Hier uit het zondagochtendconcert van 24 maart 2024, gespeeld door de LGT Young Soloists, een groep muzici tussen de 14 en 23 jaar jong.

Dit waren de LGT Young Soloists, muzici van over de hele wereld tussen de 14 en 23 jaar oud. En zij speelden het beroemde Adagio for Strings van Samuel Barber. Tot slot als laatste onderdeel van dit zondagochtendconcert. Ondanks dat we midden in de zomer zitten, toch het stuk Oktober van Eric Whitaker. De Amerikaan schrijft eigentijdse muziek die ook bij veel klassieke muziekliefhebbers in de smaak valt. Veel koren weten Whitakers muziek te vinden, maar zijn werk Oktober, wat we nu gaan horen, dat is ook geliefd bij blazersensembles. Whitaker zelf vertelt over het stuk: Oktober is mijn favoriete maand. Iets in de frisse herfstlucht en de subtiele verandering in het licht maakt me altijd een beetje sentimenteel. Hij probeerde de stille schoonheid van het jaargetijde in klank te vatten. We horen hier uit het zondagochtendconcert van 27 oktober 2024 het koperensemble van het Concertgebouw Orkest. Het stuk Oktober van Eric Whitaker.

Dit was het stuk Oktober van Eric Whittaker, gespeeld door het Koper Ensemble van het Concertgebouw Orkest. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit zondagochtendconcert. Veel dank aan technicus Stijn Grul. En volgende week dan zijn we er weer met mooie muziek uit het archief. We horen onder andere Bruckner, het motet Ave Maria. En ook Lili Boulanger, D'un soir triste. En Dvorak, serenade voor strijkorkest in E groot. Heel graag, tot dan.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Goedemiddag, welkom bij de tweede zomerspecial van Café Foyer. Deze zondagen gaan we samen op een muzikale reis en vandaag gaan we naar het strand.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Vom Donaustrande uit de polka voor orkest van Johann Strauss. Ja, het strand van de Donau is natuurlijk ook een strand. Het Wiener Johann Strauss Orkest speelde het onder leiding van Willy Boskowski. Goedemiddag, wat fijn dat je luistert naar deze zomerse uitzending van Café Fayet. Deze weken zijn wij samen op een muzikale reis. Vorige week waren we in de stad, heel veel stadse muziek. En vandaag doen we het wat rustiger aan. We pakken er een boekje bij, we smeren ons goed in, want we liggen op het strand. Dus de komende 2 uur alleen maar beach tunes, hè? Maar dan wel klassiek natuurlijk. Professor Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zon jij vaak?
1: Oeh ja, dat is een dilemmaatje dat ik altijd heb.
0: Want?
1: Omdat ik wel die bruine kleur wil hebben,
0: ja.
1: Maar het is natuurlijk ook niet heel goed voor je.
0: Oh.
1: Dus ik...
0: En wat doe je...
1: Ja,
0: ik vind jou wel zo iemand die zo lekker aan het bakken en braden is.
1: Ja, vind ik ook stiekem wel lekker.
0: Ja,
1: maar er moet dan wel een ijsje dicht in de buurt zijn. Of ergens verkoeling,
0: en
1: water.
0: Zonnebrand
1: schijnt ook wel handig te zijn.
0: Ja, ja. En je noemt het al een dilemma of dit nou gezond is of niet. Maar ja, we hebben natuurlijk ook in dit programma gewoon een dilemma. Welk dilemma vind jij leuker?
1: Natuurlijk, ja, het klassieke Top 400 dilemma.
0: Dankjewel. Nou, dat gaan we dus spelen. We gaan op pad en de muziek is weer van opperste kwaliteit. Ik bedoel, wat wil je met een professor aan het roer? Wij gaan beginnen en dan gaan we gewoon, alleen maar naar het strand. Ja, ik klap helemaal dicht. Ik ben ook al helemaal relaxed geworden. Snap je dat, Maarten?
1: Ik snap het heel goed.
0: Ja, lekker naar het strand met Jean-Philippe Rameau. Goedemiddag.

Muziek van Jean-Philippe Rameau, Naïs. En dan denk je misschien, ja, waarom? Dit gaat toch helemaal niet over het strand? Nee, maar de god van de zee, Neptunus, speelt hierin een hoofdrol. Dus we dachten, nou, dat mag wel als we met jou zo op zo'n muzikale strandvakantie zijn. Ja, op deze reis staan we natuurlijk ook even stil bij filmmuziek. Want ja, wat is er in je vakantie lekkerder dan lang uit op de bank een film kijken? Ja, wat mij betreft niets. Dus ik zat te denken, filmmuziek en het strand, de zee... Oké, ja.

Een van mijn favoriete filmcomponisten is Thomas Newman. En dit stukje muziek schreef hij voor de film Finding Nemo. Vroeger heb ik die film ontelbaar vaak gezien. Ik was altijd bang voor de haai die bloed rook. Het is geweldige muziek. Maar een veel minder bekend stuk uit die film, eigenlijk ook een nog mooier stuk, dat is deze. Ik zou zeggen, neem een duik en reis mee naar het koraalrif van Australië. Thomas Newman.

en bateau. Lekker in een bootje uit de petite suite van Claude Debussy. Quatuor Zaire, zij speelde dit. En daarvoor hoorde je Fronts Like These uit Finding Nemo van Thomas Newman.

0: gaan we luisteren. La Mer van Jean Trenet.
1: La Mer,

0: eerste, het tweede en het derde deel uit The Summer Dreams. Ja, professor Maarten, een leuk woordgrapje.
1: Ja, ik wist dat je me erop ging pakken.
0: Ja, ja, het, ja. Amy Beach.
1: Ja, nou, dat is toch helemaal een strandthema?
0: Ja, helemaal een strandthema, ja. Is waar. Ja. De muziek heeft er alleen niks mee te maken, maar de naam wel.
1: Nou ja, Summer Dreams.
0: Ook wel.
1: Ik dacht, Summer Dreams van Amy Beach, dat moet kunnen.
0: Dat vind ik eigenlijk.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. De volgende kan ook, trouwens.
1: Zeker.
0: Echt een banger, als je het mij vraagt. Zeker als je op het strand ligt.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Heerlijk. La Mer, ja, ik zei het al, van Charles Trenet. Blijft heerlijke muziek hier gezongen natuurlijk door Charles Trenet zelf. Ja, elke week gaan we op pad in dit programma met een componist. En aangezien we vandaag een muzikale reis langs de kust maken, gaan we naar buiten, naar het dorpje Eldeburg, met niemand minder dan Benjamin Britten. De Britse kust, met haar kliffen, lijkt me een heerlijke plek om te wonen. Ook een beetje eenzaam, maar ja, wel heel mooi. En Benjamin Britten was de gelukkige man. Want hij woonde in het dorpje Eldeburg en hij haalde ook heel veel inspiratie uit die plek.

Zo schreef hij de opera Peter Grimes. Het gaat over zijn woonplaats. Noem het nog maar een keer. Eildeburg, een vissersdorp aan de Engelse Noordzeekust. En als je deze muziek hoort, hier, komt de zon op. De wereld wordt wakker. Ja, het klinkt natuurlijk allemaal heel idyllisch, hè? Hier met die blazers erbij. Maar ja, het kan aan die Noordzeekust ook flink stormen.

Zee kent vele gezichten. En die gezichten die vertolkt Britten in zijn 4C interludes die hij schreef voor deze opera. Ja, het is niet alleen maar hectische muziek zoals dit hoor. Want als de zon weer ondergaat, de nacht valt, dan wordt het allemaal een stuk kalmer. Je hoort het derde deel uit de 4C interludes Moonlight van Benjamin Britten.

0: The Cold Song uit King Arthur van Henry Purcell. Even afkoelen op het strand mag ook wel, hè? Zeker na dat stuk van Benjamin Britten, zijn Sea Interludes, het derde deel. En dat deel heette Moonlight.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Biskov. En zij speelde Mavlast uit mijn vaderland van Bedřich Smetana. Of Mavlast uit mijn vaderland, dat is hetzelfde. Maar de Moldau daaruit van Bedřich Smetana. Ja, dat is toch een rivier, Maarten?
1: Dat klopt. Maar die rivier, die gaat over in de Elbe.
0: Ook een rivier.
1: En die mondt dan weer uit in de zee.
0: Okay.
1: Ja, en zo kun je het allemaal aan elkaar linken.
0: Ja, dus je kunt het over elk stuk met water kun je het hebben als wij een muzikale reis naar het strand maken.
1: Ja joh, ja. Tuurlijk.
0: Nou, dat is ook
1: heb
0: zo.
1: Het over de heide en op een gegeven moment weet je wel, dan
0: ja,
1: komt
0: water
1: het
0: de grond in.
1: Precies.
0: Ja, komt in de zee. Ja, nee, logisch. Ik vind de volgende wel iets duidelijker.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Wat leuk.
0: Seaside Rendezvous van Freddie Mercury. Echt heel leuk en goed gezongen ook door de King Singers. Luister maar. Didi.

0: Ja, wat moet je op een vakantie op het strand zonder dit stuk, The Seal Lullaby van Eric Whitaker. Een prachtig arrangement voor harp, gespeeld door Lavinia Meyer. En daarvoor hoorde je Seaside Rendezvous van Freddie Mercury, gezongen door de Kinks Singers. Ja, en daarmee zijn wij aanbeland, professor Maarten. Ook nu weer bij een klassiek top 400 dilemma. Heb je er zin in?
1: Ik kan niet wachten.
0: Pak de NPO-luisterapp er maar vast bij, want jij mag zometeen bepalen wat we gaan horen. De hit of de vergeten parel, daar kun je zometeen op stemmen. Wij gieten dat natuurlijk altijd in een prachtig thema, professor Maarten. Ik neem aan dat dat thema strand, zee of zoiets is.
1: Zeker, dat klopt.
0: Vertel.
1: Ja, nou, ik vond het deze week wel lastig om te bedenken.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik terug aan onze excursie die wij hebben gehad, Jan, met onze podcast, Missie Klassiek.
0: Ja.
1: En toen zijn wij naar het strand van Scheveningen gegaan.
0: Oh ja, dat was vorige zomer, hè?
1: Precies.
0: Ja.
1: En welke componist heeft daar 3 weken lang gezeten? Weet je dat nog?
0: Mendelssohn? Ja, was Mendelssohn.
1: Precies.
0: Ja.
1: Weet je ook nog waarom die daar was?
0: Om te baden.
1: Heel goed. Ja,
0: omdat zoals die gids zei, baden!
1: Ja,
0: precies. Baden!
1: Ja. Ja, die kwam daar om even een time-out te hebben van de relatie die eraan zat te komen.
0: En lekker te zwemmen in zee dus.
1: En te zwemmen in zee, hij zat in een crisis met zijn carrière, nou goed.
0: Allemaal dingen. Dus we hebben Mendelssohn in het dilemma. Wat is de hit?
1: De Schotse Symfonie.
0: Ja, lekker hoor. Ah, dit is wel een hitje.
1: Dit is zeker een hitje.
0: Stond op plaats 335 in de klassieke top 400. Betekent ook dat we een vergeten parel hebben. Anders is het geen klassieke top 400 dilemma natuurlijk. Ook van Mendelssohn. Wat is die?
1: Dat is een prelude nummer 4.
0: Kende jij hem?
1: Ik ken hem zeker niet.
0: Oké.

0: ook mooi.
1: Maar ja, totaal vergeten.
0: Totaal vergeten. Jij daar thuis, jij mag stemmen op dit dilemma. Stem maar de hit of de vergeten parel. Laat het weten in de NPO Luister app. En dan gaan we zo de balans opmaken. Na Wolfgang Amadeus Bach. Oh, nou nee, Mozart.

0: Una bella serenata. Ja, een mooie serenade was het. Uit de Corsi van Tutte, KV 588 van Mozart. Het Linus Ensemble speelde het. En daarvoor hoorde je de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. En zij speelde de ouverture uit de Corsi van Tutte, ook van Mozart natuurlijk. En de link naar dat strand, dat vind ik dan wel weer grappig, Maarten. Dat die opera zich afspeelt in de baai van Napels.
1: Ja, grappig hè?
0: Ja, interessant. Ja, de zee lijkt voortdurend aanwezig in de muziek, zegt de Nationale Opera er nog over. Vind je dat een beetje kloppen?
1: Ja, het is een beetje zoeken. Hè?
0: Ja,
1: het is, ja nou, je kunt het overal aan horen.
0: Maar het hoort wel bij onze muzikale strandvakantie.
1: Dat zeker.
0: Okay. Hey, we zitten nog steeds midden in dat klassieke top 400 dilemma. Er komen leuke appjes binnen in de NPO-luister. Heb je heel erg bedankt daarvoor. Wilbert die stuurt de Schotse symfonie. Die hoor ik niet zo vaak. Van Mendelssohn hoor je toch vaker andere hitjes. Ik vind deze wel leuk voor de afwisseling. Daarom stem ik voor het eerst op de hit. Ja, het is ook gewoon lekkere muziek natuurlijk. Je kunt erop stemmen, net als Wilbert. Stuur dan hit naar de NPO Luister app. Je kunt ook zijn zoals Sjoerd. Hij zegt, vergeet een parel alsjeblieft. Klinkt prachtig, maar die Schotse symfonie ken ik wel. Al heeft hij misschien wel weer wat meer te maken met het strand. Leuk, meer te maken met het strand. Maar toch ga ik voor de prelude.

ook mooi. Wel heel anders ook dan die Schotse symfonie. Je kunt het nog laten weten in de NPO Luisterapp. Stuur even hit of vergeten parel. Zometeen maken wij dan onze Excel compleet. Tellen we alles op. En dan komt er een uitslag uit. En dan bepaal jij dus wat we gaan draaien. Wij weten het ook nog niet. Die balans gaan we opmaken na Oliver Davis met zijn Water Variations.

0: sea ice melting. Ja, dat is dan weer een iets negatievere kant van het strand en de zee. Maar het gebeurt wel uit de Arctic Suite van Jacob Shea. En daarvoor hoorde je de Water Variations, of het tweede deel daaruit moet ik zeggen, van Oliver Davis. Professor Maarten, ben je klaar voor de uitslag van het top 400 dilemma?
1: Born ready.
0: Born ready, zeg je dit nu echt? Oh, dan ga ik even bij stilstaan.
1: Oké, dan doe maar.
0: Born ready. Oké, nou ja, we gaan het zien. Klassieke top 400 dilemma. Je kon stemmen op de hit van Mendelssohn. Je kon ook gaan voor de vergeten parel. Voor de hit gingen in ieder geval Jeroen, Merel, Sophie, Laurens, Berend, Vera, Sander. Er wordt dus volop geluisterd en gestemd. Dank daarvoor. Aan de andere kant Bram, Paulien, Jacques, Astrid, Wieneke, Marten, Koen. Zij gaan dan weer voor de vergeten parel. Professor Maarten, je hebt de Excel voor je.
1: Ja, het was behoorlijk tellen deze keer. Het was echt spannend.
0: Oké.
1: Maar... ja, we zijn toch weer uitgekomen, Jan, bij de vergeten parel.
0: Het wordt een beetje saai, hè? Wij bepalen.
1: Ik bepaal het niet.
0: Nee, wij bepalen het niet. Nou, we gaan dus niet luisteren naar de Schotse symfonie, maar wel naar de vierde prelude van Felix Mendelssohn.

De vierde prelude was dat van Felix Mendelssohn, oftewel de Verrijte Parel dus. Hier gespeeld op piano door Carl Andreas

0: water music. Ja, god, professor Maarten. We hadden net al die moeilijke rivier en nu wordt het nog abstracter.
1: Oh, je gaat...
0: Want op het strand is water.
1: Je gaat kritiek leveren.
0: Nee, ik wilde jou eigenlijk even in het zonnetje zetten. Want jij hebt natuurlijk de samenstelling, de muzieksamenstelling van dit programma gemaakt. Het was een hel, hè?
1: Nou, ik heb wel eens makkelijkere samenstellingen gemaakt, dat klopt.
0: Ja. Maar het was ook wel leuk.
1: Ja, natuurlijk, Jan. Ja. Als het uiteindelijk af is, dan ben ik heel blij.
0: Ja, ik vind het echt... Het past helemaal bij een strand, een lekker boek lezen. Ik vind het een heerlijke muzikale vakantie zo op de zondagmiddag.
1: Fijn. Goed zo. Daar ben ik blij mee om te horen.
0: Ja, muziek van Georg Friedrich Händel hoorden we trouwens. Water Music. Het Collegium 1704 onder leiding van Vaclav Lux. Zij zongen het. Ja, ik heb ook wel zin om naar het strand te gaan bijna.
1: Ja, maar wat houd je tegen om dat zo meteen te gaan doen?
0: Wat houd je tegen? Wat houdt ons tegen? Dat is ook een goed tv-programma.
1: Jong, wat
0: erg. Ja, goede vraag eigenlijk. Misschien ga ik wel naar het strand.
1: Oh.
0: Ja, of we gaan naar het rondel van de zaak luisteren.
1: Vind ik een stuk leuker.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Oké, nou, gaan we dat doen.

0: De Rondeña, de dans voor gitaar van Regino Sainz de la Maza. Thibaut Garcia speelend op gitaar. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Café Foyer, de strandvakantie.
1: Ja.
0: Zijn we nou klaar met die zomerspecials? Nee, hè?
1: Nee, Jan. Volgende week de laatste zomerspecial.
0: Gaan we naar het bos.
1: Ja, want we hebben de stad gehad, we hebben het strand gehad en nu gaan we echt de natuur in.
0: We gaan echt de natuur in. Nu al zin in. Volgende week zondag dus. Zometeen het zondagmiddagconcert hier op deze zender. En ik kom niet eens meer aan mijn woorden, joh. We zien elkaar volgende week weer. Tot dan.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostock kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebieden Hogevenen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
9: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
10: Een hele goede middag en van harte welkom bij het zondagmiddagconcert.
5: Vandaag met de opname van het concert dat begin dit jaar op 13 februari werd gegeven in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. Tarmo Peltokoski was de dirigent die voor het Rotterdamse Philharmonisch Orkest stond. En als eerste werd het vioolconcert van Johannes Brahms gespeeld. Hij schreef dit voor zijn goede vriend, de Hongaarse violist Jozef Joachim, aan wie hij ook de nodige adviezen vroeg tijdens het componeren van dit vioolconcert, om vervolgens de meeste adviezen compleet in de wind te slaan. Simone Lamsma is de solist die dat vioolconcert speelde. Zij maakte haar debuut als soliste op 14-jarige leeftijd. En sindsdien ja, is een veelgevraagd concertvioliste die wereldwijd met de beste orkesten optreedt. En dan na de pauze stond de derde symfonie, de Pastorale van Ralph Vaughan Williams, op de lessenaars. Geschreven in 1922. Ja, en de componist kreeg inspiratie voor deze symfonie tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij in Frankrijk diende als brancarddrager in een ambulanceploeg van het leger. Een periode die diepe indruk op hem had gemaakt. De jonge Finse dirigent Tarmo Peltokoski, hij is 26 jaar, stond dus voor het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En in 2022 werd hij benoemd tot vaste gastdirigent van het orkest. Nou, we gaan zo naar dat concert luisteren, maar we beginnen nu eerst met muziek van Mendelssohn, ook gespeeld door Simone Lamsma.

En dat was het tweede deel van de sonate voor viool en piano in F groot van Mendelssohn. En het werd gespeeld door Simone Lamsma op viool en Robert Kulek op piano. Ja, we gaan naar dat concert van 13 februari met als eerste werk op het programma het vioolconcert van Brahms, dat ook gespeeld gaat worden door Simone Lamsma. Het was een eerbetoon van de componist aan zijn goede vriend, de violist Jozef Joachim. Hij zou tijdens het schrijven van dit concert ook regelmatig advies vragen aan Joachim, hoewel hij die adviezen soms ook weer net zo hard in de wind sloeg. Joachim speelde het tijdens de première op Nieuwjaarsdag in 1879. Maar ze zouden ook samen vele concertreizen maken, waarbij Brahms dan als dirigent optrad. En zijn inspiratie haalde Brahms uit het vioolconcert in A-mineur van Viotti, dat hij talloze keren door Joachim had laten voorspelen. Nou, Brahms was 14 jaar oud toen hij Joachim voor het eerst hoorde spelen. De violist speelde toen het vioolconcert van Beethoven en Brahms was diep onder de indruk. 5 jaar later zouden ze elkaar voor het eerst ontmoeten en ontstond hun bijzondere vriendschap. Beiden hadden zeer veel respect voor de oude meesters als Bach en Beethoven, hadden niks met die moderne componisten als Liszt en Wagner. Ook waren ze beiden van mening dat muziek een diepere betekenis moest hebben en dat het niet moest gaan om virtuoze hoogstandjes en frivole nieuwigheden. Het zou nog jaren duren voordat Brahms dit vioolconcert voor zijn goede vriend zou schrijven. En dat zou ook kunnen komen omdat Joachim zelf ondertussen ook 3 vioolconcerten had geschreven. De eerste reacties op het vioolconcert in D groot van Brahms waren gemengd. In Wenen werd het door het publiek meteen met veel enthousiasme ontvangen. Maar dirigent Hans von Bülow achtte het werk niet zozeer voor de viool als wel een werk tegen de viool. Collega-componist Wieniawski noemde het werk onspeelbaar. En vioolvirtuoos Pablo de Sarasate wilde het niet spelen, omdat hij weigerde er maar wat bij te staan als de hobo de enige melodie van het concert zou spelen. En daarmee bedoelde hij de hobo-solo aan het begin van het tweede deel. Ja, Brahms wilde dan ook dat dit vioolconcert meer een samenspel zou worden tussen orkest en solist en dat het orkest dus niet alleen maar een begeleidende rol zou spelen. En hoewel het technisch gezien zeer veel eist van de solist, is het dus zeker niet de bedoeling geweest van Brahms om er een virtuoos hoogstandje van te maken. Hij schreef alles ten dienste van de muziek, niet van de solist. En de solist die het nu gaat spelen, dat is Simone Lamsma.

Simone Lamsma speelde het vioolconcert van Johannes Brahms samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Tarmo Peltokoski. Ja, en u hoort het, het publiek was razend enthousiast in die grote zaal van de Doelen begin dit jaar. Groot applaus voor de Nederlandse topviolisten en voor de muzici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En natuurlijk ook voor die jonge Finse dirigent Tarmo Peltokoski. En er kwam ook nog een toegift.

0: Simone Lamsma speelde als toegift het vierde deel uit de tweede vioolsonate van Eugène Ysaÿe.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Zometeen de derde symfonie, de pastorale van Ray Vaughan Williams, geschreven na de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog die hij van dichtbij had meegemaakt als vrijwilliger aan het front. Hij was daar brancarddrager. En zijn derde symfonie werd een eerbetoon aan alle slachtoffers van die oorlog. Ook Maurice Ravel componeerde muziek om de slachtoffers van die Eerste Wereldoorlog te herdenken. En dan met name de vele vrienden van hem die waren gesneuveld. En dat werd Le Tombeau de Couperin. Daaruit nu enkele delen, gespeeld door Kalefax.

En dat was muziek uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. In een bewerking gemaakt en gespeeld door Kale Fax. Ja, zometeen dus die derde symfonie van Ray Vaughan Williams. Maar nu eerst nog muziek van een andere Britse componist, van Gustav Holst.

En dat was muziek uit de St. Paul's Suite van Gustav Holst. En het werd gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Fijn dat u luistert naar het zondagmiddagconcert. Ja, we gaan nu weer verder met dat concert van afgelopen 13 februari. Tarmo Peltokoski stond bij dit concert voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En na de pauze stond die derde symfonie van Ray Vaughan Williams op het programma. Hij voltooide dit werk in 1922. Het werd gepubliceerd als pastorale symfonie. Niet zozeer als een ode aan het platteland, maar het is eigenlijk meer een verwijzing naar de velden van Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar Vaughan Williams met eigen ogen de gruwelijkheden van die oorlog had gezien, omdat hij als brancarddrager diende in het Engelse leger. En het verhaal gaat dat hij een trompetist hoorde oefenen die per ongeluk een septiem, een toonsafstand van 7 tonen, speelde in plaats van een octaaf. En dat moment dat leidde uiteindelijk tot de trompetcadens in het tweede deel. Vaughan Williams wilde trouwens niet of nauwelijks praten over die periode dat hij aan het front gewonde soldaten moest ophalen. Ondanks zijn leeftijd, hij was al bijna 42, had hij zich in augustus 1914 aangemeld als vrijwilliger voor militaire dienst. Hij ging dus als brancarddrager mee met een ambulanceploeg in Frankrijk, later ook nog in Griekenland. Ja, en hij was aanzienlijk ouder dan de meeste van zijn medesoldaten. En die slopende arbeid van gevaarlijke nachtelijke tochten door modder en regen, dat moet toch gewoon bijzonder zwaar geweest zijn. En het voortdurende lawaai van die kanonnen, dat beschadigde bovendien zijn gehoor en leidde later tot doofheid. En die oorlog liet een diepe emotionele indruk achter op hem. Hij verloor veel vrienden en kameraden. Tijdens de oorlog was hij gestopt met componeren. Na zijn terugkeer naar Engeland duurde het even voordat hij weer nieuw werk zou gaan schrijven. En pas in 1922 componeerde Ray Vaughan Williams weer een belangrijke nieuwe compositie. En dat werd deze derde symfonie.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Tarmo Peltokoski speelde de derde symfonie van Ralph Vaughan Williams. En met dit werk, dat een eerbetoon was van de componist aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, eindigde dat concert van 13 februari van dit jaar. Ook Igor Stravinsky schreef in 1917 een werk geïnspireerd door oorlog, zijn Histoire du Soldat, over een soldaat die op weg naar huis zijn ziel aan de duivel verkoopt door zijn viool om te ruilen voor een boek dat onmetelijke rijkdommen belooft. Uit die suite L'Histoire du Soldat zijn dit de eerste twee delen.

En dat waren de eerste twee delen van L'Histoire du Soldat van Stravinsky, gespeeld door violist Rolf Schutte en ensemble. Ja, dan gaan we alvast vooruitblikken naar de uitzending van volgende week. Dan herhalen we het concert dat op 12 april van dit jaar werd gegeven door het Concertgebouw Orkest onder leiding van Aurel Davidiouk. Als eerste werd toen Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy gespeeld. Vervolgens klonk het orgelconcert van Poulenc met Leo van Doeselaar achter het Maarschalkerweerd-orgel van het Concertgebouw. En tot slot de vierde symfonie van Tchaikovsky. En nu ook muziek van Francis Poulenc. Dit is een orkestbewerking van het eerste deel van zijn sonate voor fluit en piano, gespeeld door fluitiste Emily Beinen.

En dat was Emily Beinen, solofluitiste van het Concertgebouw Orkest. En ze speelde een orkestbewerking van het eerste deel van de sonate voor fluit en piano van Francis Poulenc. En werd daarbij begeleid door de BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Bramwell Tovey. Volgende week in het zondagmiddagconcert onder meer de vierde symfonie van Tchaikovsky. Een groot voorbeeld voor Tchaikovsky, voor het schrijven van dit werk, was de vijfde symfonie van Beethoven. En daarom de muziek van Beethoven. Dit is het eerste deel uit zijn pianotrio opus 70 nummer 1, het zogeheten Geistertrio.

Het Van Baarle trio speelde het eerste deel van het Geister trio van Beethoven. Ja, we gaan tot slot van deze uitzending nog even weer terug naar de dirigent van het concert dat vandaag centraal stond. En dan heb ik het over Tarmo Peltokoski. Je hoort het vierde deel uit symfonie nummer 36 van Mozart, gespeeld door de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Tarmo Peltokoski dus.

Tarmo Peltokoski dirigeerde de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en ze speelden het vierde deel van symfonie nummer 36 van Wolfgang Amadeus Mozart. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit zondagmiddagconcert. Zometeen discotabel met Cécile Huyne. Ik wens u nog een hele mooie zondag verder en graag tot volgende week.

0: Welkom allemaal. We herhalen vandaag een special die we eind mei uitzonden.
1: NPO Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
0: Goedemiddag allemaal, welkom bij Discotabel. Vanmiddag gaan we weer een compositie helemaal uitpluizen, een special uit de serie In Stukken. En bij die specials staat de speellijst altijd al vanaf het begin van de uitzending op de website onder de kop uitgelicht. Vandaag luisteren we naar een van de beroemdste symfonieën ooit geschreven, de zesde symfonie van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Hij schreef hem in 1893 en gaf de symfonie de bijnaam Pathetiek. En op het manuscript schreef hij in het Russisch Patetitskaya. En dat betekent niet zozeer pathetisch, maar gepassioneerd. Tchaikovsky was heel blij met zijn symfonie en schreef: ik geef je mijn erewoord dat ik nooit in mijn leven zo tevreden was, zo trots en zo gelukkig in het besef dat ik een goed stuk heb geschreven. Ik beschouw het absoluut als de beste en de meest oprechte van al mijn creaties. Aldus Tchaikovsky. Nou, voordat we naar al het moois gaan luisteren, stel ik de paneleden voor. Naast mij zit bastrombonist van het Residentsorkest en dirigent en schrijver en vinoloog Wouter Iziger. En er tegenover zit dirigent en presentator Jules van Hessen. Zij kozen vandaag alle fragmenten uit. Welkom.
2: Goedemiddag.
0: Mannen, fijn dat jullie er zijn. Wouter, wanneer hoorde jij die pathetiek voor het eerst?
3: Ja, dat is eigenlijk wel een interessant verhaal. Ik kom uit een niet super muzikaal gezin. Dus ik heb eigenlijk het grootste gedeelte van het symfonisch repertoire op het conservatorium leren kennen. Dan hadden we nog van die cassettebandjes die je moest luisteren voor de luisterlijst. En daar hoorde ik Tchaikovsky 6 en ik was op slag verliefd op het stuk. Het was aangrijpend, het raakt je meteen in de ziel. Dus, en dat heeft me eigenlijk sindsdien nooit losgelaten eigenlijk.
0: Heeft de trombone veel te doen?
3: Nou, grappig genoeg, van alle Tchaikovsky-symfonieën is dit niet per se degene waar de trombone het meest in voorkomt, maar wel op een hele effectieve manier, op hele luide passages, maar ook op de allerzachtste passages in dit stuk, wanneer de emotie echt hoogtij viert, dan komen wij er met de trombones bij. En dat maakt het wel een ongelooflijk interessant stuk om te spelen.
0: Nou, neem ons mee vandaag, hè, in die speciale trombonestukjes.
3: Heel graag.
0: Waarschuw maar als er iets moois aankomt. Jules, heb jij een persoonlijke herinnering aan Tchaikovsky?
2: Ja, best wel veel. Maar de meest persoonlijke is dat dit het eerste stuk was dat ik dirigeerde in aanwezigheid van wat later mijn vrouw bleek te worden. En dat was ook een beetje de bedoeling. Ik wilde indruk maken en ik zie haar gewoon nog zitten, een beetje zo schuin achter het orkest. Ik heb dus meer naar haar gekeken, denk ik, naar het orkest.
0: Maar ze zat niet in de zaal?
2: Ja, ze zat in de zaal, maar dat is zo'n zaal, dat was, dan zie je die Philipszaal waar je dus publiek achter het orkest hebt.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja.
2: Dus daar zat zij. En ja, dat stuk is al heel emotioneel. Dus, en ik ben wel een emo-mens, zullen we maar zeggen. En daar was al heel veel emotie. En ik dat is echt een van die concerten die ik nooit zou vergeten. Ook omdat dus die emotie van dat stuk werd eigenlijk een beetje getransponeerd naar onze persoonlijke relatie die nog in bloei was. Maar dus blijkbaar veelbelovend was.
0: Viel ze in katzwijm voor je daarna?
2: Ik durf wel ja te zeggen. Ja. Maar nu krijg ik waarschijnlijk enorm op het donder als ik thuis kom. Maar goed, dat...
0: Ik kan me voorstellen dat dat heel indrukwekkend is als je iets voor iemand begint te voelen en die staat daar zo'n symfonie te dirigeren. Dat moet een verpletterende indruk maken.
2: Nou ja, ik denk wel dat je als dirigent ook een soort kwetsbaarheid moet tonen als je dit stuk goed wil dirigeren.
0: Zeker in het laatste deel natuurlijk, ja. Maar... Daar komen we straks bij.
2: Daar gaan we het over hebben, denk ik, ja.
0: We gaan beginnen, Jules, met een van jouw keuzes van het eerste deel. Het Leningrad Philharmonisch Orkest onder leiding van Yevgeny Mnavinsky uit 1960. Waarom?
2: Nou ja, daar hadden we eigenlijk. Het is een beetje de maatstaf, denk ik, zeker voor onze generatie. Dit was de opname. Het had met heel veel dingen te maken. Mnavinsky was een waanzinnige dirigent. Maar je kan het een beetje vergelijken met Toscanini, die een beetje de romantische stof daar afhaalde. Dus die was eigenlijk relatief zakelijk, preciezer, koper gewoon heel, alles was heel erg exact, zonder dat het ongevoelig was. We hebben een koperblazer in ons midden. Dat was een koperblazersgeneratie met Koslov, Margolin en Bujanowski. Dat waren gewoon de Johan Cruijffs van die tijd. Dus dat, die kwaliteit was waanzinnig. De kleur van het orkest, nu lijken alle orkesten op elkaar. En toen kon je echt, zeg maar, de kleur van het orkest, de kleur van de houtblazers was uniek. Dus ja, dat was eigenlijk de maatstaf, denk ik.
0: We gaan luisteren.

0: Leningrad Philharmonisch Orkest onder leiding van Yevgeny Mravinsky met het eerste deel van de zesde symfonie van Tchaikovsky. Jules, jij wil nog iets vertellen over die Russische dirigent Rozsesvensky.
1: Nou ja, ik heb het geluk gehad om een tijdje als privéleerling van deze man te mogen zijn, zullen we maar zeggen. Het was een man van weinig woorden. Ik heb gewoon een aantal geniale trucs geleerd. Met name door de inleiding van deze symfonie. Ik ga er twee, probeer ik er heel snel te noemen. Want je moet op het begin, je moet die bassen, die spelen heel zachtjes. Die moet je dus heel zachtjes
0: krijgen.
1: Hoort
0: het begin bijna niet, hè?
1: Nee, en dat, zo hoort het ook. En laat ik zo zeggen, in de dirigentenschool, wat doe je dan? Dan geef je gewoon een hele kleine opmaat. En wat Rozsesvensky zei, no a beat. Dus wat doe je dan? Je laat eigenlijk heel langzaam je handen zakken. Die contrabassen hebben geen idee wanneer ze eigenlijk moeten beginnen.
0: Nee, dat dus maakt het heel spannend.
1: Dat maakt het heel spannend. Ze zitten aan de op, helemaal aan de punten spelen. Dus ze gaan heel onzeker, heel zacht spelen. Nou, dat was truc 1. En de andere truc was, wat hier ook enorm opvalt in die inleiding, zijn die stiltes. Die stiltes zijn fermates. En als ze te lang zijn, is het niet goed.
0: Wat is een fermate?
1: Een fermate is dat je iets net zo lang mag doen als je wilt.
0: Ja.
1: Maar zeg maar in de klassieke zeg maar muziek is het eigenlijk een regel dat je dan iets precies in de tijd, dus dat het precies een extra maat is. In de romantiek is het juist omgekeerd, dan moet je het juist heel spannend maken. En Rozsesvensky deed bij die formates een soort schrikbeweging om eigenlijk aan te geven, die formates moeten buiten de takt zijn, die moeten volkomen verrassend zijn. En je merkt hier bij deze opname, die ook al geweldig is, maar de spanning van die stiltes is zo briljant geregisseerd. Dat is meesterschap.
0: Vind jij dat ook, Wouter?
2: Ja, het is sowieso. Ik vind dit een opname die we allemaal leren kennen eigenlijk. En het is eigenlijk de opname die het meest bijblijft, ook meteen daardoor. Wat ik er zo mooi aan vind, zeker in zo'n symfonie als dit, als je niet uitkijkt, kan het heel snel sentimenteel worden wat er gebeurt. En dat is bij hem nooit. Het is altijd vol emotioneel geladen. Het is ook heel interessant om Mravinsky te zien dirigeren. Ik kan alle luisteraars aanraden om wat YouTube

0: hier bij deze opname, die ook al geweldig is. Maar de spanning van die stiltes is zo briljant geregisseerd. Dat is meesterschap.
1: Vind jij dat ook, Wouter?
2: Ja, het is sowieso. Ik vind dit een opname die we allemaal leren kennen eigenlijk. En het is eigenlijk de opname die het meest bijblijft ook meteen daardoor. Wat ik er zo mooi aan vind, zeker in zo'n symfonie als dit, als je niet uitkijkt, kan het heel snel sentimenteel worden wat er gebeurt. En dat is bij hem nooit. Het is altijd vol emotioneel geladen. Het is ook heel interessant om Mravinsky te zien dirigeren. Ik kan alle luisteraars aanraden om wat YouTube-filmpjes van De Beste Man te bekijken. Een strenge blik als een havik over zijn bril. Kleine bewegingen, maar met een soort intensiteit in die man dat je denkt van, oh jee, gaat dit allemaal wel goed straks? En dat weet hij zo goed op dat orkest over te brengen, ja. Het altijd lading heeft. Ja. En dat vind ik er heel mooi aan.
0: Ja, wat heel leuk was, wij keken elkaar aan, er is op een gegeven moment een bas accent, is er, wat echt heel mooi, heel heftig. We zaten ook echt aan te kijken.
2: Explosie.
0: Ja. Explosie, ja. Dat je denkt, wauw. Ja. En dat kenmerkt ook, denk ik, de interpretatie, omdat die gewoon echt heel explosief kon zijn.
1: Jules, je hebt nog twee korte fragmenten gekozen uit het deel, waarbij er bij de ene opname een fagot wordt gebruikt en in de andere een basklarinet. Kun je dat kort even uitleggen?
0: Ja, ik kan het heel kort uitleggen. Tchaikovsky schrijft iets bizars. Die schrijft op een gegeven moment in de fagot 6 keer P. Ik weet niet wat de pianississimo. Dus het is het heel erg zacht. En dat moet dan na een hele mooie klarinet solo. Vlak voordat de grote uitbarsting daar is. En er zijn gewoon heel veel fagotten die dat niet kunnen. En dus de truc is om dan een basklarinet, die kan wel heel zacht in dat register, maar het is logistiek interessant, want met de huidige orkest-CO's moeten die mensen toeslag krijgen en moeten ingevlogen worden. En die moet uiteindelijk weer tweede klarinet spelen, dus tegenwoordig is dat gewoon. Maar het wordt dus heel veel gedaan. Nog sterker, de redactie was best nog wel bezig om een fagotversie. En als het goed is, ik denk dat het Brian Pollard is die het wel kan. Zeg ik het goed?
1: Ja, we gaan ze kort laten horen. En we beginnen nu met versie van het Concertgebouworkest. Onder leiding van Bernard Haitink in 1978. En daarin hoor je dus, even kijken, eerst de klarinet en dan de fagot.

Ja, ik hoop dat u niet van uw stoel gevallen bent bij die forse explosie. We gaan meteen door naar het tweede fragment. Dat is het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner in 1955. En nu hoor je dus de klarinet gevolgd door de basklarinet.

0: zijn verhaal toen hij uiteindelijk op de box stond. Ja, beste mensen, ik ben vannacht tot 4:30 bezig geweest om te studeren. En ik denk dat ik nu eindelijk begin te begrijpen hoe de symfonie in elkaar zit. En hij kwam met een opname daarna die zo dramatisch is. En ook het laatste deel die bijna 2 keer zo lang duurt als bij de andere opnames die we hebben. Ja. Maar ik vind het eerste deel wat we nu gaan luisteren, de doorwerking van het stuk, waarin alle thema's die we eerder gehoord hebben allemaal in razendsnel tempo passeren. Ja, zo geladen en zo recht in je hart meteen, dat die moest ertussen.
1: We gaan luisteren naar de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein, een opname uit 1986.

0: vond dat eigenlijk wel heel mooi, Wouter. Ga jij voor de fagot of de basklarinet?
1: Kijk, ik ben altijd wel zo puritein om te zeggen, blijf zo dicht mogelijk bij de partituur. Maar in dit geval kan ik me heel goed de uitzondering voorstellen, omdat het zo heerlijk doorloopt in dat klarinetregister. Alsof het één instrument is die in die laagte verdwijnt in dat hele zachte. Ja. Dus ik denk dat dit eigenlijk een hele sterke oplossing is.
0: Waarom is dat zo moeilijk op fagot, denk je?
1: Nou, fagot heeft daar al eventjes rust gehad. Ook en die klarinet die is bezig met die solo. En dan moet je in een relatief laag register moet je dan echt extreem zacht inzetten. Nadat
0: door
1: je een tijdje niks
0: rietje
1: gedaan hebt. Dat is gewoon heel spannend en heel lastig. Terwijl de basklarinet eigenlijk relatief makkelijk ligt op die plek.
0: Ja, precies.
2: Hij eindigt op het lage D. Dus als je ene laagste noot in wezen. Dus dat
0: zo. Dat is doodeng.
2: Doodeng. En dan met 6 P's.
0: Met 6 P's, ja. 6 P's is dus 6 keer piano, hè?
1: Ja.
0: Voor de luisteraars om uit te leggen dat het eigenlijk onhoorbaar moet zijn. Ja. Maar toch net hoorbaar.
2: Precies.
0: Dat lijntje moet doorlopen, ja. Nou, we gaan verder. Net na dit punt van die enorme uitbarsting. Met een keuze van jou, Wouter. Leonard Bernstein. Hij noemde de symfonie ooit een van de grootste psychologische drama's in de muziek. Hoe laat Bernstein dat drama uit de verf komen?
1: Nou, het is een opname waarvan ik vond dat die ertussen moest zitten. Omdat het misschien wel een van de meest controversiële opnames is die er zijn. Bernstein had dat stuk al 2 keer eerder opgenomen met de New York Philharmonic. En die kwam op zijn bekende manier met zijn sigaret in zijn mond veel te laat. Kwam hij binnenlopen bij de repetitie. Begon eerst rustig een praatje met wat mensen te houden. En concludeerde met

0: De New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein, 40 jaar geleden in 1986. Met lekker knetterend Amerikaans koper, mag ik wel zeggen, hè, Wouter?
1: Dat kun je wel
0: zeggen,
1: ja.
0: Ik zag een glimlach bij jou.
1: Nou ja, het aardige is, we hadden het net over die zes keer piano. Tchaikovsky is heel extreem in al zijn dynamieken. Hier staat vier keer forte bij voor ons. Terwijl drie keer forte feitelijk uiterst sterk betekent. Ja. Sterker dan dat kun je al niet.
0: Nee.
1: En daar doet hij nog een schepje bovenop.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is ook behoorlijk geslaagd in deze opname natuurlijk. Dit is, en dan nog te bedenken dat er waarschijnlijk wat dempers opgezet zijn om te voorkomen dat de boksen klappen.
0: Knallen.
1: Wil je niet weten hoe dit live geweest moet zijn,
0: nee,
1: natuurlijk.
0: Precies. Ja, want je ziet Bernstein bijna ervoor staan en losgaan met wapperende haren en zweten op zijn gezicht, toch?
1: Dat helemaal, ja, dat werkelijk, die intensiteit.
0: Ja.
1: Maar het mooie vind ik dat daar tegenover natuurlijk een eerder stukje staat. Op het moment dat deze... dat begin geweest is, die enorme shock die we net hoorden, versteelt het.
0: Ja.
1: En dan horen we in het laagkoper horen we de dodenhymn voorbij komen uit het Russisch orthodoxe requiem. Dat is ook een heel intens, juist heel zacht gespeeld. Dus die extremen die zijn zo mooi,
0: ja,
1: uitvergroot hier.
0: Ja.
1: Interessant is overigens dat Stravinsky ooit op zijn sterfbed dacht zijn familie hem een plezier te doen door deze opname op te zetten. Alleen zij wisten niet dat dit de dodenmis was die hier geciteerd wordt. En aan al zijn mimiek zagen ze op dat moment van zet hem alsjeblieft af, want ik ben er nog.
0: Dit was geen goed idee.
1: Nee, nee. Ja.
0: We gaan naar het tweede deel. En dat is beroemd vanwege die asymmetrische vijfkwartsmaat. Een wals die net uit de pas loopt. En Jules, jij hebt daar een anekdote over?
2: Het is inderdaad een wals die uit de pas loopt. Het is in vijven. Dus het is 1, 2, 3, 4, 5. Dus je hebt dus eigenlijk, dirigeer je dat normaal in tweeën, maar dan zeg maar één slag is wat langer. Dus 1, 2, ja, slag, 3, 4, 5. En dat is zeg maar voor jonge dirigenten, en misschien ook oude dirigenten hoor, is vaak best wel een beetje lastig en ingewikkeld. En we waren op een gegeven moment op een dirigentencursus. En er was een van onze kandidaten, die vond dat heel erg lastig. Dus die sloeg dat in vijven. Dus dat was al heel grappig. En dan weet je hoe een orkest reageert. Die
0: Waarom
2: speelt.
0: Was dat grappig? Omdat je dan snel in vijven moet slaan.
2: Nou ja, dan moet je snel in vijven slaan. Dat is heel onmuzikaal. En zo'n orkest
0: heel zenuwachtig.
2: Het orkest zit dan al een beetje te lachen. Maar dat overmaat van de ramp versloeg hij zich dus ook nog. En het was uit fase. Dus hij sloeg eigenlijk een soort tel achter het orkest aan. Dat is opvallend, Cecile. Het orkest had dat pas na 2 minuten door. Maar, maar toen het orkest dat door had, toen kreeg je een soort verbintenis in het orkest. Die begon enorm te lachen. Die begon er heel mooi te spelen op dat moment eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: Maar dat was... dat is ook een beetje zo'n metafoor. Ja, soms maakt het helemaal niks uit wat wij staan te doen. Als jullie plezier hebben met elkaar, spelen jullie toch wel mooi.
0: Ik had begrepen dat die dirigent later toch een hele beroemde dirigent
2: is
0: geworden.
2: Ja, ik ga geen namen noemen.
0: Dat bewaren we dan voor even voor. Na afloop. Jules, jij koos een hele langzame opname, die van Sergio Celibidache met de Münchner Philharmoniker live in 1992. Waar moeten we op letten?
2: Nou, dat het gewoon veel te langzaam is eigenlijk.
0: Oké, hier komt ie.

0: De versie van het tweede deel door de Münchner Philharmoniker onder leiding van Sergiu Celibidache. Wel een klus om hierop te dansen, hè? Wouter, de tempo-aanduiding is Allegro con Grazia. Hè? Ja. Wat betekent zoveel als levendig en gracieus. Doet hij dat?
1: Nou ja, daar kunnen we over discussiëren natuurlijk. Hè? Het is wel echt een heel traag tempo om het te spelen. Maar het grappige is, we hadden het er net tijdens de opname al even over. Het stuk zit zo goed in elkaar dat het als je het stuk inderdaad niet zou kennen, zei Jules net heel terecht, dan kan het prima werken. Maar het is, als je het stuk kent, dan is het wel echt heel, heel erg zwaar aangezet.
0: Ja. En in dit tempo, Jules, kun je het dus wel in vijf dirigeren.
2: Ja, absoluut. Je moet het zelfs bijna in vijf dirigeren.
0: Ja, want je hoort ook die pulsen bij de bassen. Bouken. Wouter, jij koos een modernere uitvoering van dit deel. De Berliner Philharmoniker. Met hun chef, Kirill Petrenko, live in 2019. En dat was toen zijn allereerste opname met de Berliner als chef. Waarom word je hier zo blij van?
1: Nou, allereerst vind ik de hele opname van dit stuk heel erg goed. Anderzijds vind ik het ook wel interessant dat Kirill Petrenko juist dit werk heeft uitgekozen natuurlijk om als eerste album uit te brengen, als live concert. En wat ik hier heel erg mooi aan vind in dit tweede deel is dat het bijna een soort Mendelssohn-achtige lichtheid heeft. Het is fris, er zit energie in en ik denk een heel mooi contrast met wat we net gehoord hebben ook.
0: Ja, dat is wel apart, Mendelssohn-achtige frisheid bij de Berliner.
1: Maar dat kan zeker, ja, klaarblijkelijk. Ja.
0: We gaan luisteren en dat we daarna nog even over hebben. Hier is de Berliner onder leiding van Kirill Petrenko.

0: De Berliner Philharmoniker live onder leiding van hun chef Kirill Petrenko met het tweede deel van de zesde symfonie van Tchaikovsky. Wat een ongelooflijk orkest is dit. Jules, jij zei net iets interessants.
1: Ja, ik zei, als dit een blinde luistertest was geweest, had ik daar niet de Berliner uit herkend.
0: Nee, waarom niet?
1: Nou, het heeft zo'n lichtheid en transparantheid. Ik wil niks onaardig zeggen over de Berliner, maar die zien wij toch als een soort zware tank, zullen we maar zeggen. En dit is zo licht, transparant. Petrenko moet zeggen, een hele mooie balans tussen strak, maar niet zakelijk, zullen we maar zeggen. En eigenlijk, ja, ik vind bijna alles klopt. Dynamisch klopt het. Ja, en gewoon individueel, zo'n cello-groep die gewoon perfect.
0: Ongelooflijk, hè?
1: De kwaliteit is, ja, dit is wel echt een hogeschool orkestspel dit.
0: Ja, hè? Wouter?
2: Ja, kom maar.

0: Alleen maar aansluiten. Kijk, eigenlijk deze hele opname is echt voor de luisteraars de moeite waard om eens helemaal te luisteren. Het is fascinerend natuurlijk hoe hij zo'n wals die niet klopt, hè, een wals hoort in drieën te zijn, niet in vijven, hoe je dat zo'n lichtheid, zo'n...
1: Het lijkt alsof het klopt in ieder geval.
0: Precies, ja. Er is geen moment dat je denkt, dit is idioot om het zo te doen.
1: Uit de pas. Ja, precies. Je hoort het al, luisteraars, zet deze opname eens helemaal op. Van harte aan te bevelen. Dit is Discotafel trouwens met bas-trombonist Wouter Isger en dirigent Jules van Hessen. Opmerkingen en vragen kun je sturen naar de app van NPO Luister. Ik heb een verrassing voor jullie, want er is ook een nieuwe opname van deze symfonie en hier is het triomfantelijke derde deel.

0: Allegro Molto Vivace, het derde deel van de nieuwe opname van... En ik kijk jullie vragend aan. Enig idee? Wil je een gokje wagen?
1: Nee, ik wil geen gokje wagen.
2: Ik durf dat ook nooit zo goed aan, dit soort gokspelletjes. Maar het is wel een fraaie opname.
0: London Symphony, onder leiding van Gian Andrea Noseda.
1: Oh.
0: Ja?
1: Mag ik wat zeggen?
0: Alsjeblieft.
1: Als dit dus een nieuw onontdekt deel van de notenkraker was geweest, had ik het fantastisch gevonden, want er wordt overwegend heel goed gespeeld. Maar in de context van deze symfonie vind ik het echt een opname die de plank totaal mislaat.
0: Oké.
1: Dit is,
0: waarom?
1: Ik ben blij dat Wouter aan het knikken is. Ik denk dat hij weet wat ik ga zeggen. De context van dit deel is, hier gaat de wereld ten gronde. Dit is de ondergang. En dit is zeg maar de opmaat voor de grote tragedie, het laatste deel. En dit wordt inderdaad gespeeld, dit wordt als Mendelssohn gespeeld. Als een,
0: heel vrolijk.
1: Heel vrolijk. En hier zit totaal geen urgentie in. En ik word er zelfs een beetje boos over. Want hij heeft het niet begrepen. En ik vind dit echt treurig, want het orkest speelt behoorlijk en het orkestspel is goed verzorgd.
0: Het is live, hè?
1: Het is live, mm-hmm. Ja. Maar laat ik zo zeggen, ik heb geen idee waarom je dit op de markt zou moeten brengen. Want we hebben nu al zoveel mooie opnames gehoord. Dit voegt voor mij helemaal niets toe. Dit is voor mij echt 13e dozijn.
0: Maar hoe kun je zoiets waarschijnlijk vrolijk stukje...
1: Het heeft met heel veel dingen te maken. Het heeft met timing te maken. Het heeft met drive te maken. Het heeft met dynamiek te maken. Dus het zijn heel veel componenten die dat kunnen. En hier worden steeds verkeerde keuzes gemaakt, vind ik. Nogmaals, ik denk als je het stuk niet kent en niet weet wat het is, is het goed, prettig en leuk. Maar als je het verhaal van deze symfonie, mm-hmm. We gaan straks naar dat deel, die catharsis, die tragedie. En ja, er zijn heel veel Russische dirigenten die noemen dit inderdaad, de wereld gaat ten gronde.
0: Ja.
1: Nou ja, en dat wordt hier op geen enkele manier verklankt.
0: Wouter, zeg jij er eens wat van?
2: Nou, laat ik altijd, want zo zit ik ook in elkaar met de positieve dingen beginnen natuurlijk. Hè?
0: Fijn, Wouter.
2: Zeker ja. Na dit. Kijk, wat ik heel knap vind is, zeker voor een live opname, de enorme transparantie die erin zit. Met de strijkersbeweging. Het klopt allemaal heel goed. Er zit een energie in die waar je ook van alles voor kunt zeggen. Kijk, ik snap heel goed wat Jules inderdaad terecht zegt. Je mist een bepaalde urgentie en het klinkt als een vrolijk ommetje om het park. En dan komt er een leuke mars voorbij uiteindelijk. En dat is aangenaam en prettig om naar te luisteren. Maar als losstaand deel. Ja. En het is natuurlijk altijd het deel waar we altijd op het podium in angst en beven zitten. Van komt er applaus na dit deel?
0: Ja.
2: Nou, met deze vrolijkheid weet je zeker dat er een enthousiast warm applaus achteraan komt. Ja.
1: Ja, misschien interessant om te zeggen, Koert Sanderling die vergeleek dit met de vijfde Shostakovich. Want de vijfde Shostakovich was ook iets wat voor de mensen die ervoor betaalden zoiets hadden van... Hey, dit is een ode. Het is een ode. Dit is geweldig. Het is triomfantelijk. Maar het was kritiek. En dit is ook iets waarvan je denkt van nou, het is vrolijk gezellig. Maar hier gaat de wereld ten onder. En dat is gemist, denk ik.
0: Wouter, jij koos voor dit deel voor een orkest van eigen bodem. Dat vind ik ontzettend leuk. Neem ons eens mee in je keuze.
2: Ja, ik heb daar twee goede redenen voor die ik graag even uit de doeken wil doen. Allereerst... Kijk, en ik maak me daar zelf ook meteen schuldig aan met de opnames die je aanlevert. Dan kom je al heel snel bij de grote buitenlandse orkesten terecht. En als het een Nederlands orkest is, wordt dat al vrij snel het Concertgebouworkest. Wat natuurlijk qua kwaliteit ook buiten kijf staat allemaal. Maar we hebben in Nederland zo verschrikkelijk veel prachtige orkesten van enorm hoge kwaliteit. Waar we misschien wat te makkelijk overheen kijken eigenlijk. Dus ik wil als grote shout-out toch echt een Nederlands orkest hierin hebben.
0: Heel
2: en dan
0: goed,
2: dit keer niet het Concertgebouworkest. Ik vond het ook te goedkoop van mezelf om dan een opname van het residentieorkest te nemen. Dus ik ga naar de collega's van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Een prachtige opname met hun toenmalige chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin. Ik heb daar nog één andere belangrijke persoonlijke reden bij die ik ook heel graag even wil noemen.
0: Ja.
2: In dit orkest speelt ten tijde van deze opname mijn vroegere conservatoriumleraar Ben van Dijk. Nou, dat zal de meeste luisteraars misschien niet zo heel veel zeggen. Maar Ben van Dijk is op het gebied van bastrombone echt wereldberoemd.
0: Ja.
2: En als wij in Nederland kijken, heeft hij alleen al de bastrombonisten van het Noord-Nederlands Orkest, het Radio Philharmonisch Orkest, het Rotterdamse Residentie Orkest, ga zo maar door.
0: Heeft hij allemaal opgeleid.
2: Ja. En dit is dus een enorme shout-out ook naar hem, omdat zo'n gepassioneerd mens, hij speelt gelukkig nog steeds zelf thuis heel veel en geeft nog steeds les. Ja, dus daarom wilde ik dit heel graag laten horen.
0: Nou, fantastisch. We gaan luisteren naar de laatste 5 minuten van dit derde deel door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nezensiga.

0: Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nezessega in 2012. Ja, wat een genot. Niet lullen, maar poetsen, zou ik zeggen. Wouter zit hier met een smile van oor tot oor, met name bij de koperpassage.
1: Ja. Nou, ik geniet van de hele opname. Ik vind het gewoon echt dat het orkest hier waanzinnig klinkt.
0: Waanzinnig,
1: met een enorme energieke drive. Ja. En het, ja. Het grootste koper dat ze daar ook hebben, dat is echt fantastisch.
0: Ja,
2: ja,
0: heel mooi.
2: Ja, ja, ze hebben die Londenaar helemaal naar huis gespeeld, vind ik. Hè? En qua interpretatie, dit is precies wat ik bedoel. Dit is een opname die wel die urgentie, dat noodlot, die drive heeft. En dat is echt het verschil tussen dag en nacht. En ja, ik ben een enorme chauvinist, maar apentrots op Rotterdam.
0: Ja,
2: dat ze dit,
0: ik ook.
2: Dat
0: je voelt de energie. Ja. En het is ook weer met Yannick. Hè? Yannick Nezessega, hij is toch wel volgens mij hun all-time favorite dirigent die ze heel graag terug zien komen. En dat is een enorme chemie tussen hem en het orkest. We gaan nog één keer naar het derde deel luisteren. Nu uitgevoerd door Musica Eterna onder leiding van Theodor Courensis in 2015. En ik vertel even bij, Courensis krijgt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne kritiek. Vanwege het feit dat Musica Eterna gefinancierd zou worden door een Russische staatsbank. Hij zwijgt daarover. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat hij zijn Russische muzici wil beschermen. Maar heeft in ieder geval meteen in 2020 het internationale orkest Utopia opgericht, waarmee hij sinds 4 jaar de hele wereld afreist. En ik heb even met iemand gebeld vanochtend die in dat orkest speelt, die net op tournee is geweest. En ik begreep dat die financiering door de staat er niet meer zou zijn. Maar ze toeren bijvoorbeeld, in ieder geval Utopia, komend najaar, toeren ze met de Russische pianist Alexander Melnikov. Een Rus die zich schaamt voor zijn land en zich duidelijk heeft uitgesproken tegen de oorlog. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat een Melnikov zou spelen met een orkest of een dirigent die hem niet zint. Enfin, het blijft natuurlijk voer voor discussie, maar Jules, jij wilde hem per se laten horen. Vertel eens waarom.
2: Nou, de waanzin, het noodlot, met name het slot, daar die soort sprintje naar het slot toe en bekkens die veel te hard zijn. Ja, bij hem is alles een beetje uitzinnig en misschien wel overdreven. Maar ja, als je het inderdaad hebt over de afgrond die nadert, dan is dat heel erg toepasselijk. Dus ik vond dat hij van de meeste opnames die afgrond het meeste benaderde.
0: Ja, precies. Er is een reactie op de NPO Luister-app van iemand die zegt, althans hij vertelt dat Courensis heeft gezegd, wat ik aan deze muziek wil meegeven is niet de sterke emotionaliteit, de grote klank of de uitstekende vorm. Wat ik wil brengen is de bloem van de wond. De perfectie van 110 muzici die bijeenkomen voor een ceremonie rondom de wonden die we dragen. En niet alleen maar een concert geven. Kun je daarin vinden?
2: Klinkt heel mooi. Klinkt heel mooi.
0: Het klinkt heel mooi. Laten we eens gaan luisteren naar Musica Eterna onder leiding van Theodor Courensis in 2015.

0: Het derde deel van Tchaikovsky 6 door Musica Eterna onder leiding van Theodor Corensis. Ja, en nu wil je toch niks liever dan een applaus uitbarsten. Dan vraagt de deel bijna om. Maar er komt nog een deel. Jules, is het nou eigenlijk zo erg als mensen zouden klappen?
1: Nou, er zijn zelfs dirigenten die denken van het is wel genoeg zo. Paul Paré, dirigent, die stopte gewoon, die ging naar huis. Die liet een symfonie in 3 delen. Die liet het laatste deel gewoon weg. Dat is wel de methode. Nee, we willen geen applaus. We willen echt geen applaus.
0: Want, waarom niet?
1: Nou, dan moet je vanuit dat applaus, die emotie van die waanzinnige inzet. En laat ik zeggen, als
0: van het laatste deel,
1: en laat ik zeggen, die stilte vind ik een van de allermooiste momenten in de symfonie. Die stilte is echt waanzinnig. Eigenlijk, dat is jammer dat we straks het deel instarten. Eigenlijk zou je die overgang moeten hebben. En die overgang, ja, dat is echt een probleem. Want wij dirigenten willen gewoon niet dat er geklapt wordt. En er zijn eigenlijk maar 2 methodes om dat te vermijden. De ene methode is gewoon meteen doorgaan. We zijn gewoon dirigenten. Ratatatam. Wie? En dan zetten ze dat in. En ja. Ik moet zeggen, ik vind het een gruwelijke oplossing. Want dan heb je die stilte niet. Nou ja, en dan is eigenlijk gewoon de technische truc is. En moeten we even. Het is geen tv, dus ik niet uitleg. Maar als wij ze als dirigenten afslaan. Dan eindigt dat in een stilstand van onze armen. Maar als je dus op het moment dat je afgeslagen hebt, heel langzaam je armen omhoog beweegt, alsof je nog wat gaat doen, dat werkt dus voor het publiek. En dat is eigenlijk de truc. En,
0: dan durven ze niet
1: dan te klappen. Dan durven ze niet te klappen. Dus als je dus dan heel dwingend, heel langzaam je arm omhoog brengt, nou Wouter is ook dirigent, die kent deze truc ook waarschijnlijk. En deze truc die werkt ook 9 van de 10 keer. Alleen dan heb je nog een probleem als dirigent, want op een gegeven moment moet je een opmaat geven. Dus dan moet je eigenlijk ook weer naar beneden of je moet weer omhoog. Dus
2: lastig vak.
1: Het is een lastig vak. Maar dit is wel, ik vind dit wel ook een moment in de symfonie, moet ik zeggen. Waar ook een hele goede dirigent dat ook heel goed timed, zou ik zeggen.
0: Het is trouwens, dat weet ik dan weer uit ervaring, best een klus om na dit deel, dan ben je, zeker als strijker, misschien ook als blazer, behoorlijk verzuurd. Ja. En je bent vol met beweging en emotie. En dan moet je dus instant meteen rustig zijn en een totaal andere sfeer scheppen. Dat is wel een uitdaging natuurlijk.
1: Ik denk dat het nog ingewikkelder is. Omdat je hebt de sfeer. En je moet eigenlijk ook weer opnieuw beginnen. Want dat laatste deel heeft ook een enorme spanningsboog. Dus je kan niet in die hype blijven zitten. Ja. En je moet dus eigenlijk tot rust komen. Maar wel meteen die eerste emotie hebben. Ja, dus ingewikkeld vak.
0: Ja. We gaan naar dat laatste deel. Adagio Lamentos. Het is langzaam en donker. In plaats van een snelle en bruisende finale die je meestal in een symfonie hoort. En steeds meer instrumenten aan het einde stoppen met spelen. En de toonhoogte en het volume dalen tot bijna onhoorbare diepte. Een paar dagen na de première, die Tchaikovsky trouwens zelf dirigeerde, overleed hij plotseling aan cholera. Zijn plotselinge dood in combinatie met dat wegstervende slotdeel was een voedingsbodem voor allerlei speculaties. Sommige mensen dachten dat hij een requiem voor zichzelf had geschreven. Mensen dachten dat hij een einde aan zijn leven zou hebben gemaakt, omdat hij met zijn homoseksualiteit worstelde. Maar Tchaikovsky maakte zich vooral druk over wat anderen ervan vonden. Hij was niet bang voor zichzelf. Maar om zichzelf en vooral zijn familie te beschermen, trouwde hij in 1877 met een conservatoriumstudente. Maar na 2 maanden vluchtte hij dat huwelijk uit en hij schreef: er is niets zo vruchteloos als niet te willen zijn wat ik van nature ben. Mooi, hè? Jules, jij koos voor, daar hebben we hem weer, Leonard Bernstein met de New York Philharmonic. Dezelfde opname waarvan we het eerste deel hoorden. Hoe doet hij dit laatste deel?
1: Ja, een beetje flauw om weer te zeggen, maar eigenlijk te langzaam. En hij doet het echt bijna 2 keer zo lang over als andere dirigenten. Ja, ik vind dit gewoon te langzaam. En dus ik heb het meer als een soort curiosa erin gezet dan als zo moet het. Maar we hebben hem alle credits gegeven in het eerste deel, wat echt waanzinnig was. Ja, dit is te langzaam. Hij kan het maken, denk ik. Ja. Ik denk als een jonge dirigent dit zou doen, zou hij na de eerste repetitie naar huis gestuurd worden, denk ik. Maar het is, die emotie blijft er afdruipen, hoewel het te langzaam is.
0: Hier komt-ie.

0: De New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein in 1986. Ja, nou, ik ben een enorme grote fan van Bernstein. En ik kan me voorstellen dat als je het zelf speelt met hem, dat dat enorm helpt om dit langste tempo te verdragen. Maar als luisteraar vind ik het wel een dingetje, Wouter.
1: Ja, ik denk ook dat we het een beetje los moeten koppelen van het luisteren zoals we dat nu doen. Ik denk dat als je dit live meemaakt met hem, je merkt hij wil gewoon niet dat dit deel stopt. Hij wil niet dat we bij die hartslag aan het eind komen die stopt met kloppen. Hij wil gewoon dat dit doorgaat. En nou, dit is gewoon lijden om bijna van de ene naar de andere noot te komen. En ik denk dat als je toch al een wat oudere Bernstein hebt die hier aan het dirigeren is, dat hij dit doorleeft. Hij zo... Kijk, het is natuurlijk veel te langzaam. Ik denk dat bijna bij iedere dirigent denk je van, joh, het gaat bijna achteruit. Maar ik denk dat als je dit live mee zou maken, dat het toch wel behoorlijk indrukwekkend kan zijn.
0: Dat het inhakt, hè?
2: Ik denk ook als je een luisteraar bent die dit stuk helemaal niet zou kennen, die dus voor het eerst hoort, dit is wel heel mooi. Ja. Wij hebben zoiets van, ja, het hoort niet. Het is te langzaam. Dat is toch ook een beetje een soort hoe wij geconditioneerd zijn, zeg maar, als professor.

0: professionals, zou ik zeggen. Ja. Dit hoort niet. Nee. Maar het is mooi, dat mag je niet zeggen. Het is wel weer schoonheid.
1: Ja.
0: Het uit proportie, maar het heeft natuurlijk ook met de noten van Tchaikovsky te maken. En ja. Die intensiteit is natuurlijk
2: zo waanzinnig. Zo doorleefd, ja. Hè? Dus ja.
1: We gaan meteen even naar jullie keuze van het laatste deel. Jullie kozen allebei voor Mravinsky weer met Leningrad Philharmonisch Orkest. We beginnen even met het laatste deel, meteen om het verschil in tempo te laten horen.

0: Terwijl het wel super emotioneel is.
1: Ja.
0: En het is een soort onvermijdelijkheid. Dus het is ergens heel natuurlijk. Zonder dat het een soort zakelijkheid. Het is een beetje de maatstaf voor ons, denk ik.
1: Ja, precies.
0: En met al die goede orkesten tegenwoordig is dit ook, dit niveau is toch wel ook wel waanzinnig, moet ik zeggen.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja.
1: Ja, laten we luisteren naar het slot van dit deel. Zou het toch wel mooi zijn als we dat een keer helemaal hebben geluisterd. Hier is nog een keer Yevgeny Maravinsky met Leningrad.

0: Dat was het begin van het laatste deel met Leningrad Philharmonic onder leiding van Yevgeny Mravinsky in, mind you, 1960, hè? 66 jaar geleden. Wouter, waarom koos je deze opname?
1: Nou, ik vind het mooi bij deze opname in vergelijking met Bernstein die we net hoorden. Dit zit onder de huid, dit broeit. Hier zit een bepaalde spanning in en tegelijkertijd is het niet sentimenteel. Het is monumentaal, het is compromisloos. Als je dit hoort, eigenlijk maar één mogelijkheid en zo hoort het stuk gespeeld te worden.
0: Ja,
1: en het aardige natuurlijk is dat we net die opname van Bernstein horen die ook heel interessant is.
0: Ja.
1: En dat is gewoon het geweldige van goede muziek. Dit kan,
0: je
1: kunt er zoveel
0: kanten
1: mee.
0: Ja, ja, precies. Jules?
2: Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Ik had gezegd, het is nergens een larm waar je

0: We zijn er stil van, hier. Je hoorde de Leningrad Philharmonisch Orkest onder leiding van Yevgeny Mravinsky met de zesde symfonie van Tchaikovsky, oftewel de Pathetiek, opgenomen in de Muziekverein in Wenen. Wouter, nog een paar famous last words?
1: Ja, dit is zo ongelooflijk mooi. Die ene tamtamslag aan het eind, dat begrafeniskoraal wat we daarna in het laag kopen hebben, ons moeilijk. Ja. En dan die hartslag, die rustig. Ja, ja, dan zijn er eigenlijk geen woorden meer nodig,
0: geen
1: denk ik.
0: Geen woorden meer nodig, hè? Jules, heb je er toch nog een paar?
2: Ja, ik mocht 3 woorden zeggen, zei je. Ik zeg er 6. Misschien moet je niets meer zeggen.
0: Nou, daar laat ik het dan bij. Ja, beste luisteraars, we zijn er weer. Het was een groot plezier met jullie. Dank voor alle fragmenten die jullie uitkozen en alle prachtige anekdotes en verhalen. Dat is een enorme toegevoegde waarde voor Discotabel. Ik heb genoten en ik weet zeker dat het ook gaat.
2: Wij ook.
1: Wij ook, zeker. Yes.
0: Regie en samenstelling Marjolein de Moor en de techniek deed Jelmer Lelieveld. Je kan de complete uitzending, ook de specials, terugluisteren via de website en ook als podcast. Alle informatie over de tracks staat onderaan de website onder de kop uitgelicht. Na 6 uur gaat Hans Smit in gesprek met singer-songwriter Naz. Dit was een herhaling van een Discotabel special die eind mei werd uitgezonden. Tot slot een berceuse van Tchaikovsky door pianist Pascal Amouyel. Fijne avond en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week het eerste concert van de energieke dirigent Gustavo Dudamel met het Koninklijk Concertgebouworkest. Nu een maestro, in 2009 nog een rising star. Maar het concertgebouw stond op zijn kop. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
8: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.

0: Goedenavond. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we wekelijks op reis gaan met een bekende gast. Vandaag een reis die we al eerder hebben gemaakt. Want Panorama Zondag staat tot 30 augustus in de zomerstand. Je hoort 6 weken lang herhalingen van gesprekken uit het afgelopen seizoen, waarin we ons 5-jarig bestaan vierden. Uitzendingen waar we extra goede herinneringen aan hebben. Vandaag de 5e herhaling. We gaan terug naar 19 april. Toen was Naas de gast, de Nederlands-Koerdische singer-songwriter. Ze had net een nieuw album uit, The Sky Knows I Exist. En ze zou binnenkort te bewonderen zijn in het Holland Festival in een opera van Huba de Graaf. Ik wens je veel luisterplezier.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
0: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegebracht die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij dan de route uitgestippeld. En er is veel muziek ook voor onderweg. Mijn gast van vandaag blijft niet graag aan de oppervlakte. Jong als ze is, draagt ze een karrevracht aan levenservaring met zich mee. En die klinkt door in de muziek die ze maakt. Want die is gelaagd, trouw aan haar roots en aan datgene waar ze in gelooft. En dat is vooral zichzelf. Mijn gast vanavond, en wat ben ik blij dat ze er is, singer-songwriter Naas. Hoi.
2: Hallo, dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Hoe was je zondag?
2: Ik heb een hele fijne zondag gehad. Mijn koffie was op. Dus misschien was het daarom zo fijn, want toen begon ik de dag met thee. En ik woon in Amsterdam aan de gracht en ik had gisteren mijn huis schoongemaakt, dus toen voelde alles heel romantisch in mijn woning. En ik zette klassieke muziek op en ging een boek lezen met mijn huisdieren.
0: En welke klassieke muziek heb je opgezet?
2: Ja, dan echt heel erg om te zeggen, maar dan dat vind ik wel echt een hele slechte indruk om meteen zo achter te laten.
0: Oh, je begint al goed, ja?
2: Ik zet gewoon een playlist op.
0: Ja, nee, maakt het uit.
2: Maar zo Piano for Reading.
0: Oh ja, prima.
2: Maar dan weet ik niet heel goed wat ik luister, alleen dat ik het fijn vind.
0: Ja, nou ja, we hebben straks ook allerlei muziek die waarvan je misschien denkt van nooit gehoord, maar wel heel mooi. We hebben ook jouw muziek, laten we ook wat van horen. Dus dat is voor de luisteraars misschien af en toe even wennen, maar dat is ook wel heel mooi. En je neemt ons mee dus op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een dikke pil, een boek uit de jaren 50 dat nog altijd tot de verbeelding spreekt. Ook langs een imponerend schilderij uit het Prado. Een theaterstuk dat je laat nadenken, komen we ook nog tegen. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber, daar zit hij, heeft uitgekozen. En hij koos om te beginnen voor muziek van Georg Philipp Telemann.

0: Muziek van Georg Philipp Telemann, uitgezocht door Teun Faber. Jorde Isabelle Faust op de viool en de Academie voor Automuziek Berlin onder leiding van Bernhard Volk met een ouverture. Heel fijn. Naas is onze gast. Dank nogmaals dat je er bent. Ik ga maar even een beetje diagonaal door je leven heen. Geboren in 1998 in Gorkum als Naas Mohammed. Dochter van Koerdische ouders die jaren eerder zijn gevlucht vanwege de Golfoorlog. Ze zien streng toe op je opvoeding. Op school word je gepest. In muziek vind je je toevlucht. Op een gegeven moment doe je ook mee aan een soort talentenjacht die je nog een stukje verder helpt in de wereld. Je schiet als een komeet de muziekwereld binnen. Je wint 2 Edisons. Wordt gebombardeerd onder andere in de Volkskrant tot poptalent. Dat is een veelbelovend talent voor de komende jaren. Maar al die roem en aandacht hebben ook een keerzijde. Want in 2019 verdwijn je uit de schijnwerpers. Dan is het even stil. En om er in 2023 weer in terug te keren. Je maakt dan indruk met het album Never Have I Ever. Over de groei die je hebt doorgemaakt. En de lessen die je hebt geleerd. En nog steeds maak je indruk. Want je Sky Knows I Exist. Dat eind maart uitkwam. Dat werd alom ook weer geprezen. Je componeert voor toneel. Voor Orkater bijvoorbeeld. Je schrijft een boek. Staat binnenkort zelfs in een opera in het Holland Festival. En je probeert altijd zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven, volgens mij. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja. Kost je dat moeite?
1: Nee, eigenlijk niet. Mijn intuïtie is heel sterk. Mm-hmm. En ik vind het niet zo moeilijk om mijn intuïtie te volgen. Maar het is meer dat ik achteraf soms terugkijk en denk, wow, wat een dappere keuzes heb ik gemaakt. Maar die voelen op dat moment niet dapper, maar gewoon logisch.
0: Ja. Dus uit het een komt het ander voort als het ware.
1: Ja, best natuurlijk eigenlijk.
0: Ja. Dat album wat in maart is uitgekomen, dat gaat natuurlijk op den duur leiden ook weer tot optredens. Nog even rustig aan, nu nog niet. Hè? Eind van deze maand sta je voor het eerst in Leuven op het podium. En dan in mei wordt het allemaal wat drukker.
1: Ja.
0: Heb je daar zin in of zie je daar ook wel een beetje tegenop? Wat vind je daarvan?
1: Oh, ik hou heel erg van live spelen.
0: Ja?
1: Ik vind dat echt het allerleukste wat er is. Ik heb altijd gedacht dat ik een introvert was. Maar dat klopte niet zo erg met mijn persona op het podium. Want ik was ook niet echt een persona. Ik ben altijd heel erg mezelf geweest op het podium. Maar dan was ik in het echt leven iets minder mezelf. En dan dacht ik, misschien ben ik een introvert en alleen extrovert op het podium. Maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik over het algemeen een extrovert ben. En vooral op het podium, als ik mezelf toelaat om veel muziek te maken, maar ook om de muziek uit te brengen. Dus niet allemaal alleen voor mezelf te houden. Dan ben ik op mijn gelukkigst. Dus ja, ik hou heel erg van muziek spelen en met mijn band en dat allemaal tot leven te horen komen. En dat ook fysiek te voelen door mijn lijf met de bassen en de harde sounds, ja.
0: Is het ook pas af wat jou betreft als je het daadwerkelijk kunt delen met andere mensen?
1: Nee, ik geniet wel heel erg van het maken van de muziek met de mensen waarmee ik het maak. Dus daarom vind ik muziek maken nu ook veel leuker. Want ik heb heel lang muziek in mijn eentje gemaakt. En ik maak eigenlijk pas sinds kort weer met andere mensen muziek. Mm-hmm. Dus ik heb mijn plaat nu met Jasper Ras gemaakt. En hij is een multi-instrumentalist, een producer. En ik vond het zo'n verrijkende ervaring omdat ik het met iemand heb gemaakt. Dus we konden heel veel voldoening halen uit elkaars reacties en uit elkaars geluk.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik dat had uitgebracht, dan voelde het best wel normaal. Het voelde niet heel grandioos voor mij. Van oké, en nu explodeert er een bom van kwetsbaarheid. Het was gewoon alsof ik iets was en dan hardop was. Maar ik was het al in viering met mijn vrienden en met Jasper.
0: Ja. En er gaat natuurlijk iets aan vooraf dat je gaat zitten en denkt, ik wil schrijven, ik wil iets. Maar waar komt bij jou de inspiratie vandaan?
1: Voor mij komen woorden gewoon op. Dus ik kan hier letterlijk zitten en dan even mijn telefoon pakken en denken, ik moet iets opschrijven. Het fladdert door mijn hoofd. Soms is het een soort hurricane van oké, er gebeurt nu heel veel en ik moet het uiten ergens. Dan merk ik ook dat ik heel erg gestrest raak. Dus daarom vind ik het heel erg fijn dat ik muziek kan maken.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik af en toe op een instrument kan spelen. Het moet er gewoon uit. Ik hoef het niet per se echt op te zoeken.
0: Ja, maar het moet er wel uit. Je kunt het niet bijhouden.
1: Nee, ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan word ik uiteindelijk best wel ongelukkig. En dan heb ik het niet door van waarom ben ik zo ongelukkig. En dan meestal zeggen mijn vrienden van, je hebt al heel lang niks gemaakt.
0: En even over dat laatste album wat dan in maart is uitgekomen. The Sky Knows I Exist. Ik zie je op de hoes tegen een soort rotswand geplakt. Wat maakt dat album nou typisch jouw muziek? Of jouw, wat is jouw handtekening die daaronder staat?
1: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier. Dus ik kan de zwaarte heel licht brengen. En ik kan het verdriet van iemand schouders afnemen door ze te laten huilen. Dat vind ik wel iets wat mij eigen maakt en waar ik trots op ben.
0: Ja. Is dat dan het verdriet van anderen of is dat ook je eigen verdriet?
1: Zeker ook mijn eigen verdriet. Maar ik kan ook binnen de 3 minuten dat een nummer gezongen is, zo trots zijn op het liedje dat hetgeen waar ik over geschreven heb ook weer vervaagd is.
0: Dat is een beetje louterend bijna.
1: He? Ja, het is een soort. Ik word echt mijn eigen vriendin eigenlijk. Ik vergeet ook als ik een nummer heb geschreven, dan doe ik alsof ik het niet heb geschreven. Alsof het iemand anders is die het dan naar mij toe zingt.
0: Ja, en dan denk je van, nou, best aardig.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hey, we gaan straks verder praten ook over je muziek. We laten er ook wat van horen. Maar we gaan eerst naar je eerste kunstwerk dat je hebt meegenomen. Dat is ook muziek. Dat is Claire de Lune van Debussy. Met welke reden heb je dat meegenomen?
1: Ik heb die meegenomen omdat ik vorig jaar naar de tour van Wende Snijders was gegaan. Vrijplaats. En in die tour was er een stukje dat zij ineens heel sensueel ging dansen naar Claire de Lune. En dat was zo chockerend voor mij om te zien, omdat ik het zo niet had verwacht met dat nummer. En ze had een best wel soort casual outfit aan, een spijkerbroek en een tanktop. En ze ging een sensuele dans doen op een stoel. Het was heel teasing. En dan tegelijkertijd met Claire de Lune met Niels Davids op piano. Het was zo. Zulke gekke werelden die bij elkaar kwamen, dat ik daarna niet kon stoppen met applaudisseren. Een soort echt als een kind gelukkig was van hoe cool ik het vond dat dat allemaal bij elkaar kwam. En dat nu is eigenlijk de muziek is samengekomen met een beeld voor mij. En is het een soort groter geheel geworden. Ja. Voor mij is dat nummer nu net zoveel van Wende.

0: Jean-Eflam Bafouzet was dit, met Clair de Lune uit de Suite Bergamasque van Claude Debussy. Ja, en als je dat verhaal van naast erbij hoort, kun je dat nooit meer als niet-erotische muziek begeleiden. Dat is mooi, mooi. Je geeft het een extra dimensie eraan. Wat maakt het nu in jou los als je dit hoort, deze muziek?
1: Ja, zachtheid. Hmm. Een soort warmte.
0: Ja, begrijp het. Ja.
1: Een soort hele fijne avond. Hmm. Maar niet ik zie wel gewoon mijn huisdieren in een boek.
0: En die thee in plaats van de koffie naast je op. Ja, precies. Ja. Je bent natuurlijk zelf muzikant. Wel in een andere hoek dan de puur klassieke muziek die wij heel veel draaien op NPO Klassiek. Maar wat betekent, je had het al over die Spotify-lijst of die playlist die je vanochtend had aangezet. Wat betekent klassieke muziek voor jou?
1: Oeh, mooie vraag.
0: Een hele brede vraag.
1: Ik heb een bepaalde
0: antwoord op geven.
1: Nou ja, ik heb een hele specifieke associatie met klassieke muziek. Namelijk dat mijn ouders, die nemen alleen klassieke muziek serieus. Maar die luisteren niet echt naar klassieke muziek. Ze hebben gewoon een beeld dat er een wereld in de muziek is die wel respectabel is. En dat is dan de klassieke muziek.
0: Oh.
1: Dus als ik dan tegen hun zeg ik ga een opera doen.
0: Ja.
1: Desondanks dat het geen klassieke opera is. Dan hebben zij zoiets van, oh, mijn dochter is wel succesvol. Dus mijn beeld van klassiek is dat ik het kan gebruiken om serieus over te komen bij mijn familie. Dat klinkt als een heel gek antwoord eigenlijk. Maar in mijn persoonlijk leven is mijn vriend is schrijver en theatermaker en filmmaker, Ferhat Kaplan.
0: Mm-hmm.
1: En hij luistert ontzettend veel naar klassieke muziek en ook heel veel naar NPO Klassiek. Zetten we altijd aan op de radio als we allebei aan het schrijven zijn. En het is voor mij een bron van inspiratie en het is een hele fijne prikkeling voor mijn brein. Ik voel me heel erg alsof ik, als ik er naar luister, alsof ik wel constant geprikkeld word, omdat de muziek, er gebeuren de hele tijd andere dingen.
0: Mm-hmm.
1: En noten waar je in de popmuziek of zelfs in de indie muziek meestal in een soort bepaalde range blijft zitten en je altijd wel weet wat je kunt verwachten qua geluid, dat is meestal in de klassieke muziek niet zo.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor kan het mij heel erg gronden.
0: Even terug naar wat jij net zei over jouw ouders. Die dus, als jij klassieke muziek maakt, als jij aan die opera in het Holland Festival met Hubert de Graaf gaat werken, dan nemen ze je serieus. Maar nemen ze dan de muziek die jij normaal maakt niet serieus?
1: Ja, dat luisteren ze niet. Dat is gewoon heel erg ver weg van hun leefwereld. En het is gewoon weinig referentiekader voor hun. Want als zij denken aan de muziekindustrie, dan denken zij aan de popwereld. Aan wat ze op tv zien en wat ze op de radio horen. En dat valt zo erg buiten hun boot dat ze soms vergeten dat dat totaal niet is wat ik maak.
0: Hm.
1: Maar ja, tegelijkertijd ik vind het soms een beetje vergelijkbaar met dat als iemand niet naar theater gaat en je zegt Shakespeare, dat ze dan denken, oh, ja, Shakespeare. Dat is, dus het is niet zo diep. Het is meer van, ze pakken wat ze kennen.
0: Ja,
1: en ze begrijpen wat ze kennen, precies. Ja,
0: ja. Want hoe zou je jouw muziek omschrijven? Wat je maakt?
1: Ik zou mijn muziek als alternatieve indie muziek beschrijven. Wel heel rauw en eerlijk. Soms ook al best wel rock. En ja, best wel grenzeloos. Dus qua genre kan ik best wel verschillende kanten op gaan.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat meer om, het is heel verhalen vertellende muziek.
0: Mm.
1: Dus het gaat niet alleen om de sound.
0: Nee, en die verhalen die je vertelt,

0: dat zijn die persoonlijke verhalen waar je het over had.
1: Ja, maar niet per se altijd alleen maar persoonlijk. Ik merk gewoon dat hoe ik door het leven ga is heel erg verhalend. Dus heel erg observatief ook. Dus observerend. Dus als ik om me heen kijk, dan maak ik van alles een verhaaltje. En dat doe ik al sinds kind af aan. En zo worden de liedjes ook. Dus het lukt mij nooit heel goed om een heel simpel nummer te schrijven.
0: Nee, geef eens een voorbeeld. Want je zei al eerder van, ik kan hier zittend kan ik op mijn telefoon een nummer schrijven, bij wijze van spreken. Dat het een soort stroom is die doorgaat. Stel jij, nou, even die concrete situatie van de koffie is op. Je gaat koffie halen, je neemt geen genoegen met thee en je laat de huisdieren even achter. Je gaat de deur uit. Wat kan er gebeuren dat jij een inspiratie voor een nummer binnenkrijgt op dat moment? Als je over de gracht in Amsterdam op weg gaat naar de,
1: het een mooie veel, vraag.
0: De Jumbo of de Albert Heijn of nou ja, de Dekamarkt.
1: Ik kan iemand zien wandelen en ze kunnen net op een bepaalde manier lopen of kijken. Dat ik dan in mijn hoofd meteen getriggerd word om na te denken over wat voor leven ze hebben geleid. En wat ze gaan doen die dag. En waarom ze zo keken. Maar het kan ook heel irritant overdreven zijn dat ik een meerkoet zie. Ik zag bijvoorbeeld laatst in de grachten een wiel met een nestje erin.
0: Een nestje, prachtig.
1: En een meerkoet. En dat ik dan ineens die meerkoet heel zielig vind. En dan heel melancholisch word en een nummer wil schrijven over mensen die te weinig krijgen.
0: Oh ja, ja. Dat is heel associatief te zeggen.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Ja, we hebben een nummer voor jou klaarstaan. Bark, dat staat op dat meest recente album The Sky Knows I Exist. Wou je dat nu draaien, Teun?
2: Zeker.
0: Zullen we dat nu doen? Oké, dit is Bark.

0: Wat hoor ik nou op een radio? Ja, dat is nog steeds NPO Klassiek. Je luistert naar Bark, het eerste nummer op het album The Sky Knows I Exist van mijn gast van vandaag, Naas Koerdisch, Nederlands singer-songwriter. Ik wil mijn instincten kunnen vertrouwen zoals mijn hond, zing jij. Maar ja, ik ben een mens. Je kunt niet vertrouwen op je instincten zoals een hond.
1: Nou ja, een hond, als er iets gebeurt, of die hond voelt iets, dan gaat die hond gewoon blaffen.
0: Ja.
1: Maar wij zijn natuurlijk sociaal ingesteld om dat niet te doen. Dat leren we, om niet zomaar ruzie te gaan zoeken. Dat is natuurlijk ook wel hartstikke goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel belangrijk om je dierlijke instincten te blijven vertrouwen. En dat is wat ik met dit nummer aan het ontdekken was.
2: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Nou, we gaan straks nog wat van jouw album laten horen. Van jouw muziek. Maar eerst hadden we ook nog een stukje Debussy. Hè? Gaan we die zo doen?
3: Zeker, pas op je.
0: Als contrast.
3: Ja.
0: Mooi.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag met de herhaling van het gesprek dat ik op 19 april voerde met singer-songwriter Naas. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Nog een deeltje uit die Suite Bergamasque van Claude Debussy. Dit was Passepied, hoorde wederom Jean Eflam Bafouzet. Wij vragen onze gast ook altijd om een voorwerp mee te nemen waar een bijzondere band mee bestaat. En Naas, die in tegenover mij zit, die heeft je hebt een beeldje meegenomen, hè?
1: Ja, dit is een beeldje die even mijn beste vriendin voor mij heeft gemaakt, Jasmin Elmas. En het is een boulder die wij twee aan het beklimmen zijn.
0: Een soort kleine rots is het eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Maar het is een beeldje gemaakt van een herinnering. Dat we vorig jaar samen gingen kamperen in Frankrijk. En gingen boulderen in de natuur in Fontainebleau. En dat vonden wij dus heel erg bijzonder dat we dat met z'n tweeën aan het doen waren. Dat we überhaupt ook aan het kamperen waren. Want het is iets wat wij in onze jeugd niet hebben meegekregen. Zij is ook Koerdisch. Mm-hmm. En we vonden het zo grappig dat we dan datgene waar we al onze klasgenootjes over hoorden praten. Dat we dat dan nu zelf mochten meemaken. En dat we, ja, dan niet een berg, maar dan deden we alsof de boulders bergen waren. Maar dat we bergen aan het beklimmen waren, voelde heel poëtisch.
0: Ja, en ik zie in dat beeldje dat er zitten twee poppetjes op die boulder. En de ene is al boven en de andere is er bijna.
1: Ja.
0: Wie, welke van de twee ben jij?
1: Oh, dat weet ik niet. Oh. Ik denk dat het elke dag wisselt.
0: Ja, ja. Soms ben je onderweg naar boven en soms,
1: Ben, er al.
0: Ben je on top of the world.
1: Exact, ja, ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, mooi.
0: Boulderen, dat is dus zo'n wand met van die handgrepen die je dan omhoog gaat, toch?
1: Ja, en je kunt ook in de natuur boulderen op een boulder dus. En dat is dan meestal een hele oude megasteen die je kunt beklimmen.
0: Ja.
1: En voor mij betekent dat veel, want ik ben Koerdisch en ik ben de eerste generatie die in Nederland is geboren. En de Koerden komen echt heel erg uit de bergen. En de bergen beschermen de Koerden ook. De Koerdische mensen zijn gewoon heel vaak in hele onveilige situaties geweest. En dan kwam de gezegde op van no friends but the mountains. Mm. Dus de vrienden de bergen zijn onze vrienden, want die beschermen ons. En daar kunnen we in verstoppen. Daar kunnen we ons vertrouwen in leggen.
0: Ja, daar weten we de weg en de tegenstander niet. De mensen die ons vervolgen.
1: Dus er is een soort associatie met bergen die ik al sinds kind af aan heb. Een soort diepe, diepe waardering voor elke steen die ik tegenkom. Zelfs in het Vondelpark heb je een paar kleine boulders. En dan raak ik ze aan en dan denk ik, wauw, ik raak nu geschiedenis aan.
0: Ah, wat mooi.
1: Dus,
0: ja.
1: En op mijn albumcover beklim ik dus een boulder. Het lijkt op een berg, maar het is dus een boulder in Duitsland.
0: Ja, in een rode jurk. Niet de meest uitgelezen uitrusting om in te boulderen, lijkt mij.
1: Het was ook heel eng. Ja. Maar ik vond het heel cool dat ook dat feminine van een jurk te dragen. En het soort masculine van iets heel sterks doen met je lijf. Niet dat dat niet feminien kan zijn, maar dat bedoel ik dan niet gendergedreven. Maar meer in je uiting van jezelf. Om iets te doen met al je spieren. Al je kracht, heel oers eigenlijk, maar dan in een hele mooie, sierlijke jurk, vond ik een mooie boodschap.
0: Ja, het is een mooi beeld, want die rots is heel grijs en jij hebt die rode jurk, die steekt daar prachtig tegen, contrasteert daar heel mooi tegen. Even naar die situatie van jouw ouders, want die komen dus in de Golfoorlog komen ze hier naartoe, want de omstandigheden zijn natuurlijk verschrikkelijk daar. Hoe was dat voor hen om hier te aarden in Nederland? Heb je het daarover wel eens met
1: ze? Ja, zeker. Ontzettend zwaar. Mm-hmm. Mijn vader is huisarts en hij heeft in Irak gestudeerd, maar uiteindelijk ook in Iran. Omdat dan zijn diploma vanuit Irak niet meer geldig was en in Iran ook weer niet meer. En toen heeft hij in Nederland nog een keer geneeskunde moeten studeren. Dus hij heeft 3 keer geneeskunde gestudeerd.
0: Ja, want je komt hier aan en je diploma's zijn helemaal niks meer waard.
1: Nou ja, in zijn geval, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ook Engels moeten leren, Nederlands moeten leren. Mijn ouders zijn een aantal jaar in een AZC geweest. En uiteindelijk zijn ze in Enschede gaan wonen. En toen naar Rotterdam-Zuid. Daar ben ik ook geboren. En ik ben in Gorinchem geboren. Maar we zijn zo vroeg, toen ik 2 was, was ik daar al. Dus voor mij ben ik in Rotterdam geboren.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, nee, mijn ouders hebben het heel erg zwaar gehad. En soms probeer ik me ook te verplaatsen in hun. Dat ze waren ongeveer mijn leeftijd toen ze naar Nederland toe kwamen. Ik ben nu 27. Ik kan me echt niet voorstellen om nu mijn hele leven achter me te moeten laten vanwege oorlog en familieleden, vrienden te verliezen aan de dood en aan het geweld. En dan een nieuw leven te moeten starten, een nieuwe taal te leren. Alsof je ook überhaupt die ruimte in je hart en in je hersenen hebt om nog altijd cognitieve ook erbij te nemen.
0: Ja.
1: Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Dus ik heb eigenlijk met elk jaar dat ik ouder word alleen maar nog meer respect voor hoe goed ze dat gedaan hebben.
0: Ja, en voor al die mensen die op de vlucht zijn in de wereld. Dat zijn er miljoenen.
1: Ja, en dat het ook een eindeloos verhaal is. Dat het met elke generatie zich herhaalt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat je denkt, ja, ik ben dan nu kind van kinderen van oorlog. Maar er zijn momenteel worden nog veel meer mensen geproduceerd die kinderen van oorlog zijn. En straks kinderen van oorlog.
0: Ja. Was het bij jou thuis een onderwerp van gesprek? Of zeiden die ouders van, nou, we hebben het er liever niet meer over? We wonen nu hier?
1: Nee, ze hebben het er wel echt heel veel over gehad. Als kind heb ik echt best wel veel angst ontwikkeld voor de wereld. Omdat zij gingen niet echt met ons om alsof wij kinderen waren. Met betrekking tot die verhalen. Dus we kregen echt wel hele... Maar ik denk dat voor hun de verhalen die ze deelden, dat niet de ergste verhalen waren.
0: Dat was nog al veel... de lichte vorm.
1: Exact, ja. Maar voor als kind is dat natuurlijk bizar om dat mee te krijgen. Dus ik weet ook nog wel dat ik in mijn tienertijd heel vaak, als ik dan aan het fietsen was, heel erg bang was dat om de hoek, op het hoekje wat ik dan nog niet kon zien, dat daar dan iemand mij zou neerschieten of dat er daar een explosie zou zijn. En ik begreep dan niet waarom ik zo bang, dat ik zulke bijna een soort hallucinaties had. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, als je dan elke dag sinds kind af aan dat soort verhalen hoort, dan wordt dat hoe je brein ook gaat werken.
0: Was je enig kind thuis?
1: Nee, ik heb twee oudere broers.
0: En die hebben diezelfde verhalen meegekregen? Hebben zij op dezelfde manier daar een vorm voor gevonden? Want in feite is natuurlijk wat jij toen hebt gehoord nog steeds ook, denk ik, iets wat je meeneemt in je.

0: Dat je denkt, ja, ik ben dan nu kind van kinderen van oorlog. Maar er zijn momenteel worden nog veel meer mensen geproduceerd die kinderen van oorlog zijn en straks kinderen van oorlog.
1: Ja. Was het bij jou thuis een onderwerp van gesprek? Of zeiden die ouders van, nou, we hebben het er liever niet meer over? We wonen nu hier.
0: Nee, ze hebben het er wel echt heel veel over gehad. Als kind heb ik echt best wel veel angst ontwikkeld voor de wereld. Omdat zij gingen niet echt met ons om alsof wij kinderen waren met betrekking tot die verhalen. Dus we kregen echt wel hele... Maar ik denk dat voor hun de verhalen die ze deelden, dat niet de ergste verhalen waren.
1: Dat was er nog al de veel... lichte vorm.
0: Exact, ja. Maar voor als kind is dat natuurlijk bizar om dat mee te krijgen. Dus ik weet ook nog wel dat ik in mijn tienertijd heel vaak, als ik dan aan het fietsen was, heel erg bang was dat om de hoek, op het hoekje wat ik dan nog niet kon zien, dat daar dan iemand mij zou neerschieten of dat er daar een explosie zou zijn. En ik begreep dan niet waarom ik zo bang, dat ik zulke bijna soort hallucinaties had. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, als je dan elke dag sinds kind af aan dat soort verhalen hoort, dan wordt dat hoe je brein ook gaat werken.
1: Was je enig kind thuis?
0: Nee, ik heb twee oudere broers.
1: En die hebben diezelfde verhalen meegekregen? Hebben zij op dezelfde manier daar een vorm voor gevonden? Want in feite is natuurlijk wat jij toen hebt gehoord nog steeds ook, denk ik, een iets wat je meeneemt in je muzikale werk.
0: Ja,
1: denk je niet?
0: Ik heb wel het gevoel dat ik gevoeliger ben dan mijn broers. Neem ik dat heel erg mee in mijn muziek. In een van mijn liedjes op een plaat, Bob Me a Guitar heet het, zing ik over dat ik het gevoel heb dat ik een diepe verantwoordelijkheid voel om over de wereld te zingen en te schrijven. En dat ik anders het gevoel heb dat ik, I'm a fraud. Dat ik iets fout doe. Want ik ben opgegroeid met verhalen van oorlog en verhalen van weggedreven mensen. En ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen. En dat als ik liedjes zou willen schrijven over liefde en gebroken harten, dat ik daarmee dan iets fout zou doen.
1: Ja. Is het ook zo dat je wel nummers hebt geschreven eigenlijk voor je ouders?
0: Ja, maar ik denk dat ik die dan niet heb uitgebracht.
1: Die hou je voor jezelf?
0: Ja, dat wordt me dan te melancholisch. Maar het is wel, ik heb wel één keer mijn moeder gesampled op een liedje. Dat nummer heet Azadi en dat is een Koerdisch liedje van mij. En dat gaat dus over de vrijheid van de mens en van de vrouw.
1: Ja.
0: En ik had een voice-opname van mijn moeder van een aantal jaar daarvoor. Eigenlijk ging de voice-opname over dat ik een traditioneel Koerdisch gerecht had gekookt en hoe trots ze was dat ik dat had gedaan. En wat dat over mij zei, dat ik in het Westen ben geboren, maar wel nog steeds zoveel oog en liefde heb voor waar ik vandaan kom. Maar daar heb ik toen het gerecht uitgeknipt en dat stukje aan het einde van Azadi geplaatst.
1: Prachtig.

0: Antonin Dvořák hoorde je door het Ragazze kwartet, deeltje uit het Amerikaanse kwartet. Ja, Dvořák die ook wist hoe het was om in een andere wereld terecht te komen. Hij werd vanuit Tsjechië werd hij directeur van het conservatorium in New York. En hij barstte van de heimwee daar en wilde hij ook wel weer terug. Nog heel even, Nas, we hadden het net over de situatie van je ouders die hier naartoe komen. Het is ten tijde van de Golfoorlog. De dag van vandaag in het Midden-Oosten staat in de fik. Er gebeurt van alles. Oorlog overal. Hoe kijk jij daarnaar? Volg je dat? Of is dat helemaal niet, heeft dat niet je aandacht?
1: Ik volg het zeker. Maar ik volg het niet zo goed als dat ik zou willen. Maar dat is omdat ik het heel lastig vind om te zien. Maar niet dat ik het uit de weg loop. Want ik voel ook een verantwoordelijkheid als artiest of persoon met platform om me daarover uit te spreken. Maar ik merk wel dat het ook een soort trauma in mij heeft om te komen uit een familie die dat heeft meegemaakt. En dat zeggen ze soms ook, dat het een generationele trauma is. Mm-hmm. Dus het voelt soms ook, het komt soms heel dichtbij. En dan merk ik dat dan vind ik ook alles in het leven te plat. En onnodig. En alsof we niks anders zouden moeten doen dan die mensen te proberen te helpen. Maar die machteloosheid die daarbij komt kijken is echt heel zwaar. Ja.
0: Wij hebben muziek van jou wederom. Barana, dat betekent regen. Hè?
1: Ja.
0: Met het Amsterdamse Andalusisch Orkest. Dat je jaren geleden uitnodigde toen je te gast was in het VPRO-programma On Stage. Wat gebeurde daar? Wat was de combinatie van jou met dat orkest?
1: Ja, ik vind het mooi wat je zei net van Midden-Oosten staat in de fik. Dat is een soort algemeen beeld wat er vaak van is. Maar het Midden-Oosten is zo ontzettend breed. En er gebeuren ook zoveel mooie dingen. En er komt zoveel prachtige cultuur uit. En ik heb vaak het gevoel dat mensen vergeten hoe groot het is. En hoe verschillend alle culturen uit de verschillende landen zijn. Mm-hmm. En zo'n Amsterdamse Andalusisch Orkest laat dat heel goed zien. Want het zijn allemaal verschillende mensen uit het Andalusisch regio. Uit West-Azië en Noord-Afrika. En ze komen allemaal samen en spelen elkaars traditionele muziek. En in dit geval dan mijn Koerdische niet-traditionele muziek. Mm-hmm. En dat vind ik een mooie representatie van de mensen. Dus niet per se de regeringen. Van de landen in het Midden-Oosten. Maar de mensen. En de mensen zijn dit.

0: En ze worden allemaal netjes voorgesteld, leden van het Amsterdamse Andalusisch Orkest. Volgens mij voel jij je als een vis in het water op het podium, hè?
1: Ja, ik voel me heel comfortabel op het podium. Ja. Ik denk dat ik comfortabeler op het podium ben dan anywhere else.
0: Ja. Dan in de radiostudio van NPO Klassiek.
1: Nee, hier ben ik heel comfortabel door jou.
0: Fijn, dankjewel. We gaan naar jouw tweede kunstwerk toe. Dat is het boek East of Eden van John Steinbeck. Ik moet je bekennen, ik heb een boek over Steinbeck gelezen van Geert Mak.
1: Dat vond
0: ik fantastisch. Maar ik heb van hem zelf nooit iets gelezen. Waar gaat dit boek over?
1: Ja, waar gaat het boek over? Het is soort. Er gebeurt heel veel. Er komen ook verschillende generaties aan mensen aan bod. Dus ik heb het onthouden als een groot vraagstuk over of er goed en slecht bestaat, of dat er een middenweg is. Mm-hmm. En blijkbaar is het ook geïnspireerd op een Bijbels verhaal. Ja, en dat weet ik dan allemaal weer niet.
0: Ja, Kain en Abel inderdaad. Ja,
1: oh ja,
0: twee broers,
1: ja. Dat zeg je dan heel goed. Nou, er zitten ook twee broers in dit boek. Mm-hmm. Ik kan me niet zo heel goed herinneren wat het plot is. Want ik geloof dat het meer een karaktergedreven boek is. Ik had ook helemaal niet door dat het zo'n dik boek was. Het was iets van 750 pagina's, maar ik las het op mijn e-reader.
0: Oh ja, dat is handig. Ja.
1: Dus ik dacht gewoon, nou, wat een leuk boek. Ja. Maar ik heb het heel erg onthouden, omdat ik vond de schrijfstijl en de poëzie erachter. En ik vind dat het heel erg mooi om verschillende generaties mensen die allemaal iets met elkaar te maken hebben, te volgen en mee te stappen in hun wereld. En dan te ontsnappen naar hun wereld.
0: Ja, 70 jaar geleden geschreven inmiddels. En dat is mooi dat zo'n boek dat nog steeds bij jou, je bent 27, dat je dat nog steeds kan waarderen.
1: Heel erg, ja. Ik hou heel erg van oud-Amerikaanse boeken.
0: Ja?
1: Ja, ik voel me heel erg veilig in die boeken. Want het heeft niks met mij te maken. En dat vind ik zo fijn. Er is 0,0 confrontatie. Het is wel, natuurlijk, heel veel in het leven is universeel. Mm-hmm. Dus wat zo'n familie in het platteland in de jaren. Dit was dan het boek speelt. Het begint aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dus heel veel van het universele van mens zijn en in een familie zitten. Kan je natuurlijk ook terug herleiden naar je eigen leven. Maar dat zo'n compleet andere cultuur volgen en andere manier van praten. Want dat doet John Steinbeck super goed in het dialoog. Hoor je echt the sign of the times. Hoor je echt hoe mensen toen spraken. Ja. Het is niet soort netjes opgeschreven. Het is echt hoe mensen praten. Mm-hmm. En dat is ook heel cool. Dan doe ik ook de stemmetjes een beetje na mijn hoofd.
0: Oh, ja. Het is een andere cultuur, zeg je. Wat er ook in zit, is dat het gaat namelijk ook over niet geaccepteerd worden. En dat is iets van alle culturen. Want dat heb jij ook meegemaakt. Hè? Op school dat je niet serieus werd genomen. Of werd gepest zelfs.
1: Ja.
0: Waar kwam dat vandaan?
1: Ja, het is zo grappig om het daarover te hebben. Want ik heb zulke zware dingen meegemaakt in mijn leven. Dat nu pesten voelt als iets heel lief en schattigs en kleins. Maar tegelijkertijd pesten heeft zoveel impact op je verdere leven. En op al die, weet je, je tienertijd voelt eindeloos. Maar wanneer je ouder bent, dan vliegen diezelfde jaren weer voorbij. Maar ik weet nu, ik heb de diagnose autisme. Dat wist ik toen niet, dat weet ik pas sinds 2 jaar. Ik denk dat mijn autisme echt wel een grote rol heeft gespeeld in waarom ik gepest werd. Ik was een heel eerlijk kind. Ik kwam heel vaak op voor andere mensen. Dat werd niet altijd gewaardeerd. Hmm. Dat is ook een van de grote redenen dat ik zo gepest werd. Omdat ik was echt de whistleblower. Dat ben ik heel vaak geweest in mijn leven. Er werd een meisje heel erg gepest. En ik vertelde dat aan mijn mentor. Ik ben zo bezorgd over haar. En de consequenties daarvan waren dat de pestkoppen werden aangepakt. En dat ik dus werd gezien als...
0: Een beetje zondebok.
1: Ja, exact. En dat was het dus dan zo voor de rest van mijn middelbare schoolcarrière. Het was heel zwaar. Ik kan me er niet heel goed meer in verplaatsen. Omdat er zoveel daarnaast gebeurt in mijn leven. Behalve dat, dat het ontzettend zwaar is om ergens geforceerd te moeten zijn. Namelijk op een school. En nergens veiligheid te vinden. Emotionele veiligheid.
0: Ja. Ja, je zegt... tot twee keer toe van er zijn later dingen in mijn leven gebeurd die veel erger waren. Waardoor dat pesten bijna niet zo heel erg, een beetje bijna liefelijk is.
1: Nou, pesten voelt als iets wat iedereen overkomt in mijn hoofd. Niet dat dat dan minder erg is, want het is heel erg. Maar misschien ook dat ik het voor mezelf minder serieus of minder groot heb gemaakt. Terwijl ik weet wel dat toen was het echt wel heel erg.
0: En was toen voor jou de muziek ook al een uitlaatklep?
1: Ja, het was mijn enige uitlaatklep. Ik kon me thuis niet uiten. Want ja, er is ook gewoon een taalbarrière met me. Als ik een hartstikke goed Nederlands, maar er is toch met over je emoties praten is toch anders in een taal wat niet jouw hoofdtaal is. Ik had het op school echt ontzettend zwaar. Ik heb ook een paar keer aan mijn mentor en aan de directeur gevraagd om mij te helpen. Het ging echt heel ver, het pesten. Ook tot dreigementen aan toe. Er werden ook foto's van me gemaakt. En die foto's werden dan geëdit met foto's van Anne Frank. Jezus. En dan werd het er geplaatst op Hives en op het internet met zoek te verschillen. En ik was toen heel erg fan van Anne Frank. Eigenlijk was ook haar boek aan het lezen, haar dagboek. En ik vond haar zo'n dappere, stoere vrouw. En het was zo gek om dan dat je daar dan mee gepest wordt. Dus dan mikken ze op je uiterlijk. Nou, ik vind het een prachtige vrouw. Dat vond ik toen ook. Dus ik werd er niet per se onzeker van. Maar ja, je voelt je eigenlijk nergens veilig en je had nergens een thuis. En in de muziek had ik dat wel. Dus toen schreef ik echt ontzettend veel. Ik schrijf eigenlijk al sinds dat ik 5, 6 jaar oud ben liedjes.
0: Ja, en die muziek die maakte je op de computer van je ouders thuis?
1: Ja, ja. We hadden geen instrumenten in huis. Dus ik maakte eigenlijk alles via de computer. Daarom ben ik uiteindelijk ook producer geworden. En ik weet wel dat, nou, we zijn bij NPO Klassiek. Ik had één plugin en dat was dan Orchestra. En ik hield heel erg van organische pizzicato violen. Bijna al mijn liedjes bestonden uit dat en drums en dat was het.
0: Heerlijk, ja. Zie je, die klassieke muziek komt toch overal weer terug. Hey, we gaan zo verder praten over dat boek East of Eden. En ook over alles wat jou in die tijd bezig hield. Maar ik wil graag eerst muziek van Sofiane Pamart laten horen. Op jouw verzoek, Franse pianist. Kun je iets over hem vertellen?
1: Nou ja, ik kan vooral vertellen dat is de muziek waar mijn vriend en ik verliefd op zijn geworden. Dus door hem luisteren we ook zoveel klassiek muziek.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag met de herhaling van het gesprek dat ik op 19 april voerde met singer-songwriter Naas. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Notche was dit, gespeeld door de Franse pianist Sofiane Pamart. Toevallig stond er afgelopen weekend een groot interview met hem in de Belgische krant De Morgen. De intro luidde als volgt: er hangt een Rolex om zijn pols. Hij is de muzikale mentor van een Formule 1-piloot en steekt al eens een vleugelpiano in de fik. In de klassieke wereld doet Sofiane Pamart wenkbrauwen fronsen. Maar in de tussentijd lokt de Franse pianist wel de grote massa naar de zalen. Want hij heeft groot veel succes, hè?
1: Ja.
0: Leuk. Ja. Ja. En jij luistert dus thuis naar deze muziek terwijl je aan het schrijven bent.
1: Ja, ja. Ja.
0: En er komen wat reacties van luisteraars binnen die ik even met je wil delen, Naas.
1: Oh.
0: Want we hadden het net over East of Eden van John Steinbeck. Lees dan ook eens, zegt Lore, John Steinbeck's Of Mice and Men.
1: Heb ik gelezen.
0: Oh, oké. Goed. dat boek is voor mij, zegt zij, altijd bijgebleven. En ik ga kijken of East of Eden nog te krijgen is. Mooi wat je allemaal vertelt. En een andere luisteraar zegt, je klinkt als heel sterk. Dat komt door wat je hebt meegemaakt. Muziek kan je thuis zijn.
1: Ja, 100%.
0: Ja?
1: Ja.
0: Muziek is jouw thuis.
1: Ja, ik zie muziek wel echt als mijn thuis. Mm-hmm. Mijn enige thuis ook wel. Ik verbind niet echt locaties met thuis.
0: Het werd dus, we hadden het net over dat die periode dat je werd gepest. Het werd jouw uitlaatklep. Daarna ging het ging hard. Want je werd echt een soort belofte voor de Nederlandse, volgens de Nederlandse muziekindustrie. Of de muziekpers. Die waren heel enthousiast over je. Je werd uitgeroepen tot talent door de Volkskrant. Maar op een gegeven moment, in 2023, dan ben je, of tot 23, dan ben je ineens weg. Waarom was het stil rond jou?
1: Ja, ik was in de muziekindustrie in best wel wat onveilige situaties terechtgekomen. En daar kon ik niet echt uit, omdat ik contractueel verbonden was met veel van de mensen waar het gewoon niet goed mee ging. En ik was zo jong toen ik in de muziekindustrie kwam. Ik was 16 toen ik begon met schrijven voor andere mensen. 19 toen ik met mijn eigen muziek naar buiten kwam. Maar als je dan kijkt naar mijn historie daarvoor had ik dus dan die situatie op de middelbare school. Mm-hmm. Dus tot mijn 18e nog.
0: Yeah.
1: Waar het heel erg onveilig was en mijn thuissituatie wat niet zo goed was. En dan kom je ineens in een wereld terecht waar iedereen zegt je bent een ster. Maar je wordt eigenlijk heel je leven lang verteld dat je alles behalve bent. Dat je er niet bij hoort, dat je er niet mag zijn, dat je niet genoeg bent. Dus ik vertrouwde sowieso niemand. En ik geloofde eigenlijk ook helemaal niet in alle positiviteit die er om mij heen hing. Daar was ik gewoon nog net iets te beschadigd voor.
0: Je wantrouwde iedereen.
1: Ik wantrouwde echt alles. Ik wantrouwde ook al die lieve dingen die er over mij geschreven werden. Ik had allemaal zoiets van, ja, maar dat is gewoon omdat ik jong ben. En straks gaan jullie gewoon weer door met de volgende artiest. En dat is natuurlijk ook zo, maar dat is helemaal niet erg. Dat is hartstikke normaal. We willen mensen ontdekken. Mm-hmm. En dan hebben we ze ontdekt en daarna gaan we weer door. En dan wachten we tot die persoon zichzelf verder ontwikkelt. Dus er is helemaal geen duisternis achter. Mm. Maar voor mij op dat moment was het wel zo'n ding van, ik vertrouwde niet in de liefde die ik op dat moment kreeg. Maar misschien ook omdat de mensen waarmee ik werkte, waren niet de soort de meest warme mensen. En uiteindelijk heb ik in 2020 ervoor gekozen om niet meer te werken met die mensen. Ik heb mezelf uit mijn contracten gekocht. Echt al mijn geld wat ik toen met mijn muziek had verdiend daaraan uitgegeven. Om dus eruit te kunnen, om weg te kunnen, om opnieuw te mogen beginnen.
0: Jeetje.
1: Maar ja, toen realiseerde ik me pas hoe heftig eigenlijk alles is geweest, emotioneel gezien, al die jaren. Want ja, voor de wereld was ik maar 3 jaartjes muziek aan het maken. Maar ik was al veel langer natuurlijk achter de schermen muziek aan het maken. Dus toen ben ik een aantal jaar echt uit de muziekindustrie gestapt. En toen dacht ik ook dat ik zou stoppen. Dat het niet meer bij mij paste.
0: Je hebt zelfs een hele andere carrière overwogen, toch?
1: Ja, ik wilde dierenarts worden. En ik ging vrijwilligerswerk doen in het asiel. En ging helpen met hulphonden trainen. Dus ik heb wel echt een heel ander pad genomen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk merkte ik dat ik niet gelukkig kon zijn als ik geen muziek maakte. En als je die muziek dan maakt, ja, waarom dan niet uitbrengen?
0: Ja.
1: Dus nu ben ik toch weer muzikant.
0: Ja, maar je hebt, hebt het zelfs misbruik genoemd. Hoe ze met je om zijn gegaan. Nu kom je waarschijnlijk diezelfde mensen wel weer tegen in de industrie, of niet?
1: Gelukkig niet. Nee, deze mensen niet. Nee, daar is ook soort te veel gebeurd voor hun om nog in mijn werelden terecht te komen. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik zo goed voor mezelf ben opgekomen. En ervoor heb gezorgd dat ik niet meer met die mensen iets te maken hoef te hebben. Maar ja, ik kan me er gewoon nooit super goed over uitspreken. Ook vanwege legale redenen. Ik heb iets moeten doen om daaruit te kunnen komen. Weet je, ik heb mezelf eruit moeten tekenen, ook op een manier.
0: Ja. Dus je kunt geen namen noemen.
1: Zou ik ook sowieso eigenlijk nooit doen. Ja. Maar de reden dat ik überhaupt het verhaal heb gedeeld is om meer ook het hoopvolle te delen van dat je als vrouw van alles en nog wat kan meemaken in de muziekindustrie. Maar dat je daarna ook gewoon nog door kan gaan. Dat je en van jezelf kunt afbijten en dan nog steeds een carrière kunt bouwen. Dat is mij ook heel vaak verteld destijds. Dat als ik hier zaak van zou maken, dat ik dan geen carrière meer zou hebben. Maar ja, kijk, ik ben ook uit de popwereld gestapt. Ik zit echt nauwelijks nog in de popindustrie. Je zou kunnen zeggen dat een plaat uitbrengen, dat pop is. Maar dat wordt dan pop genoemd. Maar ik zie mezelf meer in de indie alternatieve wereld. Zoals je zegt, ik componeer voor theater, ik doe opera, ik schrijf. Dat is een hele andere wereld. Ook qua diepte en gelaagdheid dan de popwereld.
0: Ja, je bent een voorbeeld voor anderen dat het dus kennelijk kan. Je kunt dus uit die wereld stappen als je dat wil.
1: En nog steeds muzikant zijn. Ja. En dat vind ik wel een hoopvol verhaal. Want ik heb wel heel lang gedacht dat dat niet kon.

0: Heerlijk. Fel gespeeld door Anastasia Kobekina op de cello en het Kammerorkest Basel onder leiding van Julia Schröder. Twee delen uit het concert voor cello en strijkorkest van Antonio Vivaldi.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: En naast singer-songwriter is mijn gast vanavond. Jij hebt 5 octaven, hè?
2: Ja.
0: Allemachtig. Hoe hou je dat bij? Heb je dan veel zangles? Of?
2: Nee, ik ben autodidact. Ik heb vroeger had ik een weddenschap met mijn broer. Wie meer octaven kon zingen. En ik heb gewonnen.
0: Hij is op 3 lijven steken.
2: Ja. Nee, hij kan op zich ook wel heel hoog. Maar ik kan ook in het fluitregister. En heel erg laag kan ik ook. Maar ik weet het vooral door Huba de Graaf. Dat ja, ik dat
0: de,
2: kan.
0: De componisten met wie jij in het Holland Festival gaat samenwerken. Heb ik het straks nog over. Ik wil nu iets laten horen van jou. Dat is Azadi. Betekent vrijheid. Je noemde het nummer al eerder. Omdat je hebt daar een sample van je moeder gebruikt. Die een recept voorleest. Het is echt een soort strijdlied geworden. Hè, dat Azadi.
2: Ja, dat is super interessant. Ik had dat nummer geschreven als mijn allereerste Koerdisch-talige lied. En het is gebaseerd op een Koerdisch gezegde. Wat gaat als Jun Jan Azadi. Dat vertaalt naar vrouw, leven, vrijheid. Er is geen leven zonder vrouw en geen vrijheid tot iedereen vrij is. Mm. En ik kende die gezegde niet. En ik voelde me zo verwonderd dat waar ik vandaan kom zo hoog en mooi. En eigenlijk buiten de grenzen van gender om spreekt over mensen en vrijheid. Dus ik ging het verwerken in een liedje. En uiteindelijk had ik dus ook die memo van mijn moeder erin verwerkt. Maar ja, een aantal weken nadat ik het nummer had uitgebracht, toen brak er in Iran een revolutie door. Dat was een vrouw, Jina Amini, ze Koerdisch-Iraanse vrouw. En zij werd vermoord door de moraalpolitie.
0: Vanwege haar hoofddoek die niet goed zat.
2: Ja. En haar naam werd nauwelijks genoemd. Ze werd Mahsa genoemd, dat is haar Iraanse naam. Maar Jina is haar echte naam. Maar omdat het een Koerdische naam is, werd dat dus verboden. En in het liedje Azadi zong ik al hoe ze zo weinig respect voor je hebben als vrouw. Dat ze niet eens je bij je echte naam zullen noemen. En dat waren evenveel lettergrepen als Jina's naam. Mm. Dus toen heb ik het herschreven naar haar naam. En sindsdien zing ik het dus voor haar.

Nogmaals echt, ik meen het Nazar. Je bent echt goed te worden. En tjaar trots mekaar, nijde, terug gaan naar route Goddetjit. Route dat Korda. En dat is echt, maakt mij en papa echt blij. En hoe toe, Goddet, Bishane gaat allen bedenkt. Ik ben een koor en ik kan dingen doen. En ik kan koken, ik kan muziek, ik mag alles doen. En ik ben blij en ik ben trots, waar kom ik vandaan? En mijn vrienden, echt. En daarom moet je nogmaals heel trots op jezelf.

0: Wow. Naast was dat met het Nederlands Blazers Ensemble tijdens het nieuwjaarsconcert van 2025 in de grote zaal van het Concertgebouw. Ja, laten we hopen dat dat blijft tot nieuwjaarsconcert. Het staat onder druk, maar ja. Wat ontroerend, zegt die moeder voor jou daarin.
1: Ja.
0: Ja. Wat doet dat met jou als je dat hoort? Het grijpt mij al aan. Het is mijn moeder niet eens.
1: Ja, ik doe altijd. Ik kan het nu perfect uit mijn hoofd. Ook precies haar timing. Dus dan praat ik altijd mee. En het is altijd een soort best wel bizarre situatie. Bijvoorbeeld in een grote zaal concertgebouw. Om dan je moeders stem zo te horen.
0: Ja.
1: Het is heel. Het voelt altijd wel monumentaal. Ja, alsof ik echt iets heb waargemaakt. Hmm. En alsof het telt.
0: Ja, zo is het. Het telt wat je doet. Azadie, vrijheid. Dan gaan we naar jouw derde kunstwerk. Dat is een toneelstuk. Dat is het toneelstuk Bergen Verzetten van Rast. Wat is het voor stuk? Kun je er iets over vertellen? Het is niet meer te zien, hè? Dat is jammer. Maar dat maakt niet
1: nee,
0: uit.
1: Maar het wordt hopelijk binnenkort verfilmd. Het is Nederlands Filmfonds heeft het gesubsidieerd. Dus het komt er hopelijk aan. Maar ja, het voelt een beetje fout om te zeggen. Maar het is dus een stuk van mijn vriend wel, Ferhat Kaplan.
0: Ja, anders
1: maar
0: had ik het wel gezegd.
1: Maar het haalt niet weg waarom ik het heb uitgekozen. Ik heb het uitgekozen. Het is een stuk wat gaat over twee drugscriminelen. Die samen ontzettend rijk zijn geworden met het verkopen van, of het handelen in cocaïne. Een van hun besluit jongerenwerker te willen worden. Want hij wil ervoor zorgen dat andere mensen niet in deze wereld terechtkomen. Desondanks dat ze het dus in aanhalingstekens zo goed hebben met elkaar. Mm-hmm. Maar hij weet dat zodra je in die wereld terechtkomt, dat je er meestal ook niet vrijwillig in belandt. Dat je er ook niet meer uitkomt.
0: Ja.
1: En hij wil eigenlijk, het hele stuk is een soort break-up tussen twee mannen, twee drugscriminelen.
0: Die andere wil gewoon doorgaan.
1: De andere wil door. Ja. En die begrijpt niet waarom je jongerenwerker zou willen worden. Waarom je zo'n kleiner leven zou willen leiden. En ik vond het een heel mooi stuk, omdat het iets heel ruigs pakt. Iets waar we meestal in film en in literatuur heel erg iets soort sensationeels van maken. En het verzachtte het verhaal. Het maakt het menselijk.
0: Ja, het worden mensen. Het worden gewoon mannen die zich druk maken over hun kinderen en dergelijke.
1: Ja, en ook wel heel erg bewust zijn van hun, van hun impact op de wereld.
0: En van hun afkomst, ja. Ik kan me voorstellen dat je heel trots bent op hem. Dat hij dit heeft gemaakt en dat het uiteindelijk tot een film gaat leiden. Gaat hij daar zelf ook de rol in spelen?
1: Ja, zeker.
0: Het zijn dezelfde twee mannen die spelen in het toneelstuk die nu ook de film
1: gaat
0: doen.
1: Dat weet ik nog niet, want de film wordt nu geschreven. Dus hoe dat allemaal loopt, dat weet ik allemaal niet.
0: Ja, jij bent zelf ook meer in de richting van het theater aan het bewegen. We hadden het al over Huba de Graaf en de opera die je in het Holland Festival gaat doen. Je hebt ook muziek geschreven voor The Impostor. Dat is een theatervoorstelling van Orkater. Over een vrouwelijke filmregisseur die over de grenzen van haar acteurs heen gaat. Een soort Lydia Tarr. Hoe kom je daar zo terecht eigenlijk?
1: Ik
0: vond het prachtig, ik heb het gezien. Ik heb het 4 sterren gegeven in de krant. Het was een hele mooie voorstelling.
1: Ja,
0: en de muziek had ook een hele bijzondere gedragen rol in de voorstelling.
1: Mm.
0: Maar hoe ontstaat dat?
1: De regisseur Ada Ozdakan had mij een bericht gestuurd op Instagram. Dat ze vond dat er te weinig vrouwelijke componisten waren in het theater. En of ik dat niet zou willen doen. En ik ben wel componist en produceer ook mijn muziek. Maar ik had nooit gedacht aan het componeren voor theater. Dus toen heb ik eigenlijk best wel brutaal gewoon gezegd, oh ja, is goed, doe ik wel. Was heel spannend. En het duurde echt een paar maanden voordat we ermee zouden gaan beginnen. En ik had echt imposter syndrome van, ga ik het wel waarmaken? Maar uiteindelijk tijdens het maakproces voelde ik dat ik echt een grote liefde voor muzikale dramaturgie heb.
0: Mm.
1: En dat het eigenlijk altijd in al mijn platen en in al mijn shows al een mega grote rol heeft gespeeld. Het verloop van de muziek en hoe liedjes in elkaar overlopen. En wat de impact van de muziek op een bepaald stuk in het stuk is. Of het nou een concert is of een plaat.
0: Ja.
1: Dus nou ja, daarom was ik ook zo blij om in de recensies terug te lezen wat voor een grote rol de muziek speelde. Het is natuurlijk muziektheater, maar ik vond het wel belangrijk dat de muziek echt zou bijdragen aan de emoties van het stuk.
0: Ja, en dat thema, daar zit ik nu ineens aan te denken, want het thema van die filmregisseur die over haar grenzen gaat... Dat deed jou ook nog denken aan wat jou zelf in de muziekindustrie was overkomen? Dat
1: ja, nee, ja? Heel erg. Echt heel erg deed het me denken aan mijn eigen situaties. Ja,
0: was dat ook inspirerend wellicht?
1: Nou ja, ik vond het best wel zwaar, want de voorstelling neigt wel naar empathie voor de persoon die over de grenzen van haar acteurs heen gaat. Dus je gaat ineens de andere kant bekijken en in het licht zetten. En dat vond ik wel soms wel best wel zwaar om er positief naar te kijken.
0: Ja. Maar het smaakt wel naar meer. Je gaat meer theaterstukken van muziek.
1: Ja, ik vind het heel leuk om te doen.
0: Ja, je mag nog niet zeggen welk stuk, maar het gaat wel gebeuren.
1: Het gaat wel gebeuren.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag met de herhaling van het gesprek dat ik op 19 april voerde met singer-songwriter Naas. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Claire Wanchi was dat met Dreaming uit de sketches van de Amerikaanse componiste Amy Beach. En, niet in tijd gedood, maar wel een vakgenoot van jou. Dus. Ik wil straks weer iets van jou laten horen, maar we hadden het al eerder over die opera die je gaat doen met Hubert de Graaf. En ik zeg steeds van, daar hebben we het straks over. Dan zal je zien dat aan het einde van de uitzending dat ik het ben vergeten. Dus laten we het er nu heel even over hebben. Je gaat spelen in Kaknas. Dat is een opera waarin je samenwerkt met de legendarische Hubert de Graaf, componiste van elektronische muziek. Wat ga jij precies doen?
1: Opera zingen.
0: Opera zingen, ja.
1: Ja.
0: Oké, maar wat, het is een verhaal ook met een duidelijke in. Het gaat dan vooral over de rol van de vrouw ook, hè?
1: Ja, Kaknas betekent vuurvogel. En de hele opera is een lang gedicht van een Koerdische dichteres, Tarza Jaff heet ze. En het is een gedicht wat gaat over hoeveel het kost voor een vrouw om hun relatie te verlaten. En dat je daarmee wel vrij bent, maar niet vogelvrij. En dat het moment dat je uiteindelijk jezelf bevrijd hebt, dat je dan als een feniks uit het vuur. Ik ben even de woorden kwijt, maar dat zit in het script. In ieder geval, het is een.
0: Uit het as.
1: Maar het is een heel mooi stuk. Het is een super. Ja, dat moet ik dan van Huba echt goed bij zeggen. Het is niet een klassieke opera. Maar ik ga wel klassiek opera zingen. Gepaard met meer Koerdische type zang ook. Dus het hele gevoelige, harde, ruige ook. En ik voel me ontzettend vereerd om een opera te gaan doen.
0: Ja, ik denk dat je ouders nu wel komen kijken.
1: Ja, ze zijn ook een tijdje in Turkije en ze komen ook speciaal terug om dit te kijken.
0: Fantastisch. Nou, dat is in juni in het Holland Festival. Hollandfestival.nl voor meer informatie over dat programma. Ik wil nu even naar I Get Tired So Fast. Dat is een nummer van jou. Van je nieuwe album The Sky Knows I Exist. Kun je er heel kort al iets over zeggen voordat we naar de muziek gaan?
1: Ja, I Get Tired So Fast. Ik vind de compositie van dit nummer echt heel erg mooi. We hebben een soort bluespiano erin geplaatst. En ik denk dat het een verrassende blend van genres is.

0: dat klinkt weer heel anders dan Bark, wat we eerder draaiden van The Sky Knows I Exist van mijn gast van vanavond naast. Dit was I Get Tired So Fast. Nou, je houdt het redelijk vol, in ieder geval deze uitzending. We zijn aangekomen bij je vierde kunstwerk. Dat is The Garden of Early Delights. Ja, de tuin der lust is het volgens mij in het Nederlands. Van, jij noemt hem Geronimo Bos, hè?
1: Ja, maar blijkbaar heet hij gewoon Jeroen.
0: Ja, of Jeronimus. Ja. Maar waar, hoe kwam dit op je pad? Wanneer heb je het gezien?
1: Ik was vorig jaar in Barcelona. Ik mocht toen op Primavera Festival spelen. Dat was heel cool. En mijn partner houdt heel erg van musea. Dus dan moeten we natuurlijk altijd langsgaan bij een vette museum. En toen heb ik veel werk van hem gezien. En daarom dacht ik ook dat hij Geronimo heette. Het voelde gewoon meer Spaans voor mij.
0: Ja.
1: Maar ja, ik had dit gezien en ik vond het zo. Ik vond dit stuk, maar ook al zijn andere werken, gewoon zijn stijl. Voelt zo hedendaags. Hoe hij het heeft geschilderd. Het voelt alsof het geanimeerd is op een computer. Ja, en dan daarna weer nageschilderd.
0: Ja. Nou zie je in de tuin der lust, het is een drieluik. Hè? Je ziet links zie je het paradijs met Adam en Eva die aan elkaar worden voorgesteld door God. In het midden de mensheid en rechts gaat het helemaal mis met de hel en verdoemenis en alle narigheid die mensen kunnen overkomen. Met welk deel van dit drieluik voel jij je het meest verwant of voel je het meest thuis?
1: Heel kinderlijk. De drieluik boeide me niet zo. Het boeide me wel dat het een drieluik was. Dat vond ik dan zo heel creatief en leuk. Maar ik vond al die verzonnen dieren zo leuk. Zeg maar in.

0: elk wereldje wat hij... Het hele religieuze, daar reageer ik nooit zo heel erg op. Mm-hmm. Maar die verschillende werelden die hij schetste... Het is ook grappig, want als je kijkt naar de hedendaagse kunst... dan worden heel vaak hele duistere beelden... Op een soort mooie manier naar voren gebracht. Dus dat duivelse, dat komt niet meer duivels over tegenwoordig, naar mijn gevoel. Ah. Het is gewoon weer een videoclip of weer een fotoshoot in een magazine of zo. Ja. Dus daar reageerde ik niet zo sterk op. Ik reageerde vooral op zijn fantasie over al die verschillende dieren. Hoe cool die bergen daaruit zagen. Een soort dat Mars-achtige. Dat vond ik heel interessant. Om dan te weten van dit is hoe... Zou hij dan nu, als hij dan nu geboren zou zijn, zou hij dan nu ook animaties maken? Vraag ik me af.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Zou hij voor Pixar iets maken? Toch? Dat is toch grappig als je kijkt naar die diertjes.
1: Ja, de nieuwe bos bij Pixar. Ja, geweldig. Hey, jij kunt toch geïnspireerd raken door een meerkoet in een wiel in het water? Word je ook geïnspireerd door als je dan die fantasiefiguren van Bos ziet?
0: Ja. Ja, want ik vind het dan zo cool om te bedenken dat die man honderden jaren geleden dat dan dacht en zag in zijn hoofd en dat dan ging tekenen. Ik ben zo gewend aan meer realistische kunst zien, zodat iets nageschilderd is. Mm-hmm. Dus om dan iemands eigen wereldbeeld te mogen waarnemen zoveel honderden jaren later, voelt een beetje als een eer. Zo heel privé eigenlijk.
1: Ja. Over de hel en verdoemenis die daar ook in zit. Je zegt dat het is een soort dat niet meer zo aankomt. Omdat wij dat in deze hedendaagse cultuur vaker gebruiken, die beelden.
0: Ja.
1: Is er sprake dan van een soort vervlakking, vind jij, of niet? Dat we niet meer op. Kijk, dat schrikbeeld van de hel. En als je niet je best doet, dan kom je in het vage vuur. Speelt dat nog een rol in jouw leven, eigenlijk? Religie? Of dat gevoel?

0: reageerde vooral op zijn, fantasie over al die verschillende dieren. Hoe cool die bergen eruit zagen. Een soort dat Mars-achtige. Dat vond ik heel interessant. Om dan te weten van dit is hoe... Zou hij dan nu, als hij dan nu geboren zou zijn... Zou hij dan nu ook animaties maken? Vraag ik me af.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Zou hij voor Pixar iets maken? Toch? Dat is toch grappig als je kijkt naar die diertjes?
1: Ja, de nieuwe bos bij Pixar. Ja, geweldig. Hey, jij kunt toch geïnspireerd raken door een meerkoet in een wiel in het water? Word je ook geïnspireerd door als je dan die fantasiefiguren van Bos ziet?
0: Ja, want ik vind het dan zo cool om te bedenken dat die man honderden jaren geleden dat dan dacht en zag in zijn hoofd en dat dan ging tekenen. Ik ben zo gewend aan meer realistische kunst zien, zodat iets nageschilderd is. Mm-hmm. Dus om dan iemands eigen wereldbeeld te mogen waarnemen zoveel honderden jaren later, voelt een beetje als een eer. Zo heel privé eigenlijk.
1: Ja. Over de hel en verdoemenis die daar ook in zit. Je zegt dat het is een soort dat niet meer zo aankomt. Omdat wij dat in deze hedendaagse cultuur vaker gebruiken, die beelden.
0: Ja.
1: Is er sprake dan van een soort vervlakking, vind jij, of niet? Dat we niet meer op. Kijk, dat schrikbeeld van de hel. Als je niet je best doet, dan kom je in het vage vuur. Speelt dat nog een rol in jouw leven eigenlijk? Religie? Of dat.
0: Ja, ik niet echt. Nee? Het is niet dat ik... Ik heb gewoon niet zo heel veel met religie over het algemeen. Maar ik kan het wel heel erg respecteren en bewonderen in andermans leven. Mm-hmm. Ik vind het zo mooi als iemand zoveel houvast kan vinden in religie. Ik zou het mezelf eigenlijk ook wel gunnen.
1: Ja?
0: Want ik heb soms dan... Mijn moeder is heel religieus en... zij kan in alles wat ze meemaakt, kan ze rust vinden in dat God bestaat. En ik heb daar gewoon niet zoveel mening over. Dus ik zou ook niet zeggen wat ik daarvan vind, want dat heb ik gewoon niet echt. Mm-hmm. Behalve dat ik het wel heel fijn vind wanneer mensen daar een houvast aan hebben. Maar helaas heb ik dat niet.
1: Je hebt weer andere houvasten.
0: Ik heb andere houvasten. Maar het zou wel fijn zijn. Want er is ook een vorm van verbintenis wat erbij komt kijken. Dat je dan een groep mensen hebt waarvan je weet... We hebben allemaal hetzelfde boek gelezen. Mm. Hè? En dan is het het boek van jouw religie. En dan kan je daarna refereren. Ja, het geeft wel soms wel een warm gevoel. Maar niet altijd. Het kan je natuurlijk ook tegenhouden in het leven. Dat je denkt dat je moet leven volgens het boekje.
1: Ja. Maar je zou wel bij een groep willen horen. Hoor ik hier, of niet?
0: Ja, ik denk niet dat het mij zou lukken. Maar het zou wel leuk geweest zijn als ik dat wel had kunnen doen.

0: Ja, dit was een deeltje uit de vier aangetijden van Buenos Aires van Astor Piazzolla. Je hoorde Candida Thompson op de viool en haar Amsterdam Sinfonietta.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, naast je gelooft het niet, maar we zijn er bijna doorheen. We zijn bijna bij het einde van dit programma. Dank voor je mooie culturele landschap waar we doorheen zijn gereisd. We hebben genoten van Claire de Lune. Dankzij jou zien we daar voortaan altijd de beelden van Wende Snijders bij. We verdronken in het boek East of Eden. Ver weg in Amerika speelt het in een wereld die helemaal niet de jouw is. En daarom vond je het zo aantrekkelijk. We gingen het toneel op met het stuk Bergen verzetten van je partner Ferrat. Het stuk wordt verfilmd. En jij gaat meer toneel doen ook. Dat is mooi om te horen. En we kregen een inkijkje in de hemel en de hel met het werk The Garden of Early Delights, de tuin der lusten van Jeroen Bos, Geronimo. En we klommen ook nog een boulderberg met je op. Kortom, we maakten van alles mee. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden.
2: Oh, wow.
0: Ja, een persoonlijk muziekadvies. Speciaal voor jou, van onze gewaardeerde muzieksamensteller.
2: Oh, Teun Faber.
3: Ja, ja, beste Naas.
2: Hallo Teun.
3: Hi. Ja, het leek me leuk om jou iemand te tippen die eigenlijk al een enorme staat van dienst heeft, maar nooit in de schijnwerper staat. En ze heeft echt schitterende albums gemaakt bij het label ECM. En ik dacht, omdat je dan zeg maar gewoon een hele stapel cd's hebt waar je door kan grasduinen en waar je bij kan lezen en waar je misschien ook bij kan werken. En dat is Anja Legner. En zij is een celliste. En zij is niet echt in een hokje te vatten. Zij heeft solo-albums met werken van Bach en Koerdische volksmuziek. En, en ja, zij brengt vaak verschillende werelden samen. En dat doet ze ook met haar samenwerkingen. En dat doet ze vaak ook in kleine bezettingen. En ze heeft een best wel transparante en hele verstilde manier van cello spelen, die ook behoorlijk uniek is. En een van haar laatste albums die ze maakte was samen met de oetspeler Anouar Brahem. Dat heet After the Last Sky, dat album. En dat is naar een titel van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Mm. En daarop staan ook prachtige nummers, waaronder Waak. Dat betekent golf. En ik dacht, laten we daar naar luisteren.
2: Wauw, dankjewel.

0: Wauw, supermooi.
1: Nou, ik wou je net vragen, vond je het mooi?
0: Sorry, ik ging al overnemen. Nee, prachtig. Ik ken het gedicht namelijk ook. Dus ik kon er meteen wat bij, nog meer bij voelen.
1: Mooi.
0: Maar echt heel, heel mooi. En ik vind het ook mooi dat de cello heeft ook af en toe een soort Midden-Oosters randje. Ja. Dus dat vond ik ook supermooi.
1: Ja, prachtig.
0: Dankjewel. Ik dacht net nog van, ik neem de papieren mee van deze uitzending om al deze muziek aan mijn eigen playlist toe te voegen.
1: Kijk, dat horen we graag. Dit staat op het album af, The Last Sky van Anja Lechner. Je hoort het nummer vaak, het persoonlijke muziekadvies dus van Teun voor Naas. En ze vindt het prachtig. Dankjewel dat je onze gast wilde zijn.
0: Ja, bedankt dat ik mocht zijn.
1: En tot zover het gesprek met Naas van 19 april. Ze is inmiddels volop met nieuwe zaken bezig, zoals muziek voor Romeo en Julia bij Theater Oostpool, dat eind oktober in première gaat. En ze is genomineerd voor de stimuleringsprijs van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. Op 27 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Volgende week gaan we in de laatste zomereditie van Panorama Zondag terug naar 5 april. Toen was artistiek directeur van het Nationale Ballet Ted Bransen mijn gast. Inmiddels is hij met pensioen. Hij heeft afscheid genomen van zijn gezelschap. Op 30 augustus zijn we terug met nieuwe panorama's. En die eerste zondag van het nieuwe seizoen is Jan-Willem Rozenboom mijn gast. Pianist, componist en muziekproducent. Hij werkt veel samen met Guus Meeuwis. Het is de eerste van de laatste afleveringen van Panorama Zondag, want eind december valt helaas het doek voor ons programma. Reageren kan via de NPO Luister-app. Tot aan de ster, muziek van Telemann. Dank voor het luisteren. Prettige avond.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Dinsdag om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke en ongecontroleerde hond. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt de regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met ook wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen... Aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer.

0: Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk.
5: Een hele goede avond en fijn dat je luistert naar het zomeravondconcert. Zometeen dan hebben we een rechtstreekse verbinding met Londen, waar in de Royal Albert Hall de Spaanse cellist Pablo Ferrandez zijn debuut zal gaan maken bij de BBC Proms. En dat doet hij met dat beroemde en zeer geliefde celloconcert van Edward Elgar. Hij treedt samen op met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van hun muziekdirecteur Vasily Petrenko. En het concert opent zo eerst met Webern's Passacaglia. Hoewel het opus 1 wordt genoemd, is het officieel niet Webern's eerste compositie, maar daarover zometeen meer. En dan tot slot wordt de tweede symfonie van William Walton gespeeld. De componist kreeg flink wat kritiek te verduren van de Britse critici na de première. Ze hadden hooggespannen verwachtingen dat deze tweede symfonie van Walton, 25 jaar later gecomponeerd dan de eerste, zijn voorganger zou overtreffen. Maar daar waren de meningen dus over verdeeld destijds. Nou, dat zijn de werken die vanavond worden gespeeld in Londen. En na dit concert hebben we nog een opname voor je in petto van een ander concert dat werd gespeeld door het Casals Quartet tijdens Pau Casals Day in Barcelona. En dat is opgenomen op 9 juni van dit jaar. Maar goed, dat concert in Londen eerst dus. En dat begint pas om 8:30. En daarom nu eerst een ander werk van William Walton.

Van William Walton was dit March for a History of the English-Speaking People. Uitgevoerd door de English Northern Philharmonia onder leiding van Paul Daniel. En later deze avond dus de tweede symfonie van deze Britse componist. Ja, en van een andere Engelse componist, van Edward Elgar, klinkt zometeen zijn celloconcert. En dat zal worden gespeeld door de Spaanse cellist Pablo Ferrandez. En we gaan hem alvast laten horen. Samen met Denis Kotsuchin speelt hij twee delen van de sonate voor viool en cello en piano van Sergei Rachmaninov.

Dat waren cellist Pablo Ferrandes en pianist Dennis Kotsoghin. En zij speelden het tweede en derde deel van de sonate voor cello en piano van Sergei Rachmaninoff. Ja, zometeen om 8:30 dan schakelen we live over naar de Royal Albert Hall in Londen voor het 40ste BBC Proms concert van dit seizoen. En dan zal Pablo Ferrandes het celloconcert van Elgar gaan spelen. En die avond begint in Londen met de Passacaglia voor orkest van Anton Webern. Maar we hebben nog een paar minuten te gaan voordat het zover is en die vullen we voor je in met een andere Passacaglia voor viool van Heinrich Ignaz Franz Bieber, gespeeld door Lisa Verstman.

En dat was Lisa Verstman en zij speelde de Passacaglia voor viool van Heinrich Bieber. Ja, we gaan zo langzamerhand richting Londen naar het BBC Proms concert dat daar vanavond wordt gegeven door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van een muziekdirecteur Vasily Petrenko. En als eerste zal Petrenko nu de Passacaglia voor orkest van Anton Webern gaan dirigeren. Het stuk kreeg opus nummer 1, maar is niet de eerste compositie van Webern. In 1904 bijvoorbeeld componeerde hij onder andere Im Sommerwind. Maar hij beschouwde dit werk, zijn Passacaglia uit 1908, zelf eigenlijk als het begin van zijn carrière. En ook als het afscheid van zijn moeder. Zij was in 1906 gestorven en dat verlies was voor hem zo verpletterend dat hij daar nooit helemaal van is hersteld. Hij schreef er later dat op enkele uitzonderingen na al mijn werken vanaf de Passacaglia betrekking hebben op de dood van mijn moeder. Nou ja, het is behoorlijk veelzeggend dat die Passacaglia het begin voor alles voor Webern betekende. En het duidt duidelijk op zijn vertrouwen in de kwaliteit van dit werk. Een Passacaglia is een 17e eeuwse dansvorm die vaak wordt gekenmerkt door een statig en serieus karakter. Daarbij wordt dan meestal gebruik gemaakt van een driekwartsmaat en een terugkerende baslijn. En daarbij variëren de melodieën en harmonieën constant. Nou, Anton Webern was een Oostenrijks componist. Hij was leerling van Arnold Schoenberg. Net zoals zijn leermeester wordt Webern gezien als lid van de Tweede Weense School. Als zeer vooruitstrevend componist is zijn invloed op met name de naoorlogse avant-garde behoorlijk groot. Ja, en vanavond, zometeen dus, klinkt die Passacaglia van Webern als eerste werk tijdens dit concert van de BBC Proms. En dit legendarische muziekfestival werd in 1895 opgericht door impresario Robert Newman en dirigent Henry Wood om klassieke concerten voor meer mensen toegankelijk te maken. En zo werd Mr. Robert Newman's Promenade Concert in het leven geroepen. Oorspronkelijk was het zo dat een deel van het publiek door de zaal kon lopen in plaats van stil te zitten. En daar komt dus dat woord promenade vandaan. Nou, was direct een groot succes. En Wood dirigeerde het eerste concert op zaterdag 10 augustus 1895. En zou dat maar liefst een eeuw blijven doen. Toen toch begonnen die concerten op een gegeven moment verlies te lijden. En we gaan eens even kijken. Want volgens mij is de dirigent zometeen in aantocht.

0: dying fall at the end of Anton Webern's Passacaglia Opus 1. Performed to open this BBC program.
1: Vasily Petrenko dirigeerde de Royal Philharmonic Orchestra en u hoorde Passacaglia van Anton Webern. Ja, dan wordt het podium in de Royal Albert Hall nu klaargemaakt voor de Spaanse cellist Pablo Ferrandes. En hij maakt vanavond zijn debuut bij de BBC Proms. En doet dat met het celloconcert van Edward Elgar. Na een niet zo best verlopen première raakte het werk een beetje in de vergetelheid. Totdat Pablo Casals het speelde. Maar echt heel erg bekend werd dit celloconcert natuurlijk door die veel te jong gestorven Jacqueline Dupré. Haar opname met eerst dirigent John Barbirolli en later met Daniel Barenboim zijn nog steeds legendarisch. Dupré laat als geen ander horen hoe volmaakt Elgar zijn concert op het karakter van de cello heeft afgestemd. We gaan dus zometeen luisteren naar Pablo Ferrandes, die dat celloconcert gaat spelen. Hij werd geboren in 1991 in Madrid, komt uit een zeer muzikale familie. Ging op 13-jarige leeftijd naar de Reina Sofia Muziekschool. Studeerde daarna aan de Kroonberg Academie. En werd ook nog beursstudent van de Anne-Sophie Mutter Stichting. Hij won meerdere prijzen tijdens verschillende concoursen. De tweede prijs bij het internationale Paolo Cello Concours. En ook de eerste prijs bij het internationale Liesen Concours, om er eventjes twee te noemen. En hij treedt wereld,

Vasily Petrenko dirigeerde de Royal Philharmonic Orchestra en u hoorde Passacaglia van Anton Webern. Ja, dan wordt het podium in de Royal Albert Hall nu klaargemaakt voor de Spaanse cellist Pablo Ferrandez. En hij maakt vanavond zijn debuut bij de BBC Proms en doet dat met het celloconcert van Edward Elgar. Na een niet zo best verlopen première raakte het werk een beetje in de vergetelheid, totdat Pablo Casals het speelde. Maar echt heel erg bekend werd dit celloconcert natuurlijk door die veel te jong gestorven Jacqueline Dupré. Haar opname met eerst dirigent John Barbirolli en later met Daniel Barenboim zijn nog steeds legendarisch. Dupré laat als geen ander horen hoe volmaakt Elgar zijn concert op het karakter van de cello heeft afgestemd. We gaan dus zometeen luisteren naar Pablo Ferrandez, die dat celloconcert gaat spelen. Hij werd geboren in 1991 in Madrid, komt uit een zeer muzikale familie. Ging op 13-jarige leeftijd naar de Reina Sofia Muziekschool. Studeerde daarna aan de Kroonberg Academie. En werd ook nog beursstudent van de Anne-Sophie Mutter Stichting. Hij won meerdere prijzen tijdens verschillende concoursen. De tweede prijs bij het internationale Paolo Cello Concours. En ook de eerste prijs bij het internationale Liesen Concours, om er eventjes twee te noemen. En hij treedt wereldwijd op met de beste orkesten en dirigenten. Speelt ook regelmatig kamermuziek. En hij is de eerste Spaanse cellist die een Stradivarius in bruikleen heeft gekregen. Eerst was dat de Lord Aylesford, daterend uit 1696. En tegenwoordig bespeelt hij de Arginto Stradivarius uit 1689. En Ferrandez noemt het instrument zijn eigen stem en omschrijft die overstap naar deze cello als een levensveranderende ervaring. En we gaan weer eens even luisteren wat er gebeurt daar in de Royal Albert Hall. Is cellist Pablo Ferrandez al onderweg? Nou, nog niet. Nou, dan kan ik nog even vertellen over dat celloconcert van Elgar. Dat hij na een operatie aan zijn amandelen, hij was toen 60 jaar, wakker werd in het ziekenhuis. En het eerste wat hij deed was vragen om pen en papier. Hij had een melodie in zijn hoofd en ter plekke schreef hij het eerste thema dat hij later zou gaan gebruiken voor zijn celloconcert. En een paar maanden na die operatie liet hij een piano naar zijn huis komen op het platteland. En begon hij kamermuziek te schrijven in een veel intiemere sfeer dan men van hem gewend was. En daar klinkt het applaus. En dat betekent dat cellist Pablo Ferrandez en dirigent Vasily Petrenko op weg zijn naar het podium. En dat we dus gaan luisteren naar dat prachtige celloconcert van Edward Elgar.

En dat was het celloconcert van Edward Elgar, uitgevoerd door Pablo Verandes op cello. En hij speelde het samen met de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. Ja, wat een geweldig debuut was dit voor de Spaanse cellist. En terecht een heel groot applaus daar in Londen, in de Royal Albert Hall, tijdens dit 40ste concert van de BBC Proms 2026. Ja, en die concerten die gaan nog even door tot 13 september. Dan is de feestelijke en spectaculaire Last Night of the Proms. Ja, en als het goed is, is dat applaus nog steeds gaande daar in Londen voor de Spaanse cellist. En ja, dan hoop ik dat we zo meteen nog een toegift gaan krijgen van de Spaanse cellist. Ik kan me voorstellen dat dat zeker gaat gebeuren. Want ja, de mensen hebben enorm genoten van dat prachtige Edward Elgar celloconcert. En ja, ik hoop dat we zo meteen die toegift gaan krijgen van Pablo Verandes. De Spaanse cellist die ja, uit een muzikale familie komt. Hij heeft een zus die ook altviool speelt. En zelf is hij natuurlijk, ja, wereldwijd treedt hij op met de beste orkesten. Het is een grote naam inmiddels. En met dit concert vanavond maakte hij dus zijn debuut bij de BBC Proms. En ik kan me zo voorstellen dat hij daar nog veel vaker te horen zal gaan zijn. Want ja, dit was een fantastische uitvoering van dat celloconcert van Elgar. En nog steeds applaus daar in Londen. Ja, ik kijk eventjes naar mijn collega's hier. Ja, dan mag ik toch aannemen dat we daar zo wel een toegift van gaan krijgen. Van Pablo Verandes. Het is even wachten tot dat moment komt. Ik kijk eventjes naar mijn collega's weer. Ja, het zou zomaar eens kunnen gaan komen. We gaan weer

0: in the 150th anniversary year of his birth.
1: Pablo Ferrandez speelde het lied van de vogels in de bewerking voor cello van die andere beroemde cellist met de voornaam Pablo, namelijk Pablo Casals. Hij maakte dit Catalaanse lied beroemd toen hij het als toegift speelde tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 24 oktober 1971, waar hij toen de VN-vredesmedaille ontving. Ja, een opnieuw groot applaus dus voor Pablo Ferrandez in de Royal Albert Hall tijdens dit 40ste concert van de BBC Proms 2026. Ja, en over Pablo Casals gesproken. In het tweede deel van dit zomeravondconcert hoort u het Casals Kwartet. En dat is een opname van 9 juni gemaakt tijdens de Pablo Casals Day in Barcelona. Maar we blijven eerst nog even in Londen. En daar gaat nu de pauze beginnen. Ja, en wij gaan die tijd voor je invullen met andere muziek. Onder andere van Edward Elgar. En dat wordt gespeeld door violiste Simone Lamsma en pianiste Yuri Miura.

Ja, dat was Virelai en daarvoor de pastorelle voor viool en piano van Edward Elgar. Uitgevoerd door Simone Lamsma op viool en Yuri Miura op piano. Fijn dat u luistert naar het zomeravondconcert. Zometeen gaan we weer terug naar Londen, waar tijdens het 40ste BBC Proms concert van dit jaar de tweede symfonie van William Walton zal worden gespeeld. Een van de latere werken van de Engelse componist. En nu laten we twee delen horen van een van zijn eerste composities. Zijn pianokwartet in D mineur.

Dat waren het eerste en het derde deel van het pianokwartet van William Walton. Op viool gespeeld door Matthew Jones, op altviool door Sarah Jane Bradley, Tim Lowe op cello en de pianiste was Annabel Thwaite. Ja, in de Royal Albert Hall in Londen zit de pauze, als het goed is, er weer bijna op. En dat betekent dat we over enkele minuten gaan luisteren naar de tweede symfonie van William Walton. Aan het begin van zijn carrière werd hij gezien als een modernistisch componist. Het kwam mede door zijn eerste symfonie. En toen die in première ging, was gegaan, oogste dit werk al om bewondering. En dat voedde ook de verwachting dat het misschien wel de eerste zou zijn van een hele cyclus van symfonieën. Maar niets was minder waar. Na de Eerste Wereldoorlog kwam Waltons modernistische carrière tot stilstand en in plaats daarvan wendde hij zich tot een meer conservatieve stijl. Tegen het midden van de jaren 30 werd hij niet langer als modernist beschouwd, maar eigenlijk meer als de opvolger van Edward Elgar. En daarbij zou het ook nog eens 25 jaar duren voordat zijn tweede symfonie in première ging. Gecomponeerd in opdracht van de Liverpool Philharmonic Society. En het was oorspronkelijk bedoeld ter herdenking van het 750-jarig bestaan van het koninklijk handvest van de stad Liverpool. Maar hoewel Walton weliswaar een ijverig componist was, componeerde hij doorgaans niet heel erg snel. In 1957 had zijn tweede symfonie klaar moeten zijn, maar hij voltooide het pas in 1960. En de stad Liverpool, de opdrachtgever voor deze symfonie, stemde ermee in om de wereldpremière af te staan aan het Edinburgh Festival, op voorwaarde dat het zou worden gespeeld door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En dat is het orkest trouwens waar Vasily Petrenko jarenlang chef-dirigent van is geweest en nu eredirigent van is. Ja, die wereldpremière die werd dus gespeeld op 2 september 1960. De kritieken waren vervolgens niet mals. 25 jaar na die opzienbarende première van zijn eerste zeer vernieuwende symfonie waren de verwachtingen van de Britse critici hoog gespannen. Maar ze waren nogal teleurgesteld.

En in plaats daarvan wendde hij zich tot een meer conservatieve stijl. Tegen het midden van de jaren 30 werd hij niet langer als modernist beschouwd, maar eigenlijk meer als de opvolger van Edward Elgar. En daarbij zou het ook nog eens 25 jaar duren voordat zijn tweede symfonie in première ging. Gecomponeerd in opdracht van de Liverpool Philharmonic Society. En het was oorspronkelijk bedoeld ter herdenking van het 750-jarig bestaan van het koninklijk handvest van de stad Liverpool. Maar hoewel Walton weliswaar een ijverig componist was, componeerde hij doorgaans niet heel erg snel. In 1957 had zijn tweede symfonie klaar moeten zijn, maar hij voltooide het pas in 1960. En de stad Liverpool, de opdrachtgever voor deze symfonie, stemde ermee in om de wereldpremière af te staan aan het Edinburgh Festival, op voorwaarde dat het zou worden gespeeld door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En dat is het orkest trouwens waar Vasily Petrenko jarenlang chef-dirigent van is geweest en nu eredirigent van is. Ja, die wereldpremière die werd dus gespeeld op 2 september 1960. De kritieken waren vervolgens niet mals. 25 jaar na die opzienbarende première van zijn eerste zeer vernieuwende symfonie waren de verwachtingen van de Britse critici hoog gespannen. Maar ze waren nogal teleurgesteld door de lichtere stemming en de conservatieve sfeer van die tweede symfonie. En daarbij kreeg Walton te horen dat hij zijn eigen stijl niet verder had ontwikkeld en zijn muziek stereotypeerde. En daar klinkt het applaus voor dirigent Vasily Petrenko. En dan gaan we luisteren naar die tweede symfonie van William Walton.

0: theme of the finale, sparkling and triumphant, seemingly.
1: Ja, terecht groot applaus in Londen voor de Royal Philharmonic Orchestra en voor dirigent Vasily Petrenko. Ze speelde de tweede symfonie van William Walton. En daar waar de critici na de première van het werk teleurgesteld waren over deze muziek, denkt het publiek er in Londen vandaag de dag er dus heel anders over. Het is duidelijk dat er genoten is van dit concert vanavond in Londen. En daarmee is dit BBC Proms concert in de Royal Albert Hall tot een eind gekomen.
2: Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
1: Ja, dat concert is dan wel afgelopen. Maar wij gaan met het zomeravondconcert nog eventjes door tot 11 uur. En dat doen we met een ander concert dat afgelopen 9 juni werd gegeven in Barcelona. Door het Casals Quartet op Pablo Casals Day. Afgelopen donderdag lieten we daar al een deel van horen. En nu is het tijd voor het tweede deel van dat concert. Samen met pianist Alexander Melnikov speelde het Casals Quartet het Piano Quintet opus 34 in F-mineur van Johannes Brahms. Dit strijkquintet voltooid in de zomer van 1864 en een jaar later uitgegeven. Ja, het geldt als een hoogtepunt binnen de 19e eeuwse kamermuziek.

En dat was het Casals Quartet. Ze speelden samen met pianist Alexander Melnikov het pianoquintet opus 34 in F-mineur van Johannes Brahms. Ja, we gaan de uitzending van vandaag afsluiten. Ik bedank Maartje Benders voor de productie en regie en Brian Keur voor de techniek. En morgenavond in het zomeravondconcert opnieuw een rechtstreekse verbinding met de Royal Albert Hall. Dan speelt de BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Ryan Bancroft de suite Billy the Kid van Aaron Copland. Vervolgens klinkt het klarinetconcert If Love Will Not Swing, Wide the Gates van de Amerikaanse componist Gabriel Kahane met als solist Anthony McGill. Hij is de solo klarinet van de New York Philharmonic. En dat concert morgen eindigt met die beroemde balletmuziek Petrushka van Igor Stravinsky. Een bijzonder concert wederom morgenavond dat je niet wil missen. We hebben nu nog het tweede deel van het klarinetquintet van Samuel Coleridge Taylor voor je, gespeeld door klarinetist Anthony McGill en het Catalyst Quartet. Daarna is Anne Maartje Lemmerijs er met Vrije Geluiden. Een hele goede avond.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de Peer Gynt-suites van Edvard Grieg. Wist je dat deze peer uit Noorwegen jarenlang in Marokko heeft gewoond en daar zelfs is verleid?
2: Dat is Anitra's dans. En aha. Anitra is een vrouw die hij daar ontmoet.
1: Juist.
2: En zij probeert hem te verleiden.
1: Natuurlijk.
2: En ook te bestelen.
1: Dat gaat vaak samen.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique des Cantiques van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
7: Persave vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Evelien Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De estafette mannen pakten het brons met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook grensplaatsjes in de buurt van Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Ze moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Een hondeneigenaar in Engeland is aangehouden op verdenking van moord. Zijn hond heeft gistermiddag een man doodgebeten. Het gebeurde tijdens een ruzie tussen de man en de eigenaar van de hond. Een slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie heeft de hond in beslag genomen. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met ook wat zon en het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24, maaltijdthuis.nl.
6: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdezon.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Neem Terdezon op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
11: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. En zoals beloofd neem ik je vanavond mee langs een aantal nieuwe albums dat afgelopen weken is uitgekomen. Zie het als een soort achterstallig onderhoud. En gelukkig is er veel te veel nieuwe muziek uitgebracht om in dit kleine uurtje te laten horen. Muzikanten zitten ook in de zomer niet stil. Maar we gaan er gewoon lekker kriskras doorheen om toch op zijn minst een beetje up-to-date te zijn. En we openen de nacht meteen groots. Dirigent Delia Stajewska bracht een nieuw album uit met het BBC Symphony Orchestra, waar zij de vaste gastdirigent is. Het album heet Ukrainian Mixtape en je hoort Oekraïense componisten die niet vaak gehoord worden, zoals deze Fedor Yakimenko. Dit is zijn Nocturne.

De Nocturne in D majeur van Feder Yakimenko door de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Delia Stashevska, die met dit orkest een album opnam met onbekende Oekraïense componisten. Dat album kwam afgelopen juli uit en het heet Ukrainian Mixtape. Vanavond plegen we even wat achterstallig onderhoud door een greep te beluisteren uit de nieuwe uitgebrachte muziek van de afgelopen weken en ook op eigen bodem gebeurde nieuws. Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest met Reinier Baars bracht ook nieuwe muziek uit. In september brengen zij een nieuw album uit, Opus Kaleidoscopus. En deze zomer kwamen er vast een paar voorproefjes online, zoals dit wonderschone lied Agnes van Evan van der Veen op een tekst van Carolina Gemmel.

Agnes van Evan van der Veen. Een veelbelovend voorproefje van het aanstaande album van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Dat in september hun nieuwe album Opus Kaleidoscopus uitbrengt. Ze stonden gisteren op het Amsterdamse Grachtenfestival. Ze spelen natuurlijk wel vaker, dus bekijk vooral hun agenda even op njjo.nl. Oh, en de harpiste van dit fantastische orkest heeft deze zomer ook nieuwe muziek uitgebracht. Maar daar komt ze binnenkort zelf wat over vertellen, dus dat houd je te goed. Maar nu een opname van de Amerikaanse componist Mason Bates. Ik draai 2 van de 5 deeltjes van zijn Life of Birds, Old World Flycatcher en Moving Parts.

Art of Elon Artist speelde de laatste twee delen van de vijfdelige cyclus Life of Birds van Mason Bates in juli uitgebracht op het album Visions and Dreams, waarop je nog veel meer levende componisten kunt ontdekken als je dat leuk vindt. En dan nu een samenwerking waarvan ik het bestaan niet had kunnen bedenken, maar die wonderwel uitpakt. Zangeres Arush Aftab heeft een single gemaakt samen met Bonobo. En Bonobo ken ik in alle eerlijkheid vooral van zijn album Days to Come uit 2006 alweer. Daar luister ik graag naar. En vergeef me, maar ik ben heel slecht in het duiden van genres buiten de klassieke muziek. Maar Wikipedia vermeldt dat dit album elektronica met jazz, trip-hop en een vleugje ambient is. Hoe dan ook, een samenwerking met Arush Aftab had ik dus niet bedacht. Maar zij brachten afgelopen juli de single Fire on the Water uit.

Fire on the Water, de samenwerking tussen de Pakistaans-Amerikaanse zangeres Arooz Aftab en de Brits-Amerikaanse DJ en producer Bonobo. En voor zover ik kon vinden is dit het enige dat ze samen gemaakt hebben, maar wie weet smaakt het naar meer. We hoorden net de dwarsfluit al even in de vogelmuziek van Mason Bates, maar dat gaan we qua fluiten nu even naar een hoger niveau tillen, want hier hoor je een heel fluitensemble. Erg grappige muziek van Emilio Galante, die niet geheel verrassend naast componist ook fluitist is. En dit stuk heet FFF, Fibonacci for Flutes.

Fibonacci voor flutes, FFF van Emilio Galante met zijn fluitensemble. Dat her en der bijna een beetje orgelachtig klinkt. En dit staat op zijn nieuw verschenen album Linee di Luce vol fluitmuziek. En ik hou echt van de dwarsfluit, maar een heel album met alleen maar fluit bleek ik wel een beetje zwaar te vinden. Dus ik heb het in deeltjes geluisterd en dan zitten er hele leuke vondsten en effecten tussen. Sowieso inspirerend om te luisteren naar een componist die zelf ook fluitist is, want die doet dan toch weer dingen met die fluit waarvan je denkt, aha, dat kan dus ook. En ook een van mijn favoriete artiesten van dit moment bracht afgelopen zomer nieuwe muziek uit. Haar ster is raprijzende, ze komt dit najaar naar Nederland en ze maakt microtonale popmuziek. Ze kan dan ook microtonaal zingen en dan zing je dus expres de tonen tussen de voor ons bekende noten uit de westerse ladders in. En ik kan je uit ervaring vertellen dat dat knap lastig is. Heel soms lukt het me, maar ik heb het totaal niet onder controle, dus ik oefen nog even door. En Maddie daarentegen heeft een stem die zich moeiteloos door die microtonale klankwereld heen lijkt te bewegen. En ook dit liedje is weer zo mooi. I Hate Goodbyes.

I Hate Goodbyes, een van de nieuwe liedjes van Maddie Ashman, die microtonale popliedjes schrijft. En als je Instagram hebt, moet je haar echt even volgen, want dan zie je ook hoe ze op de gitaar en op de piano demonstreert dat ze deze liedjes maakt en zingt en instudeert. En ze maakt ook haar opwachting in een hele leuke mini-docu over microtonale muziek. En die is gratis te bekijken op arte.tv. Hij duurt 18 minuten, is in het Duits, maar keurig ondertiteld. Hij heet Sounds of the Future Microtonal Music. Echt een aanrader. En stuur me gerust even een berichtje als je hem niet kunt vinden. Dan stuur ik je de link. Het snelst gaat dat via de NPO Luister app. En anders kun je mailen naar vrijegeluiden@vpro.nl. Via diezelfde weg kun je me ook laten weten welke muziek er de komende maanden nog absoluut gedraaid moet worden bij Vrije Geluiden. Voordat dit loket voor de levende muziek haar deuren moet sluiten. Want wij slingeren nog zoveel mogelijk moois de ether in, zolang het kan. Zoals ook dit tweede deel uit het vioolconcert van de Ierse Donatja Dennehy.

National Symphony Orchestra Ireland met de Nederlands-Amerikaanse Steven Waarts op viool speelde het tweede deel uit het vioolconcert van de Ierse componist Donacha Dennehy. Alvira en ik hebben net even de uitspraak van die naam geprobeerd te factchecken en dit komt, denken wij, het dichtst bij Donacha. Maar goed, hij studeerde in ieder geval compositie bij Louis Andriessen in Den Haag, richtte daarna in Ierland het wereldberoemde Crash Ensemble op, dat zich helemaal specialiseerde in hedendaagse muziek. En dat ensemble viert volgend jaar alweer haar 30-jarig jubileum. En ter ere van dat feestje zamelen ze geld in om de toekomst van de nieuw gecomponeerde muziek in Ierland te blijven stimuleren. Kijk, dat geeft de burger moed. En die Donacha Dennehy heeft natuurlijk nog veel meer mooie muziek geschreven. En ik tip je heel graag ook zijn pianoconcert Limina als luisterhuiswerk voor de komende week. We blijven even in de buurt. Dit is muziek van de Schotse Fraser Fifield, Vespers Responsory for the Sunday Within the Octave.

Vespers Vespontory for the Sunday Within the Octave van Fraser Fifield, die ook niet geheel verrassend naast componist zelf saxofonist is. En deze muziek komt van zijn recent verschenen album The Incom en Tiffener, vol met muziek die al lang bestond voordat Fifield's instrument überhaupt werd uitgevonden. En dat blijft toch leuk. Voordat wij de nacht in gaan drijven, nog een release van eigen bodem. Percussionist Konstantin Napolov geeft binnenkort een nieuw album uit, met onder andere deze muziek van Jasper de Bok.

Constantinopolo van pianist Ralf van Raad speelde Jasper de Bok's Brushstrokes. En het album waar deze muziek op staat heet Pictures of One's Exhibition. En dat verschijnt op 4 september. Nou, we zijn weer een klein beetje bijgepraat over de nieuwe muziek die afgelopen weken tot ons universum toetrad. En we blijven er natuurlijk bovenop zitten hier bij Vrije Geluiden. Er komen ook weer een paar prachtige festivals aan dit najaar. Gaudeamus, Septemberme, November Music. Daar gaan we zeker ook nog meer van laten horen en over vertellen. Maar voor nu gaan we lekker de nacht in dobberen met een nieuwe opname van een van mijn grote helden. Het Phaedra Ensemble nam een van de stringsongs van Meredith Monk op afgelopen zomer. En het heet Summer Cliff Lights. Ik wens je een hele goede nacht. Graag tot volgende week.

Streep, streep, streep, streep, streep, streep, streep, streep, streep, H-U-L-D-E. Hulde R D D E R Readers G R Z A Grijzen M A V, A.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook

0: al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Ze waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar nog een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.